Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen.

0: De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden.

0: In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe.

0: De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek,

0: 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
1: Non-stop.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van

de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

Net zo makkelijk was dat even de eerste in Utrecht is wakker op Radio 1 Utrecht. 6:06. 6:06 dus. Hé, je bent er vroeg bij. Hartstikke welkom. Radio 1 Utrecht met de gepresenteerde radio-uitzending op deze dinsdag de 21ste. Goed dat je er bent. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer en je bent het gewend natuurlijk. Ongelooflijk veel lekkere muziek. Gezellig hoor. Ja.

Ja, we hebben er zin in, zeg ik dan. Nou, de muziek heeft er niet zoveel zin in, geloof ik, vandaag. Maar ik wel, hoor, dus het komt goed uit. En... Zo. 14 over 6 inmiddels geworden en heel wat muzikaliteit heb je al achter de kiezen. Fijn dat je er bent. Misschien zit je wel aan het ontbijt, zou kunnen. Ik denk wel aan de boterhammetjes. Mijn collega Tom die loopt nu met een brood rond. Koffiemachine die heeft de geest gegeven. Geen punt, we hebben er nog eentje. Maar dat is wel apart. Net voor mijn vakantie, vorige week was ik vrij, hebben we een nieuw apparaat gekregen hier. Maar toen ik vanmorgen binnenkwam, om 5:30... Hetzelfde ding. Storing. Ik doe even niet meer mee vandaag. Nou, maar wij wel hoor, met elkaar. Hé, en weet je wat ook leuk is? Hier bij Radio M Utrecht alle ruimte voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, Radio M, Radio voor Midden-Nederland. En we breiden ons gebied uit, want Lisbeth, mijn collega Lisbeth de Mooi, je weet wel, die van onder andere aan tafel en in het weekend hoor je haar ook altijd, die gaat meelopen vandaag. Sterker nog, ik heb het idee dat zo de pas er flink in heeft zitten vanmorgen. De Nijmeegse Vierdaagse. We gaan met haar even bellen vanmorgen natuurlijk. Kijken even hoe het gaat. Utrecht is wakker. Besteed er alle aandacht aan. Met veel plezier natuurlijk, ja. Even de collega's een hart onder de riem steken. In dit geval Lisbeth. Verder zegt Henny: goedemorgen Bob. Ik ben zelf meer een hardloper. Als ik niet meer hardloop, ga ik vanzelf aan de wandel. En Lisbeth wens ik veel succes met het lopen. Een fijne uitzending gewenst vanuit IJsselstein. Henny, dank je wel. Je bent er vroeg bij. En leuk dat je al reageert op Facebook van Radio M Utrecht, want daar haal ik dit vandaan. Daar is ook de vraagstelling. Voor veel wandelaars een hoogtepunt, de Nijmeegse Vierdaagse. Ben jij ook een loper of een supporter? Nou, dat mag je ons laten weten. En niet alleen daar, maar dat kan natuurlijk op Radio M Utrecht Facebook altijd. Je kunt ook even een appje sturen via de RTV Utrecht app. Om iedereen een hart onder de riem te steken, zeg maar zo. Om de pas te goed in te laten gaan. Dus geef maar aan op Facebook, Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. Of je ook een loper bent. Je mag een wandelaar zijn, je mag een hardloper zijn. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Of ben je een supporter? Nou, kom allemaal mee. Hier zijn de Doobies, ofwel de Doobie Brothers, een Long Train Running.

half 7, 1973 in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. En natuurlijk bij jou ook. Hey, laat nog eens even weten. Lig je nog in je bed? Ben je wakker geworden? Ben je naar het werk gegaan? Zit je al op je werk? Of hoef je helemaal niet meer te werken? Ja, het kan allemaal. Je kunt het me laten weten via de RTV Utrecht app. Ik vind het hartstikke leuk. Ik krijg al wat reacties binnen van mensen die net als ik vroeg opgestaan zijn. Maar wat is dan de reden? Laat maar weten. studio@rtvutrecht.nl. Dat mailadres kun je ook gebruiken. En nu weer muziek. George Michael.

Zo, maar dat is even lang geleden. Dat zijn de klassiekers, ook die uit Frankrijk, die je gaat horen bij Radio M Utrecht. Zo zojuist, uit 63. 1963, chansons naar voren en formidable. Kijken of het gaat lukken, of Grieta Spannenburg er zometeen bij gaat komen. Dat wil zeggen om 6:50 sowieso bij ons live in de uitzending. Of ze alvast een weerberichtje heeft gestuurd. Dan ga ik je zometeen naar voren schotelen. Na het jaar 1977, dit is I Wish, dit is Stevie Wonder.

0: vroeger Little Stevie Wonder. Maar al heel gauw was het gewoon de Stevie zoals we hem al kennen. Tot vandaag de dag maakt hij muziek. Dit kwam van het album Songs in the Key of Life van 1976. Maar op single verscheen het dan op het vinylplaatje op 45 toeren in het jaar 1977, zoals ik zei. Utrecht is wakker, het is 6:30 geworden. En jou hoor, Gita is wakker en heeft ons alvast een weerberichtje doen toekomen. Op de fax, wolken en zonneschijn die elkaar gaan afwisselen vandaag in Midden-Nederland. Blijft droog en er staat een licht noordwestelijk briesje. Na een frisse start, op dit moment, warmt het vanmiddag op naar ongeveer een graad of 21. Meer details over het weer hoor je van Gita om 7:50. En 7:50 en 7:50, maar daar wil je misschien niet op wachten. Dus in dit uur Utrecht is wakker, praten we je helemaal bij. Zometeen horen we van Anne waar ze vandaag op pad gaat. Waar ze naartoe gaat, wat het onderwerp is. En Guus Meeuwis komt er ook aan.
1: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
2: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: 1995 was nog de tijd dat Guus het niet alleen deed op het podium, maar met zijn begeleidingsband Vagant. Ontstaan in de studententijd. Ja, wat leuk is dit om te horen. 1995, het is een nacht. Guus, dus op Radio M Utrecht. 6:55. Hallo, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goed dat je er bent. Gisteren was je in Utrecht. Daar heb je verslag gedaan van de... Dat was hartstikke leuk trouwens, moet ik je even complimenteren.
1: Deed mijn best, ja.
0: Want ja. Robert-Jan is met vakantie. De komende weken ga jij steeds op locatie.
1: Ja.
0: En je gaat verslag doen van allerlei onderwerpen. Zomerse onderwerpen, stevige onderwerpen. Je gaat niks uit de weg, heb je me verteld.
1: Ja, dat is helemaal waar. Ja. We gaan de tanden erin zetten natuurlijk.
0: En gisteren was je natuurlijk in onder Hoog-Catharijnen, hè?
1: Ja.
0: In de catacombe, zeg maar, van Hoog-Catharijnen. Waar de comedy huisclub
1: zich gaat vestigen, inderdaad. Dat was wel een leuk onderwerp. Want die comedians hadden ook behoefte aan een vaste thuisbasis in de stad.
0: Hartstikke leuk om te horen. En leuk vanaf 4 september staat erbij. Hè? Gaan die
1: heel goed
0: over.
1: Onthouden. Ja, ja, precies. Ja,
0: ik luister naar je.
1: Die datum. Nou, fijn. Ja, vandaag gaan we ook weer een bepaalde kant op.
0: Vertel.
1: Gaan we naar Bunnik, naar de Stay Okay. Stay Okay hostel daar. En dan ben ik met een reden, want begin dit jaar is dus de BTW op logies verhoogd in Nederland. Van 9% naar 21%.
0: Ja, van lager naar het hoger tarief.
1: Ja, precies. Ja. En daardoor moeten dus mensen meer betalen voor een overnachting in ons land. Nou goed, ik ben benieuwd, wat merken die hotels, die hostels, die vakantiehuisjes daarvan?
0: Oh ja.
1: Zijn er nog veel Nederlanders die denken, nou, ik blijf hier lekker thuis en ik doe een overnachting daar in plaats van in een ander Europees land? Mm-hmm. Omdat het gewoon duurder is geworden. Nou, wat blijkt, het onderzoek is al gebleken dat 30% liever uitwijkt naar Duitsland of België, omdat de tarieven 7% à 8% zijn. Dus dat is al een gegeven. Maar nog even checken. Bij dat Stay Okay hostel, goh. Merken jullie dat nou? Wat merken jullie daarvan?
0: Of er minder mensen daar verblijven.
1: Ja. Dus dat gaan we even uitzoeken.
0: Ja, je gaat er vanmorgen heen. Zou het al kunnen ontbijten, vraag ik me af.
1: Ik hoop het. Jij lekker vinden. Maar lekker croissantje of een eitje, och.
0: Ja, maar meestal neem je wat mee naar de studio. Yoghurt of iets met...
1: Precies. Dan zit ik hier met mijn hele ontbijtentafereel. Maar nu moet ik het allemaal...
0: Maar nu? Ja, precies. Ja, dus het maar even afwachten. En heb je al koffie gehad of niet?
1: Ook niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Dan wil ik het best voor je halen. Maar dan moet ik wel een etage hoger gaan. Omdat onze koffiemachine, die hebben we net nog, hè. Die is kapot.
1: Nee, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, wat is dat voor onzin? Nou goed, ik loop wel even naar boven dan, joh. Komt goed.
0: Oké. Okay. Goed, vandaag dus ga je op locatie bij het hostel in
1: Bunnik.
0: Oké, okay, dan horen we je na 7:30, 7:30 zo bij ons in uitzending.
1: Tot dan.
0: Tot zometeen. Ah!

Marco. Nederlands product, Nederlandse groep Just For You in de jaren 80. Zeer succesvol. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, daar luister je naar. En ja, inmiddels is het 14 over half 7. In aanloop naar Greta Spannenburgs live weerbericht bij ons op de zender. Om 10 voor 7 ongeveer. Toch even je aandacht voor wandelen. Dat wil zeggen, wandel je even mee door de tijd. In dit geval richting Nijmegen gaan wij, want ja, heb je die wel eens gelopen? De Vierdaagse van Nijmegen. Dus niet de avondvierdaagse, zoals ik dat ooit wel heb gedaan. Vanaf de basisschool. Ik denk dat ik een jaar of 11 was of zo. En daarna nooit meer zo'n Vierdaagse gedaan. Ik bedoel, zo'n ja, avondvierdaagse. Maar de Nijmeegse Vierdaagse, die vanmorgen vroeg al om 4 uur is gestart, hebben we vernomen. Ja, Lisbeth, collega, presentator, die loopt al mee. We gaan haar straks even bellen in de uitzending. Maar heb je er zelf wat mee? Of ben je meer een supporter? Nou, dan ben ik heel benieuwd naar. Anker zegt goedemorgen. Zelf heb ik de Nijmeegse Vierdaagse overigens nooit gelopen, maar wel meerdere keren in de jaren 80 als toeschouwer. De wandelaars dus bewonderd. Ik heb gezorgd voor drinken en versnaperingen voor mijn man en collega's van Defensie, die deze wandeltocht meerdere malen volbracht hebben. En ook de laatste dag natuurlijk de bloemen gegeven aan zijn hele groep. Een belevenis om meegemaakt te hebben. Wat een leuke reactie, Anke, dankjewel. Roland, die zegt, er lopen 4 collega's de 4 dagen van Nijmegen mee. Roland Verhoef, dankjewel. Zelf niet aanmoedigen dan. En leuk dat je reactie hebt gedaan. Vanuit Woudenberg ook nog eventjes op Facebook van Radio M Utrecht. De reactie van Else. Else Valk, goeiemorgen. Groeten vanuit Woudenberg trouwens met 11 graden. Wat een lage temperatuur, Else. En licht bewolkt op dit moment. Ja, ik ben als lange afstandloopster een aantal jaar betrokken geweest bij de Nijmeegse Vierdaagse. Hey, maar niet als wandelaarste, maar als verzorgster. Degene die een verzorgingsabt hebben. Oh, dat denk ik dan. Die hallen afgesloten kregen naast een trui een rugzakje gevuld met nuttige dingen. De mogelijkheid om eten, te drinken, eigen toiletten te bezoeken, voedverzorging of een reiki-behandeling. Zo, dat is wat. Enerverende dagen waren het, zegt Elsa. Ja, dat kan ik me voorstellen. Waar ik overigens, zegt zij, met liefde op terugkrijg. Nou, leuk om dat te lezen. Reacties over wat heb je met die Vierdaagse of heb je er niks mee? Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar hoef je het niet te laten weten. Ik vind het leuk om wat meer mee te krijgen. Dus kom er maar mee. Facebook, Radio M Utrecht of je gebruikt de RTV Utrecht app. Vinden we ook prima natuurlijk. Dit is de America's Express. Stap maar in, want die rijdt zonder enige vertraging. Dankzij Crosby, Stills en Nash. Nu in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Okay.

0: America's Express. Crosby, Stills & Nash nam ons mee. En zij op de trein rijdt. En zonder enige vertraging uit het jaar 1969. Zo'n oude locomotief en dan die gang erin. Ongelooflijk. Grieter Spallenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Dank voor je weerberichtje om 6:30 voor de vroege opstaanders. Weten we wel al wat ons te wachten staat. Dat even in het kort. Wolken en zon die elkaar afwisselen. Ja, daar heb je nog niet alles mee gezegd natuurlijk.
1: Nee. Wat dat betreft valt er altijd veel over het weer te vertellen. En de bewolkingsverwachting is niet zelden de lastigste verwachting om te maken.
0: Nee.
1: Omdat het
0: die zijn er best... altijd wel, bedoel je dan?
1: Ja, maar het is ook wel een dynamisch geheel, zeg maar, van binnendrijvende wolkenvelden, oplossende wolkenvelden, opnieuw ontstaan wolkenvelden.
0: Heel simpel, hoe ontstaat dan een wolk? Er zijn diverse oorzaken dan?
1: Ja, er zijn diverse oorzaken voor. Maar in ieder geval moet de lucht verzadigd zijn van vocht. En het feit dat het niet meer in de dampvorm, in de gasvorm het vocht erin zit, maar dat het in druppeltjes gaat zitten, dat is eigenlijk de essentie van wolkvorming. Dus als je de lucht heel erg verwarmt, dan zal de meeste bewolking, de meeste waterdruppeltjes dus, want wolken bestaan uit minuscule waterdruppeltjes, die zullen verdampen en dan zul je geen wolk meer zien. En als je dan de lucht weer gaat afkoelen, dan ontstaat er op enig moment een wolk. Een beetje wat je in je badkamer ook ziet. Als je er heel veel...
0: De spiegel bedoel je dan?
1: Ja, als je aan het douchen bent en dan slaat dat vooral op de spiegel als eerste neer. Maar dat is een beetje ook hoe het in de lucht werkt.
0: Ja. Nou, het is nu 21 juli. Ik zal de 31ste ga ik weer douchen. Dus,
1: kijk, heel goed.
0: Einde van de maand. Ik zal goed opletten dan in de badkamer. Oké, we hadden al even een meting van het weer. 11 graden. Qua temperatuur bedoelt dan vanuit Warmenberg. Elsen die berichten het eventjes.
1: Ja, je zei al, frisjes, hè?
0: Ja, dat vind ik veel frisjes eigenlijk.
1: Ja, maar het is nog frisser geweest. Op de meeste plekken zien we even kijken. Aan de grond zie ik een graad of 5, 6. Dat het is geweest vanochtend vroeg. Mm-hmm. En op de meeste plekken is het een graad of 9 geweest als minimumtemperatuur. Dus wat dat betreft was het echt een kille nacht. En is de temperatuur nu weer aan het oplopen naar 11, 12 graden. En we zetten koers naar 21 of 22 graden. Met daarbij wolken en zon inderdaad. Het is nu een beetje stratocumulusbewolking. Dat is eigenlijk redelijk laag hangende bewolking. Die er een beetje uitziet als schapenwolken. Dus er zitten al wel gaten tussen. Mm-hmm. En de zon die gaat daar nog wat meer gaten in branden. Ik denk een heel vriendelijk weerbeeld. Met dus geregeld behoorlijk wat zonneschijn.
0: Ja, lekker. Ja, gistermiddag was ik toch ook wel verrast. Ik denk dat er plekken zijn waar het misschien wat bewolkt was. Maar ik heb best wel wat zonuren gehad.
1: Ja, nee. Het was, je zag dat het wel dus dynamisch was. De ene plek was duidelijk bewolkter dan de andere. Maar de zon was erbij. En als die zon er eenmaal bij was, dan voel je gelijk de kracht van de julizon. En die is fors.
0: Ja. Kun je spreken van best een goede zomer? Het is misschien qua lage, qua temperatuur een beetje te laag. Maar is dit een stabiele factor, laat ik het maar zo zeggen?
1: Ja, het is wel een beetje het Hollandse zomerweer, zeg maar. En dat heeft dan vooral te maken met die noordwestelijke wind. En het feit dat we vrij veel stapelwolken eigenlijk wel hebben. Een beetje afgeplatte stapelwolken. Ze kunnen niet hoog uitgroeien, omdat er een hoge drukgebied boven zit. Zat het er niet, dan krijg je van die hoog opbollende stapelwolken. Nu stoten ze hun kop tegen een soort... onzichtbaar deksel. Ja. Het is een beetje gangbaar Hollands zomerweer. Wat aan de frisse kant, dat wel. Want de norm ligt rond 3, 24 graden. En dan zitten we de komende dagen toch wel een beetje onder.
0: Oké, dus het is niet zo dat ik morgen 5, 6, 27 graden kan verwachten in Nederland.
1: Nee, wat dat betreft is het beperkt. Zie je ook dat morgen met veel bewolking, dan passeert er een zwak frontje, kan een beetje regen vallen. Is het met 20, 21 graden wel erg schamel. En die temperatuur loopt dan weer op richting het einde van de week. Vrijdag heb ik 23 graden staan en zaterdag lijkt de warmste dag van de periode te zijn met een graad of 25.
0: Daar mogen we het mee doen.
1: Daar mogen we het mee doen, ja.
0: Of we moeten het mee doen.
1: Ja, we hebben geen keuze.
0: Nee, oké. Maar goed, de zomer voor de mensen die aan het vakantie vieren zijn op dit moment, die hebben op zich ook niet te klagen. Want het had ook een hele verregende week kunnen zijn. Dat is het
1: en
0: dus
1: tegenwoordig
0: niet,
1: zeggen we niet eens dat alleen maar van het had verregend kunnen zijn. Maar tegenwoordig hebben we ook die andere kant. Van het zou ook hartstikke stikheet kunnen zijn geweest. Ook je had het natuurlijk net over de Vierdaagse. Ja. Die zitten ook al een beetje met hun handen in het haar. En er wordt ook al gepraat van, kan dat? dat nog wel. Mm-hmm. Zo midden in hartje zomer is het niet te risicovol dat er op een gegeven moment ook zo'n hitte is midden in juli als de Vierdaagse is. Ja. Zoals eind juni wat we hadden. Dus ja, je kunt twee kanten tegenwoordig op. En ik denk dat steeds meer mensen dan toch blij zijn dat er ook een bescheiden kant is aan de zomer. En het is, ja, de komende tijd is het redelijk bescheiden zomerweer. Met in de loop van het weekend ook weer af en toe zo'n wat stevigere bui.
0: Oh, oké. Okay. Maar goed, ja, ook dat de Vierdaagse van Nijmegen dus dat die dan wel voorbij is. Ja, gezin, want dat lijkt me ook geen pretje om te lopen in de, zeg maar, zijkregen.
1: Natte sokken. Ja. Natte sokken, natte voeten. Iets met blaren en zo. Ja, dat is lijkt me niet lekker. Ja. Nee.
0: Ken je mensen ook die wel meelopen dit jaar?
1: Ja, ik ken wel een paar mensen. Ik heb vroeger ook nog wel een paar keer in een blarenpost gestaan op een Vierdaagse camping.
0: Prikken.
1: En intapen. Ja, je zag de geweldigste voeten voorbij komen met heel wat schade. Maar ik ken een paar vrienden die zijn aan het lopen. Ja.
0: Oh, wat leuk. Nou, wens een succes met deze dan maar.
1: Zeker.
0: Okay. Ik ga je ook weer spreken zometeen om 7:50.
1: Tot straks.
0: Tot straks. Dit is Taylor Swift op Radio M Utrecht.

0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Zeven uur door Alt Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plekken rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren, vandaar dus 4 gasgeneratoren, zegt de netbeheerder.
7: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
6: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Trimbos ziet risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan. Daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op.

0: Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers in de lucht gegooid. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht, 2:07. Inmiddels is Kees weer binnengekomen. Mijn Kees Dorrestein, goedemorgen.
2: Bob, goedemorgen.
1: Want ik kwam al even buurten vanmorgen om 6:00. Zo van, wat heb jij in de uitzending?
2: Ja, dat we overleggen altijd eventjes, hè?
1: Zeker, dat is heel zo handig natuurlijk, ja. Maar jij bent ook druk aan het voorbereiden geweest. Dat is al meer dan een uur geleden, zeg maar. Voor het nieuwsbulletin, het uitgebreide nieuws om 7:30 bij ons, het regionieuws. En wat breng je daar onder aandacht?
2: Nou, onder andere een Utrechtse woningeigenaar. Want die lijkt een truc gevonden te hebben om de strenge verkoopregels in de gemeente te omzeilen. Je mag in Utrecht geen losse kamers verkopen, maar op Funda staat nu dat je een kamer kan kopen en mede-eigenaar kan worden van het huis. Mm. Er worden dan 5 kamers van €200.000 per stuk verkocht aan de Amsterdamse Straatweg. En daarnaast deel je dan een woonkamer

0: en een open keuken. Of het mag, is onbekend.
1: Oh.
0: De Amersfoortse brandweer heeft met veel moeite een hond gered uit de gracht vannacht. Maar het baasje is nog wel zoek. De brandweerlieden gingen het water in en konden met moeite het beestje vangen. Vonden uiteindelijk geen riem of zoiets. Nou, dus wie de eigenaar is, wordt nog uitgezocht.
1: Ja. En zal toch iemand wel zo'n hond kwijt zijn dan op dit moment?
0: Ja, je zou het toch zeggen, maar ze hebben het diertje meegenomen. En dan gaan ze denk ik de chip uitlezen om te kijken wie die dan is, als het beestje een chip heeft.
1: Ja, daar ga je dan een beetje vanuit als je een hond hebt dat je hem wel laat chippen, ja.
0: Ja, en dan nog eventjes naar Soest straks, want daar hebben ze last van een stinkend standbeeld. Nou, hoe dat zit, hoor je over een half uur.
1: Oké, ik ben heel erg benieuwd. Ik ruik hem nu al, bij wijze van spreken. Kees, tot zo meteen. Jij bent het niet. 7:03, we zijn een minuutje opgeschoven en het verkeer schuift sowieso lekker op, ofwel het rijdt goed door. Dat krijg je doorlopend bij ons te horen in Utrecht is wakker.
2: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: De zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Het is een sound of the Screaming Days. En ik schreeuw het ook maar van de daken. Golden Earrings. Met de eerste bij uit het jaar 1967. Zo, ik was één. Leuk om die muziek weer te horen. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat ik het actief heb meegemaakt in dat jaar. Maar goed, later natuurlijk wel. Utrecht is wakker. Tweede uurtje. Gezellig dat je er bent. Anne gaat zometeen naar de Stay OK in Bunnik. Om te kijken hoe het daar gaat. Is er nog een beetje klanditie na de BTW-verhoging van het lage tarief naar het hoge tarief? Dat was overigens al in januari van dit jaar. Merken ze dat bij zo'n Stay OK? Dat er minder mensen komen omdat het toch wel een paar procenten, wat zeg ik, dik 10% duurder is geworden in vergelijking met vorig jaar. Dat hoor je na 19:30 in Utrecht is wakker. En verder, voor de rest gaan we het hebben over het uitgaansleven in Zeist. Oh, het was zo leuk vroeger. Je kon echt overal terecht. Er zijn recentelijk nog nachtclubs gekomen, maar daar was niet iedereen even blij mee. We gaan er zo meteen van meer van horen van de verslaggever Peter Knierin, die bij ons in de uitzending een en ander uit de doeken doet, omdat hij uitgezocht heeft hoe het uitgaansleven op dit moment is. Bruist het weer? Of gaat het bruisen? Of is het juist een beetje een dode boel? Je gaat het meemaken in Utrecht is wakker. Als je blijft luisteren, en dat vinden we natuurlijk leuk. En voor de rest zijn er nog veel meer

0: zo werd het verhaal van Marilyn Monroe, ofwel Norma Jean, weer opgetekend in het jaar 1975 in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht, hoorden we Cunningham. Het is 14 minuten voor 7:30 inmiddels geworden. Ja, voor heel wat generaties die opgroeiden in Zeist en omgeving is het een begrip: uitgaan op de dorpsstraat. Elk weekend gingen wel honderden jongeren stappen in L'Étoile, in Bertje, de Druppel of La Dada. Maar dat was vroeger. Ondanks pogingen het uitgaanscircuit en de uitgaansstraat daar weer nieuw leven in te blazen, is het er nu stil op zaterdagavond. Verslaggever Peter Knierim is bij ons. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij volgt de ontwikkeling in de dorpsstraat in Zeist echt wel op de voet. Vroeger was het zeg maar de place to be, volgens mij.
1: Ja, zeker. Ik heb dat zelf niet meegemaakt, want ik woonde toen nog niet in Zeist. Ik stapte elders. Maar als ik het aan collega's vraag die in Zeist zijn opgegroeid of in de omgeving, en zelfs in Utrecht gingen ze af en toe naar Zeist toe om daar te stappen op de dorpsstraat, was het daar één groot feest. Er waren verschillende clubs voor ieder wat wils. Je had een wat meer alternatieve kroeg, een kroeg voor kakkers, zeg maar. En dan had je ook nog een nachtclub die gewoon voor het gewone volk was. Nou, het was gewoon voor ieder wat wils. Mm-hmm. En dat waren kroegen, dancings die tot heel laat open waren en waar mensen dus van heinde en verre naartoe kwamen. En waar het één groot feest was, tot in de kleine uurtjes.
0: Ja, maar de afgelopen jaren was het volgens mij wel een stuk rustiger in de dorpsstraat in Zeist. In 23 kwamen er volgens mij, toen was dat het jaar, dat er twee nachtclubs bij kwamen. De buren waren daar niet zo blij mee, volgens mij.
1: Nee, dat was wel bijzonder, want het was al een tijdje rustig. We hebben natuurlijk ook corona daarvoor gehad. Oh ja, waarin al die nachtclubs niet zoveel deden, want alles was dicht. Maar in 2023 werd de dorpsstraat zeg maar weer een nieuw leven ingeblazen. En club La Dada kwam erbij. Dat was een oude club en die werd weer heropend. En club Backstreet. Maar ja, daar was de buurt niet zo blij mee. Met in het bijzonder Niels Roelen. Dat is een meneer die woonde eigenlijk tegenover Backstreet. En die had zoiets van: hey, maar de gemeente heeft toch jarenlang geleden beloofd dat dit een beetje een woonstraat zou worden en dat er geen nachtclubs meer toegelaten zouden worden. Ja, en met die belofte heeft hij daar ook een huis gekocht en wel meer mensen. En daarom was hij er niet blij mee. Laten we even luisteren met wat hij allemaal van overlast ervaarde van die clubs.
2: Mijn stenen muur is dus beschadigd van het urineren van het uitgaansleven.
3: Kapot gepist,
2: ja. Waar je voornamelijk last van hebt is eigenlijk het geluid vanuit de discotheek. Als de deur open gaat en dicht gaat, dan hoor je gewoon echt de muziek. Ook als die gesloten is, hoor je gewoon bij mij thuis de muziek. Dat betekent dat die te hard is. De mensen die gewoon buiten staan te roken en staan te praten, geluid draagt 's nachts verder.
0: Goed, hij en de andere omwonenden hadden daar dus best wel last van. Maar dat is geweest, Peter, want die nachtclubs zijn nu allebei weer dicht. Waarom zijn ze dicht gegaan?
1: Nou, er zijn dus twee nachtclubs, La Dada en Club Backstreet. Laten we eerst even kijken naar die eerste. La Dada moest veel strengere beveiliging regelen. En dat kostte veel meer geld. Mogelijk is dat de reden geweest dat ze hebben gezegd: nou, we sluiten de tent. Er waren ook wat problemen. Er werd eerder ook geschonken aan 18-minners. Ja, dat mag natuurlijk ook niet. Maar goed, zij hebben er geen brood meer gezien. Dus die club staat te koop. Club Backstreet, daar is het verhaal toch wat anders. Want ik heb de eigenaar uitvoerig gesproken en die is vooral boos op de gemeente, omdat hij zegt: ja, in het begin zou ik zo'n vergunning krijgen. Er werd gezegd bij de gemeente: nou, die vergunning is zo rond. Duurde allemaal heel lang. Ondertussen ging hij die hele club verbouwen. En toen bleek dat er veel strengere geluidseisen werden gevraagd. En dat hij daar veel meer moest investeren. Uiteindelijk moest hij voor een klein miljoen zelfs het appartementencomplex naast zijn club kopen om als een soort buffer voor het geluid te fungeren. Ja, en dat alles bij elkaar heeft hem heel veel geld gekost. Er was heel veel negatieve publiciteit rondom zijn club en daardoor werden er ook geen evenementen meer georganiseerd volgens deze eigenaar. Ja, en is hij dus uiteindelijk failliet gegaan en hij gaat nu zelfs een claim neerleggen bij de gemeente, want hij vindt dat de gemeente fout heeft gemaakt. Maar daarvan zegt de wethouder, verantwoordelijk wethouder Walter van Dijk, dat is niet waar. Laten we even luisteren.
4: De ondernemer heeft ervoor gekozen om de zaak te verbouwen voordat hij de vergunning had, wetende dat er nog wel een geluidsonderzoek moest komen. Ja, dan is de zaak verbouwd, dan blijkt uit het geluidsonderzoek dat er echt nog dingen moeten gebeuren. Dan kun je dat niet meer in het pand zelf doen en dan moet je dat in de naastliggende panden doen. Dat had achteraf gezien handiger gekund. Maar dat is niet een verantwoordelijkheid van de gemeente, dat ligt toch echt primair bij de ondernemer.
0: Ja, dus te kijken wie er aan het langste eind trekt en misschien moet dat dan wel via de rechter, begrijp ik, Peter.
1: Zeker, ja, dat is wel de weg die ze gaan bewandelen.
0: Al met al, niet meer stappen dus op de Dorpstraat in Zeist. Dan vraag ik me wel af, komt het nog wel goed met het nachtleven in Zeist?
1: Nou ja, het is een beetje in de glazen bol kijken. Ja? Er is nog steeds wel wat te doen hoor in Zeist. Er zijn nog verschillende cafés die ook tot wat later open zijn. En op verschillende plekjes zie je ook wel weer nieuwe dingen gecreëerd worden. Ja, of het goed komt op de Dorpstraat met echt nachthoreca. Dus clubs die tot 4 uur 's nachts open zijn, waar je lang kan stappen. Ja, dat is gewoon heel even de vraag. Het is wel zo dat in die club Backstreet en ook in de Ladada kan gewoon weer een andere ondernemer komen die zegt, nou, ik durf het aan. Ik ga hier een nachtclub beginnen. De vraag is ook een beetje, is er behoefte aan? Ja, volgens de ene wel. Want die zegt van, ja, de gemeente Zeist is toch een behoorlijk grote gemeente. En vooral voor wat jongere mensen die niet per se naar Utrecht willen, dus toch weer een half uurtje, dat die gewoon in hun eigen dorp uit kunnen. Dat moet toch kunnen bestaan in Zeist. Aan de andere kant, de tijden zijn natuurlijk wel veranderd.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Het is, discotheken zijn wel iets minder populair. Mensen gaan meer naar festivals. En vergeet ook niet, de drankgerechtigde leeftijd is ook omhoog gegaan. Vroeger mocht je vanaf 16 jaar een pilsje drinken. Dat is waar eenmaal. Ja. Ja, en dat waren toch ook veel klanten die naar dit soort clubs kwamen. Dus ja, als je het mij vraagt, ik denk dat er best wel wat ruimte is voor het nachtleven in Zeist. Maar de vraag is een beetje of dat in die Dorpstraat de komende jaren moet plaatsvinden.
0: Ja, precies. En wanneer dronk jij je eerste biertje? Was je inderdaad 16 of was je jonger, Peter?
1: Ik was 16 plus, zeker. Bob, tuurlijk.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel. Niet meer stappen dus voorlopig op de Dorpstraat in Zeist. We gaan het in de gaten houden. Dat wil zeggen, ik hoor graag van jou als er ontwikkelingen zijn. Dag, Peter.
1: Utrecht, dag.
5: Met Bob van Beten.

0: Nou, dat was een mooie combinatie van heel wat jaar geleden inmiddels, van Train en Ashley Monroe, de country zangeres. Het is 3 minuten voor 7:30 geworden. Zometeen het regio nieuws met Kees Dorenstein hier bij Radio Emmet. Kees, wat hebben we in het nieuws?
1: Nou, Bob, wel wat interessante zaakjes. Vertel. Een Utrechtse woningeigenaar heeft een truc gevonden om de strenge verkoopregels in de gemeente te omzeilen. En Soest heeft last van een stinkend standbeeld.
0: Oh, ik heb geen zin in om dat te horen eigenlijk. Eigenlijk ook weer wel.
1: Nou ja, je hoeft het gelukkig niet te ruiken. Dus horen is best prima.
0: Geurenradio, dat hebben we nog niet, hè? Dat kan ook nog natuurlijk. Tot zometeen dan.
2: M voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
3: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons, Radio M Utrecht.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga gewoon. Neem Terresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Ja hoor, het is 7:30. Dit is Radio M Utrecht. Het regio nieuws door Kees. En dat begint met een woningeigenaar uit Utrecht. Die lijkt een truc te hebben gevonden om de strenge verkoopregels te omzeilen.
1: Je mag van de gemeente geen losse kamers verkopen, maar er staat nu iets opvallends op Funda. Daar staat dat je mede-eigenaar kan worden van een huis door die kamers te kopen. Er worden 5 kamers van €200.000 per stuk verkocht op de Amsterdamse Straatweg. En daarnaast deel je een gezamenlijke woonkamer en een open keuken. Of dat mag van de gemeente is nog onduidelijk. In oktober stond de woning als geheel te koop voor zo'n 7,5 ton. Nu kan die €1 miljoen opleveren.
0: Het weer gaan we zo meteen.
1: Ja, het weer gaan we zo meteen doen. Hartstikke idee. De groenteboer, de koopman in Baarn, moest gisteren dicht vanwege een gaslek. Ook een paar appartementen zijn even ontruimd. Dat kwam omdat er een lek was ontstaan in een voormalig Aldi-supermarkt. De Nieuwstraat moest ook eventjes dicht van de brandweer. Nadat gasleverancier Stedin het lek heeft verholpen, mocht de winkel weer open en de bewoners van de appartementen mochten toen ook weer naar huis. De Amersfoortse brandweer heeft met moeite een hond gered uit de gracht daar. Maar het baasje is nog wel even zoek. De hond was vannacht gaan zwemmen bij de Van Randwijklaan, maar kon niet meer de kade opkomen. De brandweerlieden gingen het water in, maar het beestje liet zich niet makkelijk vangen. Er werd uiteindelijk ook geen riem gevonden en een hondengeleider van de politie heeft de hond gecontroleerd. Het dier is meegenomen door de politie en de eigenaar wordt nu achterhaald. Ja, en als je langs het standbeeld de IJzeren Zaag in Soest loopt vandaag, dan kan je beter even je neus dichtknijpen, want het heeft last van een stinkbacterie. In de vijver aan de Koningsweg, waar het beeld staat, is namelijk blauwalg aangetroffen. De gemeente waarschuwt daarvoor, omdat je er ook een geïrriteerde huid of ogen van kan krijgen. En daarom wordt er binnenkort ook een bord geplaatst dat je moet oppassen. En ook in het water in de buurt, want daar kan het dan ook in zitten.
0: Maar je moet er ook niet in zwemmen natuurlijk in het water. Hè? Daar ga je natuurlijk ook niet zwemmen bij zo'n standbeeld. Maar...
1: Nee, precies. Maar voor de mensen die toch het niet kunnen weerstaan om hun handen eventjes te wassen in dat water. Doe dat niet. Het weer dan. De ochtend begint even fris in de provincie. Maar daarna wordt het een heerlijke droge dag met zo'n 21 graden.
0: Mooi vooruitzicht. En meer over het weer horen we van Grieta Spallenburg. Zometeen om 10:08. Kees, dank je. Tot zo.
1: Yes.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer. En standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
14: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
15: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
16: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: Sonny en Cher. Ja, de beat goes on. Ja, zometeen hoor, die muzikale beats die blijf je horen bij Radio M Utrecht. Ook in Utrecht is wakker. Het begin van de zomervakantie, ja, afgelopen vrijdag startte die. Normaal is de zomervakantie de periode waarin hotels, vakantiehuisjes en hostels hun drukste weken draaien. Dit jaar hangt er een ander prijskaartje aan een overnachting in eigen land, ook in Midden-Nederland dus. Sinds 1 januari namelijk is de BTW, de belasting toegevoegde waarde op logies, namelijk verhoogd van 9%, dat is het lage tarief, naar 21%. Als gast betaal je dus een stuk meer dan vorig jaar. En daarmee wil het kabinet de staatskas aanvullen. Maar vakantieondernemers die zijn misschien wel een beetje bang om hun gasten kwijt te raken. En ja, dat merkt de provincie Utrecht misschien ook wel. Anne Mulders die is op onderzoek aan het uitgaan. En dat doe je in het Stay OK Hotel, het Hostel in Bunnik. Hoe is het daar, Anne?
1: Ja, goedemorgen, Bob. Nou, het is een hele rustige omgeving waar ik nu ben. Eigenlijk moeten die hotelgasten, de hostelgasten om precies te zijn, nog even wakker worden. Toch, Christophe? Ik sta hier naar de hostelmanager.
2: Ja, dat klopt. Het is nog lekker vakantie, dus dan staan mensen niet om 7:30 al bij het ontbijt. Dan pakken ze net even iets langer.
1: Ja, ligt nog lekker op één oor. Nou, groot gelijk. Als we hier zo bij de ingang staan en kijk naar voren, ik denk, wat een mooie bosrijke omgeving, zeg.
2: Ja, ja, het is echt in het groen. Naast Utrecht, ja, een prachtige plek om net buiten de stad te recreëren.
1: Ja, en ja, God, wat is jouw lievelingsplekje? Als ik zo om me heen kijk, denk ik, nou, er zijn heel veel plekjes waar je kunt zitten. We kijken uit op een terras bijvoorbeeld.
2: Ja, eigenlijk waar we nu zijn op dit moment is een van mijn lievelingsplekjes. Als het nog rustig is. We zien de hele tijd fietsers richting de Uithof fietsen. Maar verder, je hoort de vogeltjes. Er is nu een tuinman, een sproeien. Het is gewoon heel leuk om een beetje het leven en de natuur aan te kijken vanuit het terras. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja. Dan kun je me een beetje laten zien hoe het er van binnen uitziet. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe het Stay OK Hostel in Bunnik eruit ziet. Goedemorgen. Hallo. Nou, het personeel komt al helpen om het ontbijt klaar te zetten, zo te zien.
2: Ja, ja.
1: Het ruikt hier ook heerlijk naar warme broodjes. Ja, ja. Och, ik krijg er druk van.
2: Deze staat nu klaar voor de gasten die zo gaan komen. En we hebben ook een groepje zo meteen naar huis van een Engelskamp. Die kinderen komen hier Engels leren een weekje lang. En wat gewone hostelgasten die op vakantie zijn. En hier staat ons ontbijtbuffet klaar.
1: Ja, lekker broodjes, tomaat, komkommer, kaas, nou, salami.
2: Alles wat je maar wil.
1: Havermelk zelfs. Kijk, ja, het is natuurlijk Utrecht, hè? Die behoefte is er. Ja. En pindakaas, de cornflakes. Nou, vanaf hoe laat is het ontbijt geopend? Is dat nu al? Of,
2: ja, vanaf 7:30. Vanaf 8:30 tot 10:00.
1: Ja, kijk, ja. Goed. Ja, en zit het nou een beetje vol? Merk jij iets van die BTW-verhoging per januari?
2: Ja, we merken het wel. We merken vooral dat gasten in de direct omringende landen minder boeken. Dat toch vaak de alternatieven in eigen land goedkoper zijn, aantrekkelijker zijn voor hun. En dat impact heeft. Ja.
1: Ja. En merk je dan ook al het verschil in het aantal boekingen in vergelijking met vorig jaar?
2: Ja, niet direct. We zien vooral dat schuift. Dus dat bijvoorbeeld Duitse gasten iets meer wegblijven. Maar we zien ook dat er meer last minute boekingen zijn, omdat mensen afwachtend zijn. Bijvoorbeeld wegen de hoge temperaturen in Zuid-Europa.
1: Ja, dat is waar, ook die hittegolven, ja.
2: Ja, ja. En dan toch afwachten, denk je, ja, dus in Nederland ook heel fijn vakantie vieren. En dan meer last minute aankijken wat het weer doet en daarop boeken. En dan is het oké okay en ook een perfect
1: alternatief. Ja.
2: En door het hele land aanwezig om een leuke vakantie te vieren.
1: Ja. Dus als ik het goed begrijp, merken de consumenten niet heel erg veel bij jullie van die prijsverhoging?
2: Ja, ik denk dat iedere hotel en hostel overnachting iemand die daar boekt, daar last van heeft. Omdat het altijd een iets hogere prijs heeft opgeleverd. Want dat krijg je als een BTW verhoogd wordt. Maar uiteindelijk valt die pijn aan twee kanten. Dus zal ook de organisatie altijd incasseren en de gasten ook.
1: Ja. Ja, wat is jullie pijn daarin?
2: De pijn is dat de marges krapper worden. Dus je kijkt toch naar wat is je product waard. En een BTW-verhoging gooit er gewoon een percentage bovenop. En dan ga je kijken wat is ons product waard. Kunnen we de volledige verhoging doorberekenen aan de gast?
1: Ja, precies. En stel, mensen wijken toch uit naar Duitsland of België, waar de tarieven nog wel 7% en 6% zijn. Wat zijn dan de gevolgen voor jullie als die mensen niet meer komen?
2: Ik denk dat mensen altijd blijven komen. Omdat we gewoon hele mooie plekken hebben.
1: En dat snap ik.
2: Ja, hetzelfde geldt voor Duitsland. Dat is ook mooi. Ik denk niet dat iedereen meteen naar Duitsland vlucht. Toch kijkt naar alternatieven in eigen land. Want dat is gewoon ook een bewuste keuze om ook gewoon wel in Nederland op vakantie te gaan.
1: Ja. Het is belangrijk om dan Bunnik nog wel goed op de kaart te blijven zetten.
2: Dat sowieso. Maar volgens mij kiezen we allemaal meer een plek waar we willen zijn. En dan gaan we kijken naar de locaties. In plaats van dat we gaan kijken, hier is het direct nu goedkoper. Dus dan blijven we hier. Ik denk dat dat extremere situaties zijn.
1: Ja, goed. Okay. Ik ben wel benieuwd over het op de kaart zetten gesproken. Wij zijn nu in de ridderzaal, dat is dus de ontbijtzaal, als ik het goed begreep. Waar wordt dan ontbeten zometeen? Waar komen de eerste mensen binnen die wakker worden?
2: Buiten het feit dat ze mooi op het terras kunnen zitten, waar we net stonden. Is dit de volgende vochtzaal?
1: Ach, kijk nou.
2: Ja.
1: Met de kroonluchters, het is hier ook gelijk een stukje holler.
2: Ja, ja. Ja, het is een mooi, het is een monumentaal pand waar dit in gelegen is. Dus ja, die uitstraling heeft het ook. Ja. Ja. Met een mooi uitzicht. Ik zal even het gordijn voor je open doen.
1: Oh ja, kijk, nou, we hebben wel een beetje licht in de. Ja. Oh, en dan kijken we prachtig uit op het theehuis en,
2: en de
1: water.
2: Dus de ezelweide en de Kromme Rijn.
1: Ja. Ezeltjes. Ja. Goed leuk zeg. Nou, hartstikke mooi. Oké, en de bar is nog dicht, begrijp ik. Ik zie dat de deur nog potdicht zit. Wanneer gaat die open?
2: We beginnen met een koffie te
1: maken. En die gaat om 8:30 open, toch?
2: Ja, daar weer dan een barretje in zitten, omdat we ook gewoon feesten en partijen, bruiloften doen. Dus daarvoor zit hier ook een barretje in, dat het wat multifunctioneler is. Maar we beginnen vandaag met ontbijt.
1: Goed, oké. Nou, dan gaan we hier opstarten en dan praten we zo met je verder naar 8:30.

0: Mooie combinatie toch, van Waylon en René Vroger. Dan wel René Vroger met Waylon en hoe de liefde gaat. Hoe is de liefde voor de Vierdaagse? Hoe is de liefde voor wandelen of misschien ook wel hardlopen? De Vierdaagse is gestart vanmorgen en collega Lisbeth, de Moor, die loopt mee. Het is niet de eerste keer volgens mij dat ze dat doet. We gaan er in het volgende uur zo ongeveer 7:15 even bellen. Volgens mij is ze ook vroeg gestart met de wandel. Nou ja, de wandel. Ik vind het een hele tocht. Is het nou 40 kilometer, 50, 60 kilometer voor één dag? En dat vier achter elkaar? Nou ja, vraag het erover, zeg maar, voor collega Lisbeth de Moor. En mijn vraag aan jou, aan jullie is... heb je die wel eens meegelopen, die Vierdaagse van Nijmegen? Heb je er wat mee? Of ben je als supporter? Wees ze staan aanmoedigen daar? Of misschien als bladenprikker? Hè? Grieta Spannenburg, jij bent het ook een keer gaan doen, toch? Bladenprikken?
1: Klopt, ja, een paar keer. Ja. Op een avond op de camping, op een paar avonden. Ja.
0: Wel leuk, en voor het goede doel dus ook, zeg maar. Hè?
1: Zeker, zeker. Mensen een beetje van hun pijn ontdoen.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb wat reacties even opgetekend hier. We hebben er veel binnengekregen trouwens. Ze staan al op Facebook, want een vraagstelling hebben we daar gedaan. Op Facebook van Radio M Utrecht. Of binnengekomen hier de reactie via de RTV Utrecht app. Zoals deze van de... Even kijken. Sjaak is dat. Zegt, goeiemorgen Bob, ik ben 16 keer... geloof het of niet, 16 keer naar de Nijmegen Vierdaagse geweest. En de Vierdaagse heb ik 15 keer uitgelopen... omdat het één keer werd afgelost vanwege de warmte op die eerste dag. En ik heb dit kunnen doen met de ondersteuning van mijn vrouw. En dan moet je nagaan dat het allemaal begon in de kroeg. Onder het genot van een biertje zei ik, ja, ik ga meelopen. Nou, fantastisch. 15 keer zeg. Nou, ik heb niet eens één keer gelopen. In gedachten denk ik dan wel, zou ik dat wel kunnen? Ik denk het niet. José die reageert ook. Dankjewel trouwens, Jacques. José zegt, goedemorgen, ik heb 32 keer de Vierdaagse gelopen, maar door fouten in het ziekenhuis lukte het al 9 niet, tot mijn grote verdriet, om de finish te halen. Ik ben Nijmeegs in hart en ziel en knok zodat ik hem weer kan lopen. Nou, we wensen je heel veel succes. Hartegroet van José aan iedereen. Nou, wat een geweldige reactie, Grieta. Dat is niet te geloven. Zo vaak meegelopen.
1: Waanzinnig, maar... ja.
0: Ja. Jij hebt hem niet meegelopen, hè, volgens mij.
1: Nul keer. Ja.
0: dat is niks, zeg maar.
1: Dat is eigenlijk niks. Ik heb wel mensen staan aanmoedigen, maar ja, dat is dan ook het enige, zeg maar. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou ja, goed.
1: Het is een hele happening en een grote prestatie natuurlijk.
0: Nou, absoluut, ja. Ja, er doen duizenden mensen mee. Ik ben benieuwd zometeen hoe het met Lisbeth gaat. Die ga ik zo dus even bellen om 7:15.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Nou, geen bladen prikken dit jaar. Jij zit ook in je weerkamer op dit moment om eens even door te praten over het weer voor Midden-Nederland voor de komende dagen. En het weer van vandaag.
1: Ja.
0: Hebben ze in, want het weer voor Midden-Nederland gaat er met name over, hebben ze een voordeel bij de temperatuur die we gaan bereiken vandaag? Ik denk het
1: ja,
0: wel.
1: Nou, ja, ik denk dat ze hartstikke blij zijn dat het niet zo heet is zoals eind juni. Want dan kun je natuurlijk niks beginnen. En nu zijn we eigenlijk overal frisjes van start gegaan.
0: Ja.
1: In de hoek van Nijmegen met een graadje of 7. Bij ons met een graadje of... Nou, wat hadden wij als... Nee, ook een graadje of 7 als minimumtemperatuur. Oh. Volgens mij 7. Nee, 9 zie ik bij ons. 9 als minimumtemperatuur. Daar in Nijmegen was het ietsjes killer. En ja, wolkenvelden en zon. De bewolking is bij ons bestaat uit eigenlijk stratocumulus bewolking. Dat is vrij dunne bewolking. Waar ook allemaal gaten in vallen. Strakjes komt steeds... Of er is nu al steeds meer de zon bij aan het komen. En dan daarna krijg je in de loop van de ochtend ook weer opnieuw van die ja, platte stapelwolken. Het zal een beetje dat beeld zijn van platte stapelwolken. Flink wat zonneschijn.
0: Ja.
1: En een heel licht briesje uit het noordwesten. Ook in Nijmegen en omgeving op de eerste Vierdaagse dag is dat het geval. Met volgens mij fantastische wandeltemperaturen. 1,22 graden bij ons en in Nijmegen. Dat zijn natuurlijk ja, volgens mij de beste wandeltemperaturen.
0: Ik denk het ook, ja. En dan geen spetterregen
1: nee,
0: dan die je valt.
1: Ook
0: dus
1: fijn,
0: ook heerlijk, ja,
1: niet te veel wind. Ja, niet alleen maar zon, waardoor, want de zon is natuurlijk nog best sterk zo in juli. Dus ja, ik denk dat de wandelaars best wel blij zijn met dit weertype.
0: Misschien wel een record aantal dat de finish gaat halen op de Villa Gladiola.
1: Ja, wie weet, want volgens mij beginnen er 40.000, dacht ik.
0: Ja.
1: Eens even kijken hoeveel er vandaag bij de finish komen. Nou, ik hoop heel veel.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, je hebt altijd uitvallers natuurlijk erbij. Dus door omstandigheden uiteraard. Want anders dan begin je het er niet aan.
1: Ik heb ook wel gezien toen ik die blaren prikte. Zaten ook wel eens lagen wel eens mensen op de bankjes. Met bijvoorbeeld een scheenbeen, zo'n peesblessure. Dat duurt hartstikke zeer. Maar veel mensen blijven dan toch nog doorlopen. Voor zover het kan. Ja, heftig hè?
0: Ja, moet je zin in hebben. Zin in het weer voor meer dan Nederland. Dat hebben we wel vandaag met zo'n 21 graden in het vooruitzicht. Ook geen spettertje regen dus.
1: Nee, helemaal droog. Dat is morgen wat anders. En morgen, kijk, het fraaie weer van vandaag met geregeld zon, weinig wind. Ja, morgen is het toch vooral bewolkt. Bewolking ligt al klaar boven de Noordzee. Die trekt vanavond geleidelijk aan binnen. De wind gaat wat aantrekken morgen. Er is veel bewolking. En soms, ja, af en toe valt er eens een beetje lichte regen of een buitje. En dat drukt de temperatuur. En morgenmiddag is het 20 graden. En ja, dus het ziet er morgen net allemaal wat minder florisant uit.
0: Maar dat is een dipje, want donderdag herstelt het weer zich.
1: Ja, donderdag en vrijdag. Dan komt de zon er weer wat bij. Die temperaturen blijven een beetje aan de bescheiden kant door die noordwestenwind natuurlijk. Op donderdag heb ik voor ons 20 graden uitstaan. En op vrijdag dan draait de wind wat naar west-zuidwest. Komt er gelijk wat mildere lucht binnen. En dan zal de finish op de Via Gladiola en bij ons zal het zo'n 23 graden worden ook, prima wandelweer, denk ik. En ik hou van wandelen.
0: Ja, precies. Ja, ik ook wel, moet ik je zeggen. Ja. Fietsen vind ik ook heel erg leuk, maar wel bij lekker weer. Dus te heet, echt heel erg warm, dan ga ik niet. Maar als het nat is, ga ik sowieso niet. Dan stap ik echt niet op die stralen.
1: Nee, dat klopt. Dat snap ik. Nee. Dus de enige nattigheid valt eigenlijk op de woensdag, dus morgen. Ja? En dan zou er zaterdag en zondag ook lokaal een bui kunnen passeren. Okay. Dan wordt het wat onstabieler.
0: Hey, en de weerspeuk vandaag?
1: Ja.
0: Tapje.
1: Wil het in juli niet heten, dan zal men in augustus zweten.
0: Oh.
1: Zomer is nog niet voorbij, Bob.
0: Dat blijkt ook wel, ja. Nee. Hey, dankjewel, Grita. Tot zometeen.
1: Tot zometeen.
0: Utrecht is wakker nu met Crowded House. Op naar het volgende uur van ons programma.

0: Utrecht is wakker.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd...

0: GoldenEasin.com. Reis slim met GoldenEasin. De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
5: Acht uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Tegelijkertijd wil Carney er wel alles aan doen om Canadese bedrijven te blijven steunen, zei hij. President Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. De heffingen komen onder meer op Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
6: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
5: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate willen uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk voorkomen. Dat bleek op de eerste rechtszitting na hun arrestatie afgelopen weekend in Florida. Ze werden daar opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat verdenkt de influencers onder meer van verkrachting en seksuele uitbuiting. Er lopen tientallen aanklachten tegen ze. De twee staan bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Bij de rechter in Miami spraken de broers zelf niet, maar een advocaat liet weten het niet eens te zijn met het Britse verzoek. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de brug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein. 5, 4, 3, 2, 1. Er doen ruim 45.000 mensen mee dit jaar en de deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug bij Nijmegen de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
7: 3 over 8 van Radio M Utrecht. Dan luister je naar Kees in de studio bij mij. En dan betekent dus dat we meer gaan horen over het nieuwsbulletin van 8:30. Uitgebreid bij ons in de uitzending. Wat hebben we in het nieuws?
8: Ja, Bob. De massaclaim tegen het bedrijf dat de Baboe bakfietsen maakt blijft bestaan, ondanks dat het bedrijf uit Amersfoort is overgenomen. Dat zegt Stichting Veilige Bakfiets. De stichting wil dat de nieuwe Chinese eigenaar het bewijsmateriaal bewaart en geen bezittingen uit de

0: bedrijf haalt. De jongerenontmoetingsplek in Vianen is weer in gebruik nadat die is afgebrand. Er stond eerst een container dat diende als ontmoetingsplek voor jongeren, maar ging dus door een brand verloren. Er is nu een nieuwe ontmoetingsplek geopend. Ja, en het Utrechtse Domplein wordt omgetoverd tot een restaurant. En hoe dat zit, nou, dat hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
1: Ik begin nu al trek te krijgen, moet ik je zeggen. Vul het even 8:30. Tot zometeen dan weer.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Helpende hand uit de buurt nodig?
6: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
5: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini Rozijnen krentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
9: Dit was een uittip.
10: De zomer vier je bij ons.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Sting met een Englishman in New York. En dat hier bij Radio M Utrecht. Je hoeft niet naar New York te gaan om vakantie te vieren. Je kunt ook even buiten de regio gaan stappen. We gaan het er zo meteen over hebben, want Lisbeth die stapte flink op los. Lisbeth de Moor die loopt namelijk, net als heel veel andere, duizend anderen, de Vierdaagse van Nijmegen. Zometeen.

0: Lionel Richie en You Are My Angel. Onderweg. Lekker lopen, lekker luisteren naar elkaar, kijken om je heen. Hoe zou dat zijn, de Vierdaagse van Nijmegen? Ik moet je zeggen, ik heb daar nooit over nagedacht of ik dat wel ooit wil gaan lopen. Ik denk het niet, maar Liesbeth de Boer wel. Goedemorgen, Liesbeth.
1: Hey Bob, goedemorgen.
0: Je bent gestart vanmorgen. Hoe laat trouwens?
1: Nou, dat is wel mazzel. Wij lopen nu de 30. Ik heb in het verleden al de 40 gelopen.
0: Ja?
1: En dan mag je net na 7 uur starten.
0: Ja.
1: Ik kan even beschrijven waar ik loop. Ik loop nu over de Oosterhoutse dijk. Dat is aan de andere kant van de Waal. We zijn net de Waalbrug overgestoken. Ik kom nu langs een bandje volgens mij. Er staan allemaal mensen gezellig langs de kant.
0: Aha.
1: Ik word net even heel lawaaiig.
0: Oh, dat vind ik even leuk. Laten we even meeluisteren.
1: Ik loop er even gauw langs.
0: Ja, ja.
1: We lopen, ja, er zijn allemaal mensen. Ik loop met een massa mensen over de dijk.
0: Ja.
1: Met een schitterend uitzicht. De zon is net opgekomen.
0: Ja, geweldig.
1: En ja, het is heerlijk. Het is echt heel lekker. Ja.
0: Dit lijkt mij uitstekende omstandigheden. Qua weer alleen al, hè?
1: Heel, ja, want vorige week en 2 weken geleden dachten we natuurlijk van...
0: Ja,
1: ja dat bloedheet wordt. Hoe gaat het dan? Maar het gaat nu. Dit is echt perfect. Ja. Heel goed, ja.
0: Dit is goed te doen. Ja. Is dit voor het eerst, Liesbeth, dat je meeloopt? Nee?
1: Nee. Nee, ik heb in 2019 gelopen, toen de 40. En toen heb ik ook heel structureel getraind, ieder weekend en dag. Ja. Nu iets minder. Ik had trouwens ook een blessure aan mijn voet, maar dat ben ik toch, ik denk, dat gaat best wel lukken. En ik ben met een groep vrienden van de middelbare school.
0: Zo.
1: Begin 60'ers. En zijn nu met elkaar.
0: Ja.
1: Dat is heel gezellig.
0: Ja, ja, ja. De verbinding valt af en toe een beetje weg. Er zijn duizenden mensen aan het lopen om je heen. Je bent met een aantal... Hoe is dat dan weer om met hen contact te hebben? Of ben je altijd in contact met ze gebleven? Dan? Ja, dat is wel best.
1: Van tevoren via de app van... ik ben nu dit aan het trainen, ik ben nu dat aan het trainen.
0: Mm-hmm.
1: En je moet even weten, er zijn er 3 uit het buitenland. 1 uit Australië, 1 uit Spanje en 1 uit Boston. En zijn speciaal hiervoor hier naartoe gekomen.
0: Dat meen je.
1: En, dus, en we hebben allemaal met elkaar op school gezeten in Nijmegen. En dan is het wel ongelooflijk leuk om hier met elkaar te lopen, ja.
0: Ja, jij ja, nu als Utrechtse natuurlijk hebt dan wel echt een band met je geboorteplek. Of de plek waar je nog heel lang geweest bent dan.
1: Ik ben niet geboren, maar wel opgegroeid van deel.
0: Ja.
1: En ik vertegenwoordig Utrecht natuurlijk hier, hè? Want er zullen wel veel meer Utrechters zijn, denk ik, hoor.
0: Meestal is het wel zo, ja. Veel reacties die zijn er ook binnengekomen, ook via de RTV Utrecht app. En op Facebook hebben we gezegd inderdaad van, wat heb je met die Vierdaagse? Er zijn best wel veel Utrechters die hem gelopen hebben. Ofwel hebben aangemoedigd, of blaren hebben geprikt, dat soort dingen meer. Hoe is dat om steun te krijgen van het publiek, zeg maar? Van de toeschouwers en de aanmoedigers?
1: Bob, wat dat betreft zou je wel een keer moeten komen kijken. Dat is ongelooflijk.
0: Mm-hmm.
1: Je komt door een aantal grotere plaatsen. Hè. Zodanig komen door Oosterhout, Elst en Bel.
0: Ja.
1: En morgen bijvoorbeeld door Wiegen. Dat zijn wat grotere plaatsen. Ja, dat is gewoon een enorme traditie. Daar staan mensen klaar met van alles. Er staan bands, er is muziek, er is overal water. Kinderen staan er met komkommetjes, weet ik het allemaal. Je wordt echt helemaal onthaald. Hartstikke leuk.
0: Waar heb je nou behoefte aan? Wat neem je dan zelf mee aan eten en drinken? Of helemaal niks?
1: Nou, heel veel kleine dingetjes.
0: Ja?
1: Je krijgt ook nog een goodiebag met wat dingen erin. Maar bijvoorbeeld, ik heb nu wel wat broodjes bij me. Maar wat heel goed is, noten. Of een klein beetje fruit van tevoren. Yoghurt eten. Ja. Eiwitten. Maar ik heb en een stukje cake of zoiets. Dat is ook wel goed. Maar niet hele zware dingen. Dat doe ik niet. Steeds een klein beetje. En veel drinken.
0: Ja, maar je krijgt ook drinken aan de kant dan of zo? Kun je dat gewoon tappen?
1: Nou,
0: of hoe werkt dat?
1: We lopen nu door over de dijk. Maar als wij zo bijvoorbeeld in Oosterhout komen, dan kunnen we daar koffie halen. En wat ook heel veel mensen doen, die zetten gewoon koffie in hun tuin. Of op hun balkonnetje. En dan lopen ze langs en dan zeggen ze, wil je een kopje koffie?
0: Ja, oh, dat is leuk.
1: Superleuk. De sfeer is echt heel vriendschappelijk, ja.
0: En heb je nog een bepaalde drijfveer om dit te doen? Want het is nogal een prestatie die je levert.
1: Nou, nu was het gewoon dat ik het erg leuk vond met die vrienden.
0: Ja?
1: 7 jaar geleden was het jaar daarvoor gescheiden. En toen dacht ik, weet je wat, als ik die Vierdaagse kan lopen, 40 kilometer... Nou, dan kunnen we nog een heleboel andere dingen ook wel. Nou...
0: Ja, maar nou ken ik jou als een... Ik ken jou als een hele leuke collega met altijd een smile op de mond, altijd een vrolijke noot. Dus dat heeft misschien ook wel meegeholpen. Dat was 6 jaar geleden, dat weet ik niet. Maar,
1: zeker. Nou, ja.
0: Goed.
1: Nou, Bob?
0: Ja?
1: Nee, kom gewoon een keer kijken. Het is hartstikke leuk. Meelopen weet ik niet of je dat wil, maar kijken is leuk.
0: Ja, dat ga ik zeker dan een keertje doen. Moet
1: een feesten meemaken. Het zijn gigantische feesten met veel artiesten.
0: Ja, dat is waar. Ja. Is dat ook iets waar je naar uitkijkt dan? Of zo'n feest? Of als je het straks haalt?
1: Ja, maar niet aan toe.
0: Nee.
1: Echte lopers stappen niet en echte stappers lopen niet.
0: Ja. Dus met andere woorden, je loopt gewoon lekker door met elkaar. Leuke verhalen ophalen, de herinneringen van vroeger ophalen uit de tijd dat jullie allemaal in Nijmegen waren. Leuk om dat te horen. Vooralsnog zeg ik, en daar gaan we ook maar vanuit, zit de gang er lekker in. Als ik je morgen bel om deze tijd, heb je dan blaren, denk je, of niet?
1: Nou, dat valt misschien nog wel mee.
0: Ja?
1: Ik denk, de vorige keer kreeg ik blaren de derde dag.
0: Oh.
1: En dat is de dag van de Zeven Heuvelen.
0: Ja, ja.
1: De Groesbeek en zo, dat was pittig, wel heel mooi. Maar toen krijg ik wel blaren, maar dan is het Rode Kruis er om je verder te helpen, hè?
0: Ja,
1: we gaan het zien. Ik weet het nog niet.
0: Ik ga je morgenochtend gewoon rond 7:15 weer even bellen, als je het goed vindt.
1: Gewoon proberen kijken waar we dan weer uithangen.
0: Ja, precies. Hey, vandaag goed de pas erin houden. En ongelooflijk leuk dat ik je gesproken heb. En heel veel succes met elkaar dan.
1: Ja, dankjewel. En jullie heel veel plezier daar in de studio.
0: Gaat lukken. Dankjewel, dag Lisbeth. Doei, doei.
1: Doei.
0: Hoi. Lisbeth de Moor. Radiocollega Radio M Utrecht. En luister je natuurlijk daar. Dit is Racy. Come on, baby. Lay your love on me. Het is 9:30.

0: Vrolijke noot door Anita Meijer. Idaho in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is bijna 8:30 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio. Even nog naar reactie of wat kijken. Nou, op Facebook Radio M Utrecht zien we heel wat reacties. Die gaan over de Vierdaagse van Nijmegen. Het lopen daarvan, het supporten. Ofwel het aanmoedigen van al die lopers, zoals we Liesbeth al hoorden. En Sera, ik geef het even door aan Liesbeth. Nu via de radio, want ze zit met een oortje in te luisteren. Ja, dankjewel voor die ondersteuning. Ben Albers reageert, hey, hi, gisteravond naar de Vierdaagse feesten geweest. Speciaal om het goede doel uit Utrecht te zien. Daar zijn wij allebei groot fan van. Onze Vierdaagse historie gaat terug tot begin 80er jaren. Antoinette woonde toen een aantal jaren in Nijmegen en elk jaar had ze een flat vol wandellogés. Ze is later naar Utrecht verhuisd vanwege studie. We hebben elkaar toen leren kennen en we zijn inmiddels 38 jaar samen. Antoinette en Ben, wat een feest. Onze eerste jaren zijn we in elk geval wel een paar keer naar die feesten geweest. Tot we met de kids in het hoogseizoen in juli dus op vakantie waren. Inmiddels zijn de kids uitgevlogen en gaan we in het voor- en naseizoen op vakantie. Dus weer opnieuw de feesten ontdekt. Geweldig. Overigens, we hebben nog nooit zelf de Vierdaagse gelopen. Nou, dat is geen schande, maar het aanmoedigen is het dus wel geweest. En het feestvieren ook. Dank daarvoor. Nog even naar Hans, die zegt, hey Bob, goedemorgen. In 1966 heb ik de Vierdaagse tijdens mijn militaire dienst gelopen. 4 keer, 40 kilometer met 10 kilo bepakking en zonder blaren. 4 dagen lopen, 5 dagen feest gevierd. Mooie uitzending gewenst en de groeten vanuit Maartensdijk. Ik zeg de groeten terug vanuit Utrecht. Ja, en dochter Inge Balvers, die loopt dit jaar mee, zegt Peter. Aanstaande donderdag, dus over een paar dagen, ga ik kijken bij de Zevenheuvelenweg. Om haar natuurlijk ook een beetje aan te moedigen. En Gerna die zegt, ik hou wel van lopen en ik loop ook wel heel veel. Maar de Vierdaagse, die van Nijmegen, dus heb ik nog nooit gelopen. Zou ik toch eerst even een beetje moeten trainen. Een sportieve uitzending. Nou, daar zijn we lekker mee bezig. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, zoals gezegd, zometeen het nieuws uit de regio met Kees. En als je ook nog een reactie wil geven op de Vierdaagse, die van Nijmegen dus, dan horen we dat graag. Via de RTV Utrecht app kun je reageren op Facebook Radio M Utrecht.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Het nieuwsbulletin van Radio M Utrecht van 8:30 door Kees. Begin met een massaclaim tegen het bedrijf dat de baboe-bakfietsen maakt. Dat blijft verstaan, ondanks dat het bedrijf al is overgenomen.
8: Ja, dat zegt Stichting Veilige Bakfiets. Die voert een procedure namens duizenden bakfietseigenaren vanwege de onveilige baboe-bakfietsen. Het bedrijf uit Amersfoort moest duizenden fietsen terugroepen omdat het frame kon breken. De stichting wil dat de nieuwe Chinese eigenaar het bewijsmateriaal bewaart en geen bezittingen uit het bedrijf haalt. Ze zijn namelijk bang dat de gedupeerde eigenaren anders hun schadevergoeding mislopen. Ja, het nieuw leven inblazen van het uitgaansgebied De Dorpstraat in Zeist lijkt niet gelukt. 3 jaar geleden werden er 2 nieuwe nachtclubs geopend die tot de late uurtjes open waren. Ja, 3 jaar later is de ene failliet en staat de andere te koop. Zowel de ondernemers als de buurtbewoners zijn boos. De bewoners vinden dat de gemeente geen vergunning had mogen geven vanwege de geluidsoverlast. De failliete ondernemer zegt dat hij die vergunning veel te laat heeft gekregen en dat hij daardoor schade heeft omdat zijn verbouwing erg duur was. De jongere ontmoetingsplek in Vianen is weer in gebruik. De vorige is namelijk afgebrand en er is nu weer een nieuwe geopend. Jongerenwerk organiseert daar tijdens de zomervakantie extra activiteiten. Zo krijgen jongeren de kans om nieuwe leeftijdsgenoten te ontmoeten, actief bezig te zijn en samen leuke ervaringen op te doen. En het Domplein in Utrecht verandert vanavond eenmalig in een groot openluchtrestaurant. 200 Utrechters schuiven aan voor een gezamenlijk diner om de verjaardag van het Domplein te vieren. En ja, je zou misschien denken dat hij wat ouder is, maar het Domplein is pas 200 jaar geleden ontstaan. Het Domplein zoals we dat nu kennen.
0: Ja.
8: Het diner is niet het enige. Er wordt ook een quiz georganiseerd, er wordt live muziek gespeeld en er worden verhalen verteld. En ja, mocht je honger hebben, sorry, de kaarten zijn al vergeven.
0: Oké. Nou, dan moet ik zelf maar wat kokkerellen vanavond.
8: Ja, precies, helaas. En naar foto's kijken van een auto, plein om het te vieren.
0: Ja. Wel een feestje dus op het Domplein.
8: Ja, daarom. En het wordt ook een fijn feestje om buiten te eten. Want ja, de ochtend begint fris, maar daarna is het een hele aangename dag. Wordt het zo'n 21 graden, dus prima om buiten te eten.
0: Dat lijkt me een goed vooruitzicht. Hey Kees, dankjewel. Tot zometeen weer om 9:30 voor het volgende bulletin.
8: Yes.
0: Kees Dorenstein bij Radio en Utrecht. Nu verkeersinformatie door de ANWB. Ja, want op de A12, en dat is dan vanuit Den Haag naar Arnhem en ook van Arnhem naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd. Ik kan niet helemaal achterhalen of het op welke rijstrook het is, maar het heeft wel gevolgen voor beide richtingen. Eerst maar eens Den Haag richting Arnhem en dan wel precies tussen knooppunt Lunette en Bunnik, dus richting Arnhem. Door het ongeluk, de linker rijstrook is dicht, dus bij de middenvangrail, 5 minuten extra. En vanaf de andere kant meer vertraging tussen Driebergen en Houten Oost, dus richting Utrecht op de A12. Daar doe je een kwartier langer over je reis en daar zijn nu 2 rijstroken afgesloten. Goeie reis namens ons. Radio M Utrecht.
9: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
14: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: Eén grote, ja, grote verkeersopstopping. Dus bijna wil ik zeggen verkeersinfarct. Maar dan leek het wel op muzikaal vlak. Hartstikke leuk om te horen. Sveler en Traffic Jam in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Anne is vanmorgen in het Stay OK Hostel in Bunnik om daar te praten over, met de ondernemers, maar ook met de gasten, over ja, de btw-verhoging die sinds 1 januari ingegaan is. Het was het lage tarief van 9%. Het is nu 21% geworden. Ja, dat merk je dan waarschijnlijk dan toch wel. Maar merken ze het ook bij het Stay OK Hostel zelf? Of dat er minder klantitie is. Dat gaan we meemaken. En het ontbijt neem ik aan. Anne, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Bob. Ja, dat klopt inderdaad. Het ontbijt is inmiddels hier begonnen. Een drukte van je welste met veel kinderen, toch? Ja, Christophe is nog steeds hier bij mij, dus de hostelmanager. Is het helemaal bezet nu? Of?
2: Nou, het gebouw wat we nu verhuren zit helemaal vol. En niet alleen de kinderen, buiten zitten mensen lekker rustig te ontbijten. Ja. Dus ja. Verschillende groepjes bij elkaar, maar ze botsen niet, zoals je ziet.
1: Nee, precies. Ja, het gaat ook allemaal in goede banen geleid worden hier door een paar begeleiders. Lijkt het soort kinderkamp hier nu, hè?
2: Ja, ze leren een soort Engels summercamp. Ja, waardoor ze hier een weekje zijn en leuke dingen doen en ook een beetje Engels leren.
1: Ja. Jullie bij Stay OK moeten het ook vooral hebben van groepen, maar ook van dus individuele gasten. Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, we hebben beide mogelijkheden. Dus we zijn een groepsaccommodatie voor scholen, voor sportteams. Maar we hebben ook gewoon, we bieden heel veel privékamers aan. Rustige plekken, drukke plekken. Dus ja. Eigenlijk voor ieder wat wils.
1: Ja, ja. Ik ga even naar buiten, naar het terras. Want daar zitten al wat mensen lekker met een broodje en een eitje. En een plakje kaas. Ja, dat is toch wel lekker hoor, om zo te ontbijten. Alhoewel de grasmaaier bezig is, hoor ik op de achtergrond.
2: Ja, het moet ook het mooie groen moet ook onderhouden worden. Ja, ja.
1: Dat is ook zo. Hè? Ja, met de droogte, we zagen net de tuinman ook al een beetje de bosjes sproeien.
2: Ja, dat is ook nodig. Ja, dat lezen we allemaal op dit moment.
1: Ja, precies. Het personeel is druk bezig. Ja, en ik loop nu naar deze meneer toe. Die heeft sportkleding aan. I'll talk English because you're from Austria, right?
3: Correct.
1: Yeah. What are you doing here? Why did you come to the Netherlands?
3: I came for two reasons. I was visiting the Magic Con in Amsterdam, which is a big card trading game event, and I wanted to see the beautiful, famous cycling lanes.
1: Cycling? You came for the cycling? All right.
3: Yeah.
1: Why did you think? What do you think about the cycling routes in the Netherlands, especially Bunnik, for example?
3: I think they're wonderful. I think they're really in good condition. And in beautiful areas, I saw a lot of nature, a lot of beauty in the riverside. Mm-hmm. So I enjoy them very much.
1: Okay, and what do you have on your plate? Oh, it's empty. You already finished your breakfast. I see an boiled egg and some fruit. What do you think about the Dutch food?
3: I did not get too much. The breakfast I enjoy. In Amsterdam, the Dutch food I got was more the fast food stuff. I did not love that, to be honest.
1: Mm-hmm. Yeah. What's your Austrian favorite food then?
3: My Austrian favorite food. Oh, we have such great food. I love something called Krautfleckerl, which is. Cabbage with noodles, pasta. Mm-hmm. Okay. That's one of my favorite foods from my child time.
1: Oh, yeah. Oh, you miss it here, maybe.
3: I did not find it here, no.
1: Unfortunately. Well, enjoy your breakfast and then we'll go back inside. Because, we kunnen natuurlijk gewoon weer Nederlands praten. Zijn er veel toeristen nu op dit moment, zoals deze meneer?
2: De vakantie in Nederland is dus net begonnen. En dat wordt dan aangevuld met een aantal buitenlandse gasten die of met de fiets of op andere manier Utrecht en de omgeving komen zoeken.
1: Ja, precies. Nou, we gaan even terug de ontbijtzaal, want daar is ook een enorme drukte gaande. Met alle gasten die een bordje aan het pakken zijn met een broodje erop, een pakje kaas erbij, een appeltje. En ook een hoop kinderen. Hi, good morning.
4: Morning.
1: Like you're one of the supervisors of the children's summer camp, right?
4: Yes, I am.
1: Gaat het een beetje goed? Are they behaving well?
4: Fairly. I mean, especially at night, it's a little difficult sometimes because they're a little loud.
1: Yeah,
4: I'll say that. Yeah.
1: Even in this is early hour on the day, right?
4: Oh, definitely. Yeah. Once they're awake, it starts.
1: Okay. Kijk, nou, gezellig. Very excited to be with you too. What do you like the most about being here in Bunnik, for example?
4: The nature. It's not very close to a bunch of really big cities, and getting here is a little difficult, but the nature really makes up for all the difficulty of getting here. Definitely.
1: Hey, nog een vraagje aan jou, Christophe, want... Nee? Heb je nog nooit geluisterd? Oh, dat is jammer. Ja, precies. Moet je wel even doen. En nu ben je op de radio. Nog een vraagje aan jou. Want ja, goed, we hadden het in het begin natuurlijk over de verhoging van die btw-tarieven. Van 9% naar 21%, als ik zo om me heen kijk, merk ik nog niet heel erg dat de gasten wegblijven.
2: Wat ik ook al eerder zei, van mensen gaan toch altijd zoeken naar een geschikte locatie voor hun groepsovernachting of hun fietsreis, zoals je net buiten hoort. Om exact te kijken wat voor impact het heeft, is natuurlijk heel moeilijk om dat te bepalen. Het zal hoe dan ook wel invloed hebben.
1: Ja, en misschien zal het de tijd ook leren en na de zomerperiode dat je echt kunt kijken van wat is de impact nou geweest in het hoogseizoen.
2: Ja, dit is hoogseizoen, dus dan ben je sowieso drukker dan in andere momenten.
1: Ja, kan je voorstellen. Wat vind je nou het allerleukste aan jouw werk hier, aan het runnen van de Stay Okay in Bunnik?
2: Vooral de diversiteit van het werk. Uiteindelijk heb ik veel werk achter een computer. Maar wij waren er straks ook in het Koetshuiscafé. Dus het café. Dus ja,
1: bar is geopend.
2: Ja, dus af en toe als het druk is om daar even kort tussendoor te helpen. Gewoon de diversiteit van af en toe op de werkvloer erbij springen. En op zo'n mooie plek werken. Dat is...
1: Als ik nu zo... Ja, precies. Als ik zo naar buiten kijk. We zijn net even in de bar geweest. En die is open. Hè? Dus we kunnen eigenlijk al naar de tap toe.
2: Ja, de tap. Ik denk dat eerst de koffiemachine gaat ratelen. Maar het is een hele bekende plek voor heel veel Utrechters. Die komen hier graag om lekker te genieten op het terras van een biertje, een lunch of koffie in de ochtend. Dus hij is nu nog dicht. Maar zo meteen komen de eerste vaste gasten al.
1: Op een mooie zomer, Christophe.
2: Zeker, ja.
0: Utrecht is wakker, Radio RMU zegt. Anne bij het hostel, het Stay Okay hostel in Bunnik. Het is 14 minuten voor 9 uur geworden.
5: De zomer vier je bij ons

0: ik vind het een geweldige zangeres. Stella Lefty. Boston, zo heet dat nummer. De huidige single van deze jonge zangeres nog. Het is 11 minuten voor 9 uur intussen geworden. Eens even kijken naar de weg, want intussen is het mij duidelijk geworden dat de A12 vanuit Den Haag richting Arnhem, daar dat ongeluk is gebeurd. Nee, op de andere kant moet ik zeggen, tussen Knoopend Lunetten en Bunnik heb je 5 minuten vertraging. De linkerreis ook eens dicht, is dus op de andere kant gebeurd. En daar heb je inmiddels dik een half uur extra reistijd nodig tussen Maren en Houten Oost. Voor alle duidelijkheid is dat de A12 van Arnhem richting Utrecht. Door het ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en meer dan een half uur extra reistijd heb je daarvoor nodig. Doorlopend houden we je op de hoogte. Niet alleen in Utrecht is wakker, maar de hele dag natuurlijk bij Radio M Utrecht. Van het verkeer, de ontwikkelingen in Midden-Nederland. En spreek ik over ontwikkelingen, denk ik ook aan de ontwikkelingen van het weer. Ook dat natuurlijk elke dag weer. Hou jongens op de hoogte.
1: Gelukkig.
0: Dan.
1: Ja.
0: Hey, Grita, goedemorgen. Ja. Voor de 3e keer in Utrecht is wakker. Gaan we praten over de verwachting vandaag. Zo'n 21 graden. En ja. Ik heb nog weinig in Utrecht dan zon gezien. Die komt er toch wel bij zometeen weer?
1: Ja, die komt er wel bij. Maar de ene plek heeft wat meer van die laag hangende wolkenvelden dan de andere plek. Je ziet op de meeste plekken al wel gaten erin zitten. Mm-hmm. Dus dat moet gaan lukken. Maar het zal een afwisseling blijven van afgeplatte stapelwolken en perioden met zon vandaag. Oh. Maar de zon die moet er doorheen gaan breken. Ook daar bij jou buiten.
0: Ja, gelukkig maar nou. Dat komt goed uit, want om 9 uur dan is dit programma ten einde. En loopt mijn werkdag een half uurtje later ongeveer af. Dus met andere woorden, dan mag ik naar buiten toe. En dan kan ik waarschijnlijk wel van een glimpje opvangen van de zon.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, periode met aardig wat zon verwacht ik toch wel voor deze dinsdag. Mm-hmm. En het is ook niet meer zo kil buiten als toen je de studio inging. Toen was het nog rond de 10, 11 graden.
0: 6:30 vanmorgen, ja.
1: Ja, het was frisjes. Maar inmiddels is het een graad of 16, 17. Dus je temperatuur is aardig aan het oplopen. Een licht noordwestelijk briesje, dat gaat nog ietsjes verder opsteken, zwak tot matig. En het wordt 1, 22 graden. En het blijft vandaag droog, want we zitten onder de flanken van een hoge drukgebied. En de flanken betekent dat we aan de randen zitten. Kijk, zit je midden in zo'n hoge drukgebied boven land, dan heb je vaak meer kans op echt strak zonnig weer. Want dan heb je zoveel dalende luchtbewegingen dat eigenlijk al het water erin wel verdampt, al het vocht verdampt. Maar aan de flanken daarvan krijg je toch vrij veel wolkenveldjes nog mee en veel vocht. Dus vandaar die afwisseling van stapelwolken en zon.
0: Ja, ja. Hey, de verwachtingen voor deze week. Gaan we nog echt een beetje zomer tegemoet? Of moeten we nog even geduld hebben daarvoor?
1: Ja, een beetje geduld wel. Morgen wordt een stratusdag, oftewel laaghangende bewolking. Mm-hmm. Valt af en toe eens een klein beetje regen of een buitje uit. Wat frisjes. Zeker het windje wat morgen gaat opsteken. Uit nog steeds de noordwesthoek is frisjes bij 20 graden. En donderdag en vrijdag zien we langzaam dat de zon weer vaker tevoorschijn komt. Maar ja, het heeft wel weer even tijd nodig om leuk op te warmen. Ik heb vooral de vrijdag en zaterdag toch wel in de smiezen, in het snotje, dat toch wel aardige dagen worden. Ook met stapelwolken en zon, zeker wel. Maar met temperaturen tussen de 23 en de 25 graden. Misschien wel 26 graden. Dus dat zijn mooie dagen, ja, de vrijdag en de zaterdag. Al kan er zaterdag wel een enkele bui passeren.
0: Oké, okay. Nou ja,
1: maar
0: goed.
1: Hebben we ook nodig, hè? Dus die hoort er dan bij.
0: Ja, dat vind ik wel, ja. De natuur die zit te snakken om een beetje vocht, toch?
1: Ja, veel geel gras, hè, zie ik al overal.
0: Ja, en, ja maar ik hoor iedereen erover. Nou, niet iedereen, want degene die zijn tuin de gras denkt van er gaat mis, die is aan het sproeien. Ik denk ook van, mm-hmm, nou, dat wordt wel erg dor en geel. Maar gras schijnt heel erg sterk te zijn in de herstel,
1: Zeg
0: maar.
1: Superspulletje. Je hoeft dat echt niet te sproeien, want het leeft straks gewoon weer op als daar een paar buien overheen komen. Het gaat ook niet dood. Kijk, planten in potten, die hebben het eigenlijk het allermoeilijkste. Hebben dit bij droog weer. Want die kunnen het ook niet verder uit de grond halen. Dan droogt op een gegeven moment die grond op en zit vaak ook wat minder bodemleven in. Dan heeft die plant het moeilijker. Maar gras kan volgens mij heel goed tegen een stootje.
0: Precies. Ja. Hey, Grita, dankjewel voor je weer. En je tips om niet te gaan sproeien voor het gras. Dat hoeft eigenlijk
1: tips
0: helemaal
1: voor
0: niet.
1: Voor de grastips. Grastips.
0: Okay. We horen je aan tafel weer, hè? Vanmiddag.
1: Zeker, ben ik er weer.
0: Dankjewel.
1: Joehoe, mooie dag.
0: Grita Spallenburg. En de hele dag door praten we erover. En in aan tafel bij Connie en bij Aard vanmiddag in Utrecht komt thuis hebben we het ook over de Vierdaagse van Nijmegen. Reacties zijn er heel veel. Alleen maar leuk natuurlijk. Kom er maar mee via Facebook van Radio M Utrecht. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Even nog kijken door de Thea zegt nee, ik heb er zelf nooit die Vierdaagse gelopen. Ik vind het wel heel erg knap. Bewondering voor de lopers en de mensen die de Vierdaagse onderdak verlenen. Mijn vader heeft wel gelopen als militair. Bepakt en bezakt en mijn zus trouwens ook meerdere malen. Wens alle lopers veel plezier en dat ze maar niet mogen uitvallen. En Hanni, Hanni zegt, Hanni Goeie, goedemorgen allemaal. Ook ik heb nooit de Vierdaagse gelopen. Eén keer wel toevallig in Nijmegen terechtgekomen op de vierde dag. En ik vond het werkelijk waar geweldig. Zou het jaar erop meelopen, maar ja, verder dan die gedachte is het niet gekomen. Nou ja, zo erg is dat niet. Overigens, zometeen Edwin Meerman en het lied in de Nederlandse taal. De hit Zuid-Holland. En ik ga afronden met Ilo, die werkt natuurlijk bij de orkestra. Fijne dag, blijf.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet...

0: Scherp.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant.
3: Dit is Eemland 1.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
5: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen en die zijn al bij Singaporese ouders.
4: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
6: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
4: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
9: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Goedemorgen, hartelijk welkom. U luistert naar 1 Land 1, actueel van deze dinsdag 21 juli. Ja, en wat voor dag is het weer vandaag? Nou, ik kan u vertellen, het is een hele leuke dag. Het is ook een mooie dag, want het zonnetje breekt hier door in Baren. Maar het is de dag van junkfood. Hamburgers, patatfriet, frikandellen, milkshakes, donuts, ga maar door. Vandaag is dé dag om deze etenswaren te omhelzen. Dus junkfood vandaag. Goed, wat hebben wij verder voor u bij 1 Land 1 actueel? Nachtelijke vliegbewegingen rondom Schiphol zorgen voor onrust onder bewoners. Wat is er de komende week te beleven op landgoed De Palts in Soest? We volgen collega Sam van den Broek tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. U krijgt het weer met Klaas Bijker. En 1 Land 1 herdenkt oud-collega.

0: En we begonnen vandaag een beetje soul met Memphis Soul. Ja, en wat heb... Stew! dankjewel Bernard. Mijn technicus helpt mij weer even uit de nood. U luistert Nederland 1 actueel. En we begonnen met de King Curtis en de Kingpins met Memphis Soul Stew. Zo was dat. We gaan naar ons eerste onderwerp toe van deze ochtend. En dat gaat, ja, het gaat weer over de vliegbewegingen rondom Schiphol. Al veel langer in het nieuws en zorgt ook voor heel veel overlast. En de toenemende nachtelijke vliegbewegingen, ja, die veroorzaken al geruime tijd voor behoorlijk wat overlast. Zeker voor de burgers die in de directe omgeving wonen. De organisatie Stopte via de Route verzet zich al enkele jaren tegen deze vluchten. En vandaag praat ik met Scholte Droger. Hij is lokaal coördinator van Stichting S4R, voorheen actiegroep Stop de Vierde Route. Scholte, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Scholte, ja.
0: Ja, hallo. Goedemorgen. Scholte, de nachtelijke vluchten. Ja, dat zijn vluchten die de bewegingen zijn tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Over hoeveel vliegbewegingen praten we nou per jaar?
1: Die nachtvluchten, dat is een kleine 30.000. Ik heb op dit moment hier staan 27.000 dat het er zijn.
0: Ja.
1: En dat is verspreid over het jaar. Hè. Laten we zeggen dat het ene periode veel meer en de andere periode minder.
0: Ja, nou is het volgens de wet, Scholte, mag die 27.000, ja dat mag, dat is toegestaan. Maar dat komt dus neer op zo'n 74 vluchten per etmaal. Nou komen er volgens de berichten 600 extra bij. Dat, ja, als ik dat snel heb uitgerekend, is zo'n 50 per maand. Dat komt op zo'n 2 vluchten per etmaal, wat er dan bij komt. Wat is nou, zijn die 2 extra vluchten nou het probleem? Of is het sowieso die nachtelijke vluchten die maar door blijven gaan? Is dat het probleem?
1: Vooral dat laatste, hè, van die nachtvluchten, of ook vooral ook de vluchten die in de randen van de nacht zijn, als mensen willen gaan slapen. Mm-hmm. En je ligt in bed en je wordt wakker gemaakt of wakker gehouden door een aantal vliegtuigen, ja, dan is je slaap verstoord. En dat heeft ook consequenties voor je, ja, voor je welzijn, voor je gezondheid.
0: Ja, absoluut.
1: De RIVM en de GGD die hebben onderzoek daarna gedaan. En dan vooral ook in de regio rond Amsterdam. Rondom Schiphol. En die zijn tot de conclusie gekomen. Stress, hart- en vaatziekten, concentratieproblemen. Dat is er bij
0: 220.000 volwassenen hebben daar last van.
1: Ja, die hebben daar last van.
0: En dus dat is direct bewezen?
1: Met een arts die hebben concentratieproblemen of die hebben stressproblemen, hoge bloeddruk.
0: Mm-hmm. Is het bewezen, Scholte, dat deze klachten werkelijk te maken hebben met de verstoring van de nachtrust en die weer oorzaak, daar de oorzaak weer van, moet ik zeggen, zijn vluchten boven hun hoofd?
1: Ja, is dat 100% bewezen? Die mensen die gaan naar een huisarts, zeg ik maar even. En die vertellen over hun klachten en vertellen daar ook vaak bij dat ze wakker liggen van het vliegtuiglawaai als ze op bed liggen. Of dat altijd direct een kausaal verband is, dat weet ik niet. Maar die mensen geven het in ieder geval aan.
0: Ja.
1: Dat zij wakker liggen van de nachtvluchten, van het lawaai.
0: Nou is dit al veel langer een probleem, hè? En alleen Stop die Vierde Route, die is al een paar jaar bezig om hier actie tegen te voeren, om in gesprek te gaan hierover. Maar ja, ik denk niet dat deze vluchten totaal van de kaart geveegd gaan worden. Ik denk niet
1: laat me zeggen, waar wij naar streven is wat bij een aantal vliegvelden in Europa ook al verwezenlijkt is. Mm-hmm. En dan praat je over grote vliegvelden.
0: Ja.
1: over Frankfurt, Parijs, Orly, München, Londen. En die hebben een nachtbeperking. En die nachtbeperking die zit dan tussen die 23 uur 's avonds en de volgende ochtend 7 uur.
0: Mm-hmm.
1: En onze nieuwe coalitie, de regering,
0: mm-hmm.
1: die wil een nachtsluiting van 0 uur, dus 24 uur, en 5 uur. Dus dat is een nachtsluiting van 5 uurtjes.
0: Ja.
1: Nou, mensen hebben meer nachtrust nodig, dat weet iedereen ook. Dus uiteraard zijn er mensen die met 5 uur toe kunnen.
0: Ja, maar dat is niet het gemiddelde.
1: Nee, nee, kijk.
0: Als we naar deze grote vliegvelden krijgen, die jij net noemde, hè, Frankfurt, Orly bij Parijs. München, hoeveel nachtvluchten zijn er daar? Heb jij daar cijfers van?
1: In principe zijn daar geen nachtvluchten.
0: Mm-hmm.
1: Behalve als er laten we zeggen, iets bijzonders aan de hand is.
0: Ja, dus in principe dus is het dan...
1: Dat zijn uitzonderingen.
0: Dat zijn uitzonderingen. En bij ons is het regel. Bij ons is het regel.
1: Ja,
0: 74 vluchten per etmaal. Dat zijn er behoorlijk wat. Nou hebben ze die route ook een beetje verschoven naar de kust. Dus bij Castricum in de buurt.
1: Ja,
0: dus deze
1: klopt.
0: Mensen hebben er ook last van. Maar wat is nu de oplossing, Schot? Want ik denk niet dat Schiphol gaat zeggen, nou, we schrappen al die vluchten, want daar zijn te veel belangen bij gemoeid. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Amerika zit daar ook bij. Wat kan jouw stichting, hè, dus Stop die Vierde Route, wat kunnen jullie nou doen wat daadwerkelijk zoden aan de dijk zet om het toch beter te maken voor de bewoners in die regio's?
1: Ja.
0: Ja, en wat ook door de politiek aanvaard gaat worden, want daar gaat het om.
1: Ja, nou laat maar zeggen, Schiphol die gaat dat zeker niet doen. Hè. Die gaat dat niet uit zichzelf verminderen.
0: Mm-hmm.
1: We moeten het echt hebben van de overheid, van de plaatselijke overheid, maar ook van de landelijke overheid. Dat die Schiphol dwingt om met een vergunning, want ze doen dat nu ook allemaal zonder vergunning, het wordt gedoogd. Om bijvoorbeeld toch die nachtvluchten, zoals die andere grote vliegvelden in Europa, niet meer te laten plaatsvinden. Dat kan, dat bewijzen die vliegvelden ook. Dus dat moet hier ook kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Wij gaan, goed dat je dat noemt, dat Castricum.
0: Yeah.
1: Wij hebben zondag 13 september hebben wij een bijeenkomst in Castricum en daar vragen we aandacht voor de gevolgen van de nachtvluchten. En daar gaan we in gesprek met de wetenschappers, gezondheidsdeskundigen en ervaringsdeskundigen, bewoners uit die regio.
0: Ja, nou zullen die het met jou eens zijn. Hè? Die zullen zeggen inderdaad, het is slecht voor de gezondheid. Dus daar zal geen twijfel zijn. Maar wat moet er gebeuren om de politiek over te halen?
1: Nou ja, laten we zeggen, de politiek in de regering en de Tweede Kamerleden moeten zich terdege bewust zijn van dat de nachtvluchten, maar sowieso Schiphol, veroorzaakt ook heel veel verstoringen, ellende, gezondheidsklachten.
0: Dat is duidelijk,
1: Maar... Dus dat kost ook heel veel.
0: Dat, ja.
1: Als mensen vanuit een slapeloze nacht zich niet kunnen concentreren op hun werk of zich moeten ziek melden. Dat
0: is duidelijk, Scholten, is heel duidelijk. Maar wat voor acties gaan jullie voeren om kracht bij te zetten dat het noodzakelijk is dat de nachtvluchten gaan stoppen of in ieder geval een heel stuk gaan verminderen?
1: Ja, nou ja, daarom gaan wij naar de coalitiepartijen hebben we contact mee. We hebben met Tweede Kamerleden contact om toch dit meer over het voetlicht te krijgen.
0: Ja, daar zijn jullie al heel hard mee bezig, hè, al een paar jaar.
1: Daar zijn we heel hard mee bezig, maar het is zoals sommige dingen zijn ook heel hardnekkig. Daar moet je heel veel geduld voor hebben. En alsmaar het bij mensen op het bureau of in gesprekken bij
0: dus met aan de bel blijven trekken met andere
1: aan
0: woorden.
1: De bel blijven trekken, ja.
0: Nou, Scholten Droger, ik dank je voor dit gesprek. Ik hoop dat het ook echt gaat helpen.
1: Ja.
0: We blijven het volgen en heel veel succes.
1: Ja,
0: en
1: dankjewel.
0: Een fijne dag gewenst. Dag.
1: Hetzelfde. Dag.

0: Van de B-kant van het album van Creedence Clearwater Revival. En ik heb hem hier in mijn handen, die prachtige hoes. Ja, ik zou zeggen een beetje jaren 60, 70. Kan dat kloppen? Ja, dat kan hartstikke kloppen. Ziet er prachtig uit. Oh, wat zagen die jongens er leuk uit in die tijd. Midnight Special. Ja, er was een trein die heette de Midnight Special. Die reed dan 's nachts. Maar er was ook een ontsnappingsroute uit de gevangenis. En over welke twee ze het nou hebben, dat is nog steeds de vraag. Wij gaan over naar een heel ander onderwerp. En dat is, ja, landgoed De Palt. Want de komende twee weken staat dit landgoed weer volop in het teken van kunst en cultuur. Ik ga praten met Sharon van Velzen, medewerker van Harlekijn van landgoed De Palt. En zij gaat alles vertellen over dit mooie programma wat ons te wachten staat. Sharon, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Twee weken lang is het smullen geblazen, hè, van cultuur en muziek, tentoonstellingen en een prachtige kindermusical.
1: Ja, dat klopt.
0: Neem mij even mee langs deze hoogtepunten.
1: Ja, wij hebben eigenlijk elke woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij sowieso rondleidingen hier altijd. Mm-hmm. In de zomer is je neus achterna natuurlijk altijd heel mooi. Dus alles staat in bloei. Dus elke woensdag om 11 uur. En hier loopt een gids mee en vertelt eigenlijk alles over wat er bloeit en groeit op ons landgoed. Het is echt heel leuk om aan te sluiten.
0: En dat is heel wat, hè, want het landgoed is best groot.
1: Dat is inderdaad heel groot. En yep. Het is gewoon prachtig. Elk seizoen is het natuurlijk mooi. Ook al ben je hier al een paar keer geweest, dan nog is het altijd heel verwonderlijk wat er allemaal te zien is. En zeker met deze rondleiding.
0: En vertel, afgelopen zaterdag is dus zijn die twee weken begonnen, hè? 18 juli. En ik heb het programma een beetje bekeken en het ziet er geweldig uit. Laten we even beginnen bij de kindermusical Repelsteeltje.
1: Ja.
0: Hoe wordt dat vertolkt?
1: Ja, dat is al een heel gezellig spektakel. Het is echt wel een succes. Er wordt heel positief op gereageerd. Het is een familievoorstelling. Speelt elke zaterdag en zondag ongeveer bij ons. En Ophelia van der Beken is Repelsteeltje. Lieke Baks is de spinster. En Piet van der Pas is de molenaar, de vader van Repelsteeltje. Dus het is een heel...
0: Het is een bekend sprookje, hè?
1: Ja, het is een heel bekend sprookje inderdaad. En het is dan een hervertelling van Herman. Want ja, we hebben eigenlijk... enorm veel sprookjes over het landgoed op het moment.
0: Ja. En met Herman bedoel jij Herman van Veen?
1: Herman van Veen, ja. Ja, uiteraard. Ja. Ja, voor mij is het natuurlijk...
0: voor jou is het Herman, maar eventjes
1: even... Ja,
0: het
1: is Herman, maar ja, Herman van Veen.
0: Herman van Veen. Laten we even doorgaan, Sharon, naar het open podium. Want wie zijn daar zoal te bewonderen?
1: Open podium is eigenlijk voor iedereen die een keer op het podium wilt staan.
0: Eigenlijk iedereen? Mag ik ook komen?
1: Als u dat leuk vindt, mag u ook komen inderdaad. Ja. Ik wil zich daarvoor opgeven.
0: Dus, maar zijn dat bekende artiesten of zijn dat beginnende artiesten?
1: Beginnende artiesten meestal. Ja. Het wordt begeleid door Ferdy ten Ham. En het is ook voor elke leeftijd en akoestisch. Dus het wordt bij ons gedaan eigenlijk achter de welbekende kapschuur op de buitenspeelplaats. Dat is sowieso natuurlijk...
0: Mooie plek, hè? Mooie plek.
1: Een ontzettend mooie plek.
0: Ja, zo tussen de bomen en tussen het prachtige landgoed met groen. Dan gaan we even naar de tentoonstellingen, want die zijn er ook. En wat voor tentoonstellingen zijn er zoal?
1: Nou, we hebben op dit moment Alfred Jadobus Kwak hebben wij boven in de galerie. Dat is ontzettend leuk. Iedereen of heel veel mensen zijn er natuurlijk heel erg bekend mee. En daar hangen eigenlijk de Alfred Jodocus Kwakcels, zeg maar, die hangen daar. Mm-hmm. Dat is heel erg bijzonder, want die zijn heel erg uniek en nog echt op de authentieke manier getekend. Mm-hmm. Dat is super interessant. Ook hebben we een expositie van Rozemarijn van den Berg.
0: En wat is daarvan te zien? Wat maakt Rozemarijn?
1: Ja, wij hebben nu ook het boek van Repelsteeltje uit. Die is ook voor het eerst verkocht van het weekend. En er staan hele mooie werken in van Rozemarijn van den Berg.
0: Oh, maakt zij de tekeningen?
1: Ja, zij maakt de tekeningen.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, dat is echt ontzettend leuk. En ja, nou ja, ik vind het echt ontzettend, het is echt heel mooi gedaan. Maar die hangen dus bij ons in de gallery. Dus die kan, als je bij ons de gallery bezoekt, zeg maar, dan zie je ze hangen. Maar ze staan dus ook in de boeken geïllustreerd.
0: Al met al, Sharon, heel veel te zien, heel veel te beleven de komende twee weken. Ja, absoluut. Ik zei het al, afgelopen zaterdag is het dus van start gegaan. En het loopt dus twee weken door. Zijn er nog kaarten te koop voor verschillende voorstellingen?
1: Zeker.
0: Ja. En hoe kunnen mensen aan deze kaarten komen?
1: Nou, wij hebben via de Herman van Veen Art Center site. Dus dat is www.hermanvanveenartcenter.com. Daar staat er een... onder wat er speelt kun je naar de programmering. En daar kun je eigenlijk alles vinden wat er geprogrammeerd staat. Dus alle voorstellingen, workshops, rondleidingen.
0: Dus ga naar de website en daar vind je wat je maar wilt en waar je naartoe wil. Ja. En dan kun je nog kaarten krijgen. Want van hoe laat tot hoe laat kan men alles bezoeken?
1: Nou, wij zijn altijd geopend. De villa is altijd geopend vanaf
0: en dat is vanaf
1: 10 uur.
0: Ja,
1: tot vijf.
0: Ja. Nou, Sharon, dat belooft hele mooie twee weken te worden.
1: Met
0: alles in de aanbieding. Het leuke kindermusical, Repelsteeltje. Ja. Zeker een aanrader om die te gaan bekijken met je kinderen in deze vakantie.
1: Ja, en de sprookjesoptocht. Sorry dat ik je in de reden val, maar de sprookjesoptocht die is ook echt ontzettend leuk.
0: Nou, dat moet zeker. Daar moet je zeker naartoe. Dat is sowieso heel gezellig.
1: Ja.
0: In augustus hebben wij weer contact met elkaar. Want dan heb jij weer een nieuw programma. Wat je kan vertellen. En dan gaan we daarover praten.
1: Helemaal goed.
0: Ik dank je voor vandaag. En, en wij spreken elkaar in augustus weer.
1: Oké, tot dan.
0: Wilt u kaarten? Ga naar de website van De Pals. En daar kunt u alles terugvinden. En dan kunt u ook gelijk kaarten bestellen.

0: Kent u ze nog, de Ramblers met Annie de Reuver? Ja, ik denk de oudere luisteraars onder ons zeer zeker. En dit was nummer I Only Have Eyes For You. En dan gaan wij over naar onze weerman Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Ook goedemorgen.
0: Heb jij genoten van de Ramblers zo net? Annie de Reuver, ken je haar nog?
2: Ja, ik heb het van gehoord, maar het is...
0: Of was dat voor jouw tijd?
2: Ja. Nee. Ik heb wel herinneringen aan. Het was niet mijn favoriete muziekgroep.
0: Nee, dat had ik ook. Wat is trouwens jouw favoriete muziekgroep? Dat we het daar toch over hebben.
2: Ja, bijvoorbeeld Andrew Gold.
0: Dat Andrew Gold?
2: Dat, ja, zeg je dat nog iets?
0: Nee.
2: What a lonely boy.
0: Oh, what a lonely boy. Nou, we gaan kijken of we dat een keertje voor jou kunnen draaien. Ik vraag aan de technicus, aan onze Bernard Vagel, of hij dat eventjes kan opzoeken. En die hou jij dan te goed van ons. Wat hebben wij te goed van jou qua weer?
2: Ja, heel veel wolken vandaag. Ook wel af en toe een beetje zon. Een temperatuur rond of iets boven de 20 graden. Dus een vrij koele dag. Nog wel droog. Maar morgen dan trekt de depressie over Zuid-Noorwegen en Denemarken naar Polen. En daar krijgen we de wolkenschermen van. En die kunnen wat lichte regen of een enkele bui veroorzaken. Nou, als er morgen 2 millimeter valt, dan is het...
0: Hebben we het dan wel gehad weer? Oké.
2: Ja, we houden het maar op 1 millimeter, dus het houdt niet over.
0: Nee, en is dat alleen morgen, Klaas, of is dat de rest van de week?
2: Nee, daarna is het weer droog. Krijgen we weer hetzelfde wolkenvelden gedoe en droogte. Maar gelukkig in het weekend slaagt een storing over Noorwegen erin om een actieve trog daarvan, dus een buiengebied, juist over Nederland te sturen. En gisteren zou daaruit 5 tot 10 millimeter vallen. Maar vanmorgen zag ik dat het geupgrade is, om het maar eens Engels te zeggen, tot 10 tot 15 millimeter.
0: Oh, dat gaat een beetje zo aan de dijk zetten.
2: Daar knapt de natuur van op. Ja, ik weet niet of alle mensen daarvan opknappen.
0: Nou ja, de natuur heeft het wel even nodig, hè? Lekker regenbuitje.
2: Ja. Nee, dat is geen lekker regenbuitje, hoor. Dat zijn maar flinke volwassen regenbuien.
0: Een volwassen regenbui. En dat verwacht je in het weekend?
2: Nee, dat verwachten we op zaterdag.
0: Want
2: direct daarna is er weer diezelfde noordelijke stroming die droog weer brengt. En ik ben bang dat het wel eens een probleem zou kunnen zijn om het daarna weer te laten regenen.
0: Nou ja,
2: dat we weer een lange droge periode hebben met ook een flinke opwarming naar zomerse temperaturen.
0: Maar dat is
2: nog wel meer.
0: Dat is in het vooruitschiet. Dat moeten we nog even afwachten, Klaas.
2: Dat moeten we afwachten als volgende week die kant op gaat. Want,
0: Goed. Dus vandaag nog droog cool. Laten we zeggen cool. Hè? Zeker van wat we gewend waren.
2: En morgen cool met wat lichte regen of een enkel buitje. Dus de regen uit dat gebied valt voornamelijk in Polen en het oosten van Duitsland en Denemarken. Dat gaat aan ons voorbij.
0: Nou.
2: Maar daarna zal we een keer de jackpot hebben wat regen betreft. En dat is zaterdag.
0: Dat is zaterdag.
2: En dan kunnen we, tenminste niet iedereen, maar ik kijk daar naar uit.
0: Goed, dus iedereen haalt de paraplu en de regenjas weer tevoorschijn. Klaas, ik bedank je voor vandaag. En we bellen morgen weer. Dag hè.
2: Is goed. Dag.

0: Queen of New Orleans, gezongen door de band, de Amerikaanse band Redbone. Ja, en dan is het tijd voor onze dagelijkse uitspatting, zal ik maar zeggen.
1: Live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse, Sam van den Broek.
2: Zijn we er al?
1: Dag 1.
0: Ja, we gaan naar Nijmegen. We gaan naar de Nijmeegse Vierdaagse. En onze, onze collega Sam van den Broek, die is er ook weer bij dit jaar. Hij is de uitdaging aangegaan en hij loopt mee. Ja, Sam, hoe gaat het met je?
3: Ja, nou, ik weet niet veel. Ik denk dat je de gezelligheid van op de achtergrond hoort.
0: Jazeker.
3: Ik loop hier door het... Oh, het blijft... Het wordt hier nog harder, merk ik. Dat was even een foute inschatting, maar... Ja, zoals je hoort, is het... Hartstikke gezellig. Ik zal mezelf even herhalen voor de luisteraar thuis. Het is fantastisch.
0: Het is fantastisch.
3: We lopen nu door het bruisende Huissen. Wie kent het niet? rechts over de kaart, rechtsonder van Arnhem. Even voor de luisteraar die er vorig jaar niet bij was. Je hebt voor de 50 kilometer loop je altijd een extra lus. Mensen komen allemaal door Elst en door Bemmel vandaag. Allemaal hartstikke leuke plaatsen. Ja, nu lopen we door Huissen. Ja, en dan komt alleen de 50. Dus dat is toch even een andere sfeer.
0: Ja, ja.
3: Maar, nou, je hoorde het al aan de gezelligheid.
0: Het klinkt goed, Sam. Het klinkt daar goed. Eventjes, hoe gaat het met jou?
3: Nou, liefst dat je het vraagt. Het gaat ontzettend goed.
0: Ja?
3: Ik zit lekker in de wedstrijd. Slecht geslapen, dat wel. Eerder niet. Ja, het was koud op de camping en... Een paar Duitse kinderen die het heel leuk vonden om tot een uurtje of 12 hard te gaan schreeuwen naast mijn eentje.
0: Oh, dat is minder, dat is minder.
3: Dat maakt niet uit, ja. Ja.
0: Goed, nou ja, en hoe vroeg was...
3: Ja, het voelt goed.
0: En hoe vroeg was jij aan de start, Sam?
3: Ik was om, ik stond om 4:15 al op het startterrein. Want ik wilde wel de opening meemaken. En leuk dat je vraagt naar de start.
0: Ja.
3: Ze hebben dit jaar de startprocedure aangepast. Of de eerste procedure is hetzelfde.
0: Ja.
3: Maar ze hebben het nu wat, laten ze het wat gestructureerder verlopen. Alleen, dat zorgt er alleen wel voor dat ik dus ver buiten de start de aftrap meemaakte. Dus dat ik van het openingstartschot weinig heb meegekregen.
0: Maar goed, je bent door de poortjes gegaan en jij bent gaan lopen. En hoe is het weer daar in Nijmegen op dit moment?
3: Ah, het is prachtig. Het is heerlijk wandelweer. Een gaatje of 20, 21, zonnetje, wolkje. Ik zal de mensen thuis ook echt, heb ik vorig jaar ook al gezegd, ik zal ze ook echt aanraden om hier eens een keer heen te gaan, op vakantie te gaan, een rondje te fietsen, een rondje te wandelen.
0: Hebben ze van 2VV jou ingehuurd om een promotiepraatje te maken?
3: Nee, dat dan weer niet. Nee, dat dan net niet. Had wel gekund. Als ze me willen bereiken, dan kan dat natuurlijk.
0: Ja. Sam, ik heb gisteren een oproepje gedaan aan de luisteraars om jou even een hart onder de riem te steken. Door even een berichtje te sturen naar onze website. Ja. En ik moet zeggen, de eerste berichten druppelen binnen. En iedereen, iedereen die leeft met jou mee. En mevrouw van den Broek, ik weet niet of je haar kent, maar zij...
3: Ja, nou ja, dat is dezelfde achternaam, dus ik denk
0: ja,
3: dat het...
0: Ja, die wens jou sterkte toe. En dan hebben we ook nog meneer hier uit Baren. Hij wilde zijn naam niet noemen, maar hij zegt, ja Sam, jongen, zet hem op.
3: Nou, dus... wat ontzettend leuk om te horen. Nou, dat is wel even een veer in de rug die ik nu nodig heb.
0: Die heb jij nodig. En ik hoor van onze redactie dat er steeds meer berichtjes binnenkomen voor jou. En dus wij steunen jou allemaal hier uit deze kant van Nederland. Sam, is er nog iets speciaals wat je hebt meegemaakt vandaag?
3: Je maakt hier zoveel dingen mee. Je hebt, weer de meest interessante gesprekken. Ik heb vanmorgen iemand ontmoet die is communicator, maar die zorgt ervoor dat die... Die brengt groepen bij elkaar, dus die doet daar groepsbonding.
0: Oh,
3: voor zijn werk. Ja, maar weet je, zo ontmoet je weer eens mensen.
0: Nou, dan is die wel op de goede plek, want groepen genoeg daar.
3: Hier is genoeg te bonden. En de mooie dingen, waar ik nu ook langs loop, er staan mensen met bordjes. En er staan kinderen, staan bellen te blazen. En dan staat er ondertussen staat er eentje met een bakje met droppies.
0: Nou, kijk.
3: Om ze uit te delen. Ja, het is een en al genieten. Ja, het weer is lekker. Het is top, Pearl. Het is top. Ik heb gewoon niks te klagen vandaag.
0: Nou, hartstikke goed. Sam, hoe laat tot slot verwacht jij binnen te komen vandaag?
3: Ja, dat is nog even een ding. Vandaag is 52,1 kilometer. Dus dat is best een hoop.
0: Mm-hmm.
3: De inschatting nu is 12:15. Maar ik denk dat ik nog wel ergens een keer rust ga houden. Of niet, dat zie ik vanzelf wel. Even kijken hoe de benen voelen.
0: Ja.
3: En dan... Ja, ik denk tegen een uurtje of twee, uiterlijk drie uur ben ik zeker binnen, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, laat je goed verzorgen, hè, als je binnenkomt.
3: Dat, ik moet zeggen, ik heb veel support. Dus
0: nou,
3: dat,
0: heel goed. Heel goed. Laat de benen lekker masseren en je voetjes.
3: Ja.
0: En ik zou zeggen...
3: Kom je daar ook nog voor langs, Pearl?
0: Ik kom jou helemaal masseren. Ik beloof
3: dankjewel.
0: Het.
3: Dankjewel.
0: Sam, ik wens jou heel veel toi vandaag. Iedereen
3: dankjewel.
0: Daar de groeten van Eemland 1. En weet
3: doe
0: dat
3: ik.
0: Wij jou allemaal steunen hier. En
3: ja,
0: morgen dan spreken we je weer. En dan horen we hoe het dan met jou gaat. En hoe de sfeer is daar in Nijmegen. Dankjewel. Sam, loop ze nog
3: jij
0: even.
3: Komt helemaal goed. Dankjewel. Hey, hoi.

0: The Isaacs luisteren we naar met de Three Bells. En daarvoor kon je genieten van Nazareth met Love Hurts. Deze morgen staan wij stil bij Eemland 1 bij het overlijden van Joop de Keijzer. Joop de Keijzer uit Amersfoort. Hij was brugwachter, badmeester, raadslid en columnist, maar vooral levensgenieter. Collega Willem van Veluw, bekend van het programma Randje 16 van Eemland 1, was naast collega van Joop ook een goede vriend. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Paul.
0: Goedemorgen. Ja, Joop de Keijzer. Hij was een goede collega, maar ook een hele goede vriend van jou. Willem, wanneer heb jij Joop leren kennen?
1: Ja, Joop heb ik eigenlijk in de jaren 80 leren kennen. Als een hele gezellige, vrolijke man. Waar het altijd lachen mee was. Waar hij ook verscheen. Je noemde net al de functies op die hij allemaal gedaan heeft. Ja, hij heeft dat altijd met zoveel vrolijkheid en plezier gedaan. Nooit chagrijnig.
0: Nee.
1: Het was een man naar mijn hart.
0: Maar ook zo verschillend, hè, Willem. Want ja, brugwachter en raadslid, dat ligt natuurlijk wel heel ver uit elkaar. Maar hij schreef ook columns. Had hij zoveel interesses of... Wat was dat hij zoveel verschillende beroepen had? Of kan jij daar wat meer over vertellen?
1: Jazeker, Paul. Joop wilde van alles altijd uitproberen. Stond overal voor open. Dat hij op een gegeven moment raadslid werd, nou, daar moest iedereen in Amersfoort om lachen. Want dat was helemaal niet iets voor Joop. Die zware stukken van de gemeenteraad doorlezen. Ja. Maar dat heeft hij toch gedaan. Zij het maar 4 jaar. Toen is hij ermee gestopt. En toen is hij in dat stad Amersfoortse columns gaan schrijven. Mm-hmm. Maar Joop wilde alles uitproberen. Alles wat hij... Hij is zelfs ook nog voetballer geweest bij KVA op een wat lager niveau. Ja, dan was het ook altijd lachen. Maar alles wilde hij uitproberen. En hij was natuurlijk 20 jaar lang heeft hij de column in de stad Amersfoort geschreven.
0: Hoe stond Joop eigenlijk bekend in Amersfoort? Weet jij dat?
1: Als een zeer markante Amersfoorter. Iedereen liep met hem weg. Je zag hem ook in de binnenstad. Als hij weer eens een opname voor ons met Eemland moest doen. Dan bleef hij na afloop nog even zitten dat de mensen naar hem toe kwamen. Als een zeer geliefd persoon. Amersfoort is best geraakt door dit verlies van Joop. Want ook zijn columns, dat schreef hij met zoveel passie. En als je zijn column las in de stad Amersfoort, dan had je net of je erbij was. Net of je de beelden voor je zag.
0: Ja, dus het was een beeld, het was een markante man, maar ook een, ja, ik zei het al, levensgenieter. Dus wat zijn jouw persoonlijke herinneringen? Wat heb jij persoonlijk met hem meegemaakt?
1: Ja, ik heb zelfs in de jaren 2000, toen mocht ik met mijn, toen was ik voorzitter van ATOBC en toen mocht ik daar een voetbalwedstrijd organiseren. En toen hadden we bedacht, wij hadden het Amersfoortse kampioenschap, toen hadden we van iedere club 2 oud-prominenten uitgenodigd. En toen kwam Joop voetballen namens KVA als oud-prominent. Nou, en dan was hij de grootste sfeermaker natuurlijk van dat elftal, wat tegen dat team van ATOBC speelde. Toen hebben we enorm gelachen, enorm veel plezier gehad. En als brugwachter, ik ging wel eens met de fietsboot naar Spakenburg in de zomertijd. En dan moest Joop 2 bruggen openen.
0: Ja.
1: Maar dan kwam Joop eerst even op de fietsboot een bakje koffie drinken. En dan zeiden de mensen van, Joop, ga nou naar je brug toe. Want hij moet wel open als die boot eraan komt. En dan ging hij op zijn fiets naar de eerste brug. En dan kwamen wij daar voorbij en dan zeiden we, Jopie, fietsen, hè, want die tweede brug moet ook op tijd open. Nou, dan kon die hele boot lag in een deuk en dan zei hij, rustig aan, ik heb een motor op mijn fiets, dus ik ben op tijd. Ja, altijd, maar hij had ook altijd gepaste grap, Pulder.
0: Ja,
1: geweldig, geweldig. Ja. En wat mij bijgebleven is, ik wist nooit dat de laatste uitzending zou worden. Op 9 april heb ik in het hartje van Amersfoort bij Willem aan tafel Joop een half uur geïnterviewd over zijn hele leven.
0: Ja.
1: En ik heb heel veel verzoeken gekregen de afgelopen dagen. Willem, ken jij die uitzending nog eens even terug naar ons mailen? Ze konden hem ook op YouTube zien natuurlijk, maar dat heb ik even teruggehaald. En toen heb ik gisteravond naar zo'n 60 mensen die uitzending nog een keer, dat mensen die kunnen zien.
0: Zo want, zie je, Willem, hoe Joop de Keizer leefde in de harten van heel veel mensen.
1: Zeker, zeker Peul. En het zal morgen ook wat worden als hij, dan kun je dus afscheid van hem nemen. De crematie gaat in besloten kring, maar ze hebben wel ruim de tijd voor een condolence gedaan morgen. Die is bijna anderhalf uur, hebben ze daarvoor uitgedrokt. Dus de familie verwacht ook heel veel mensen daar, die daar echt in rijen zullen staan. Vanaf 7 uur tot 8:30 is dat op het Rusthof. Morgen. Heel triest. En ik ben zelf ook heel blij dat ik die reportage nog heb mogen maken. Want dat ik wist natuurlijk ook niet dat het zo snel zou gaan. Is echt heel snel gegaan. En wat ook indrukwekkend was, Peul, dat hij in zijn laatste column vorige week in de stad Amersfoort iedereen bedankt heeft voor het leven. En waarin die dus schreef, als jullie dit lezen, heb ik mijn euthanasie gepleegd. En dan ben ik er niet meer. Ja, toen moest ik echt een traantje laten.
0: Kan ik me voorstellen, Willem. Want
1: deze markante man, de koning van de lach, is niet meer in Amersfoort.
0: Nee, jij hebt mooie herinneringen. En ik denk samen met jou nog heel veel andere mensen. Dankjewel voor het mooie verhaal over Joop de Keizer. En ik wens je morgen heel veel sterkte. En wij als collega's van Eemland 1 zullen zeker in gedachten bij hem zijn en bij zijn familie. Willem, ik wens je voor vandaag een fijne dag toe en bedankt. En luisteraars, u hoort het, eindtune is alweer ingestart. Dus we zijn aan het eind van deze Eemland 1 Actueel van 21 juli. Morgen zijn we er weer, maar u kunt ons altijd volgen, hè, weet, via de socials en via onze website eemland1.nl. En denk aan Sam van den Broek die daar in Nijmegen aan het lopen is. En stuur hem even een berichtje via de socials of via onze website en om even te steunen om deze dagen goed door te komen. Voor vandaag bedankt weer en ik ben er snel weer. Dag allemaal.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op 101 met Billy Preston en Sarita is de kop er vanaf. Music Memories, we gaan een uurtje lang terug in de tijd. It Will Come In Time. Dat was uit 1980, de eerste hit die we gedraaid hebben. En we gaan gewoon weer lekker herinneringen aan muziek ophalen. Niet te veel praten, lekker veel plaatjes. Dat is een klein beetje het motto. En dat gezegd hebben, dan gaan we gauw naar 1976. Met een van de vele hits van Donna Summer. Could This Be Magic? You.

Dr. Alban, de zingende tandarts uit Zweden. In Nederland hadden we ook een zingende tandarts. Hè? Nee, ik ga er niks van draaien hoor. De Aal was dat. En die had een hitje met de barg, die had een krul ondersteerd. Maar goed, over dialect gesproken? Nou, eigenlijk niet. Maar wel heel mooi. Bluff, we draaien het veel te weinig. En daarom liefst uit Londen, hier op Eemland 1.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Cliff Richard uit de jaren 60 en de Summer Holiday. Ja, dat was best wel een hitje toen de tijd, hoor. Fine Young Cannibals hebben een stuk of 6 hitjes gehad in Nederland. En de grootste hit was She Drives Me Crazy uit 1988. Die gaan we niet draaien. We draaien hun eerste single uit 1985. Johnny, Come Home.

blijft toch wel een van mijn all-time favorites hoor, deze. De Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Ja, oh ja. De Genuine en Pony. Zo fijn hè, dat hij het ermee eens is en elke ja zegt.

Ja, ik moet dat album weer eens een keer op gaan zoeken hoor. Strong Persuader uit 1986. Daar stond deze Smoking Gun op, maar daar stond ook op... hoe heet die andere ook weer? Right Next Door, Because of Me. Maar daar staan ja, eigenlijk allemaal leuke nummers staan erop. Ga maar eens even opzoeken. Strong Persuader van Robert Cray. En van Robert Cray gaan we naar Adele. En Rolling in the Deep. Hey.

Ja, de 1967 uitvoering van Aretha Franklin's Think. En ja, je had natuurlijk in de jaren 80 die versie uit de Blues Brothers. Maar deze is toch wel erg leuk om weer een keer te draaien, hoor. Hier op Eemland 1, nu de havenzangers. Ik zei de havenzangers, niet de koeien.

Opgericht in 1977. En ja, onder de naam Havenzangers wordt er nog steeds opgetreden hoor. Alleen natuurlijk niet meer door de originele bandleden. Ik heb ze een paar keer mogen zien optreden en het was altijd wel een feestje hoor. De Havenzangers en O Mona hier op Eemland 1. En van de Havenzangers gaan we naar, ja, het is een klein stukje, Bitty McLean.

Divine werd toen de tijd ook wel de disco-kampioen bij de zwaargewichten genoemd. Met Native Love hier op Eemland 1. En dan kijken we naar de klok en dan zien we dat het tijd is om afscheid van je te gaan nemen. Ik ga nog één plaat voor je draaien. Ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met Afrique Simone en Ramaya.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten.

0: hogerschooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Goedemorgen, hartelijk welkom. U luistert naar 1 Land 1, actueel van deze dinsdag 21 juli. Ja, en wat voor dag is het weer vandaag? Nou, ik kan u vertellen, het is een hele leuke dag. Het is ook een mooie dag, want het zonnetje breekt hier door in Baren. Maar het is de dag van junkfood. Hamburgers, patatfriet, frikandellen, milkshakes, donuts, ga maar door. Vandaag is dé dag om deze etenswaren te omhelzen. Dus junkfood vandaag. Goed, wat hebben wij verder voor u bij 1 Land 1 actueel? Nachtelijke vliegbewegingen rondom Schiphol zorgen voor onrust onder bewoners. Wat is er de komende week te beleven op landgoed De Paltz in Soest? We volgen collega Sam van den Broek tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. U krijgt het weer met Klaus Bijker. En 1 Land 1 herdenkt oud-collega Joop de Keizer. Blijf bij ons, dit is 1 Land 1 actueel van dinsdag 21 juli.

0: En we begonnen vandaag een beetje soul met Memphis Soul. Ja, en dat heb... Stew! dankjewel Bernard. Mijn technicus helpt mij weer even uit de nood. U luistert Nederland 1 actueel. En we begonnen met de King Curtis en de Kingpins met Memphis Soul Stew. Zo was dat. We gaan naar ons eerste onderwerp toe van deze ochtend. En dat gaat, ja, het gaat weer over de vliegbewegingen rondom Schiphol. Al veel langer in het nieuws en zorgt ook voor heel veel overlast. En de toenemende nachtelijke vliegbewegingen, ja, die veroorzaken al geruime tijd voor behoorlijk wat overlast. Zeker voor de burgers die in de directe omgeving wonen. De organisatie Stopte via de Route verzet zich al enkele jaren tegen deze vluchten. En vandaag praat ik met Scholte Droger. Hij is lokaal coördinator van Stichting S4R, voorheen actiegroep Stop de Vierde Route. Scholte, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Scholte, ja.
0: Ja, hallo. Goedemorgen. Scholte, de nachtelijke vluchten. Ja, dat zijn vluchten die de bewegingen zijn tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Over hoeveel vliegbewegingen praten we nou per jaar?
1: Die nachtvluchten, dat is een kleine 30.000. Ik heb op dit moment hier staan 27.000 dat het er zijn.
0: Ja.
1: En dat is verspreid over het jaar. Hè. Laten we zeggen, het ene periode veel meer en de andere periode minder.
0: Ja, nou is het volgens de wet, Scholte, mag die 27.000, ja dat mag, dat is toegestaan. Maar dat komt dus neer op zo'n 74 vluchten per etmaal. Nou komen er volgens de berichten 600 extra bij. Dat, ja, als ik dat snel heb uitgerekend, is zo'n 50 per maand. Dat komt op zo'n 2 vluchten per etmaal, wat er dan bij komt. Wat is nou... zijn die 2 extra vluchten nou het probleem? Of is het sowieso die nachtelijke vluchten die maar door blijven gaan? Is dat het probleem?
1: Vooral dat laatste, hè, van die nachtvluchten. Of ook vooral ook de vluchten die in de randen van de nacht zijn. Als mensen willen gaan slapen. Mm-hmm. En je ligt in bed en je wordt wakker gemaakt of wakker gehouden door een aantal vliegtuigen, ja, dan is je slaap verstoord. En dat heeft ook consequenties voor je welzijn, voor je gezondheid.
0: Ja, absoluut.
1: De RIVM en de GGD die hebben onderzoek daarna gedaan. En dan vooral ook in de regio rond Amsterdam, rondom Schiphol. En die zijn tot de conclusie gekomen, stress, hart- en vaatziekten, concentratieproblemen. Dat is er bij 220.000
0: volwassenen hebben daar last van.
1: Ja, die hebben daar last van.
0: En dus dat is direct bewezen?
1: Met een arts die hebben concentratieproblemen of die hebben stressproblemen, hoge bloeddruk.
0: Mm-hmm. Is het bewezen, Scholte, dat deze klachten werkelijk te maken hebben met de verstoring van de nachtrust en die weer oorzaak, daar de oorzaak weer van, moet ik zeggen, zijn die vluchten boven hun hoofd?
1: Ja, is dat 100% bewezen? Die mensen die gaan naar een huisarts, zeg ik maar even. En die vertellen over hun klachten en vertellen daar ook vaak bij dat ze wakker liggen van het vliegtuiglawaai als ze op bed liggen. Of dat altijd direct een kausaal verband is, dat weet ik niet. Maar die mensen geven het in ieder geval aan.
0: Ja.
1: Dat zij wakker liggen van de nachtvluchten, van het lawaai.
0: Nou is dit al veel langer een probleem, hè? En alleen Stop die Vierde Route, die is al een paar jaar bezig om hier actie tegen te voeren, om in gesprek te gaan hierover. Maar ja, ik denk niet dat deze vluchten totaal van de kaart geveegd gaan worden. Ik denk niet
1: waar wij naar streven is wat bij een aantal vliegvelden in Europa ook al verwezenlijkt is. Mm-hmm. En dan praat je over grote vliegvelden.
0: Ja.
1: over Frankfurt, Parijs, Orly, München, Londen. En die hebben een nachtbeperking. En die nachtbeperking die zit dan tussen die 23 uur 's avonds en de volgende ochtend 7 uur.
0: Mm-hmm.
1: En onze nieuwe coalitie, de regering,
0: mm-hmm.
1: die wil een nachtsluiting van 0 uur, dus 24 uur, en 5 uur. Dus dat is een nachtsluiting van 5 uurtjes.
0: Yeah.
1: Nou, mensen hebben meer nachtrust nodig, dat weet iedereen ook. Dus uiteraard zijn er mensen die met 5 uur toe kunnen.
0: Ja, maar dat is niet het gemiddelde.
1: Nee, kijk.
0: Als we naar deze grote vliegvelden krijgen, die jij net noemde, hè, Frankfurt, ja. Orly bij Parijs.
1: Ja,
0: München, hoeveel nachtvluchten zijn er daar? Heb jij daar cijfers van?
1: In principe zijn daar geen nachtvluchten.
0: Mm-hmm.
1: Behalve als er ja, laten we zeggen, iets bijzonders aan de hand is.
0: Ja, dus in principe
1: dus
0: is het dan...
1: Dat zijn uitzonderingen.
0: Dat zijn uitzonderingen. En bij ons is het regel. Bij ons is het regel.
1: Ja,
0: 74 vluchten per etmaal. Dat zijn er behoorlijk wat. Nou hebben ze die route ook een beetje verschoven naar de kust. Dus bij Castricum in de buurt.
1: Ja,
0: dus deze
1: klopt.
0: Mensen hebben er ook last van. Maar wat is nu de oplossing, Schot? Want ik denk niet dat Schiphol gaat zeggen, nou, we schrappen al die vluchten, want daar zijn te veel belangen bij gemoeid. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Amerika zit daar ook bij. Wat kan jouw stichting, hè, dus Stop die Vierde Route, wat kunnen jullie nou doen wat daadwerkelijk zoden aan de dijk zet om het toch beter te maken voor de bewoners in die regio's?
1: Ja
0: en wat ook door de politiek aanvaard gaat worden, want daar gaat het om.
1: Ja. Nou, laat maar zeggen, Schiphol die gaat dat zeker niet doen. Hè. Die gaat dat niet uit zichzelf verminderen.
0: Mm-hmm.
1: We moeten het echt hebben van de overheid, van de plaatselijke overheid, maar ook van de landelijke overheid, dat die Schiphol dwingt om met een vergunning, want ze doen dat nu ook allemaal zonder vergunning, het wordt gedoogd, om bijvoorbeeld toch die nachtvluchten, zoals die andere grote vliegvelden in Europa, niet meer te laten plaatsvinden. Dat kan, dat bewijzen die vliegvelden ook. Dus dat moet hier ook kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Wij gaan, goed dat je dat noemt, dat Castricum.
0: Yeah.
1: Wij hebben zondag 13 september hebben wij een bijeenkomst in Castricum. En daar vragen we aandacht voor de gevolgen van de nachtvluchten. En daar gaan we in gesprek met de wetenschappers, gezondheidsdeskundigen en ervaringsdeskundigen, bewoners uit die regio.
0: Ja, nou zullen die het met jou eens zijn. Hè? Die zullen zeggen inderdaad, het is slecht voor de gezondheid. Dus daar zal geen twijfel zijn. Maar wat moet er gebeuren om de politiek over te halen?
1: Nou ja, laten we zeggen, de politiek in de regering en de Tweede Kamerleden moeten zich terdege bewust zijn van dat de nachtvluchten, maar sowieso Schiphol, veroorzaakt ook heel veel verstoringen, ellende, gezondheidsklachten.
0: Dat is duidelijk,
1: Klachten. Maar... Dus dat kost ook heel veel. Als mensen vanuit een slapeloze nacht zich niet kunnen concentreren op hun werk of zich moeten ziek melden. Dat
0: is duidelijk, Scholten. Dat is heel duidelijk. Maar wat voor acties gaan jullie voeren om kracht bij te zetten dat het noodzakelijk is dat de nachtvluchten gaan stoppen of in ieder geval een heel stuk gaan verminderen?
1: Ja, nou ja, daarom gaan wij naar de coalitiepartijen hebben we contact mee. We hebben met Tweede Kamerleden contact om toch dit meer over het voetlicht te krijgen.
0: Ja, daar zijn jullie al heel hard mee bezig, hè, al een paar jaar.
1: Daar zijn we heel hard mee bezig, maar het is zoals sommige dingen zijn ook heel hardnekkig. Daar moet je heel veel geduld voor hebben. En alsmaar het bij mensen op het bureau of in gesprekken
0: aan de bel blijven trekken, met andere
1: aan de bel blijven trekken, ja.
0: Nou, Scholten Droger, ik dank je voor dit gesprek. Ik hoop dat het ook echt gaat helpen.
1: Ja.
0: We blijven het volgen en heel veel succes.
1: Ja,
0: en een fijne dag gewenst. Dag.
1: Hetzelfde. Dag.

0: Van de B-kant van het album van Creedence Clearwater Revival. En ik heb hem hier in mijn handen, die prachtige hoes. Ja, ik zou zeggen een beetje jaren 60, 70. Kan dat kloppen? Ja, dat kan hartstikke kloppen. Het ziet er prachtig uit. Oh, wat zagen die jongens er leuk uit in die tijd. Midnight Special. Ja, er was een trein die heette de Midnight Special. Die reed dan 's nachts. Maar er was ook een ontsnappingsroute uit de gevangenis. En over welke twee ze het nou hebben, dat is nog steeds de vraag. We gaan over naar een heel ander onderwerp. En dat is, ja, landgoed De Paltz. Want de komende twee weken staat dit landgoed weer volop in het teken van kunst en cultuur. Ik ga praten met Sharon van Velzen, medewerker van Harlekijn van landgoed De Paltz. En zij gaat alles vertellen over dit mooie programma wat ons te wachten staat. Sharon, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Twee weken lang is het smullen geblazen, hè, van cultuur en muziek, tentoonstellingen en een prachtige kindermusical.
1: Ja, dat klopt.
0: Neem mij even mee langs deze hoogtepunten.
1: Ja, wij hebben eigenlijk elke woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij sowieso rondleidingen hier altijd. Mm-hmm. In de zomer is je neus achterna natuurlijk altijd heel mooi. Dus alles staat in bloei. Dus elke woensdag om 11 uur. En hier loopt een gids mee en vertelt eigenlijk alles over wat er bloeit en groeit op ons landgoed. Het is echt heel leuk om aan te sluiten.
0: En dat is heel wat, hè, want het landgoed is best groot.
1: Dat is inderdaad heel groot. En Yep. Het is, het is gewoon prachtig. Elk seizoen is het natuurlijk mooi. Ook al ben je hier al een paar keer geweest, dan nog is het heel verwonderlijk wat er allemaal te zien is. En zeker met deze rondleiding.
0: En vertel, afgelopen zaterdag zijn die twee weken begonnen, hè? 18 juli. En ik heb het programma een beetje bekeken en het ziet er geweldig uit. Laten we even beginnen bij de kindermusical Repelsteeltje.
1: Ja.
0: Ja, hoe wordt dat vertolkt?
1: Ja, dat is al een heel gezellig spektakel. Het is echt wel een succes. Er wordt heel positief op gereageerd. Het is een familievoorstelling. Speelt elke zaterdag en zondag ongeveer bij ons. En Ophelia van der Beke is Repelsteeltje. Lieke Baks is de spinster. En Piet van der Pas is de molenaar, de vader van Repelsteeltje. Dus het is een heel...
0: Het is een bekend sprookje, hè?
1: Ja, het is een heel bekend sprookje, inderdaad. En het is dan een hervertelling van Herman. Want ja, we hebben eigenlijk... enorm veel sprookjes over het landgoed op het moment.
0: Ja. En met Herman bedoel jij Herman van Veen?
1: Herman van Veen, ja. Ja, uiteraard. Ja. Ja, voor mij is het natuurlijk...
0: Ja, voor jou is het Herman, maar eventjes
1: even... Ja, dat is Herman, maar ja, Herman van Veen.
0: Herman van Veen. Laten we even doorgaan, Sharon, naar het open podium. Want wie zijn daar zoal te bewonderen?
1: Open podium is eigenlijk voor iedereen die een keer op het podium wilt staan.
0: Eigenlijk iedereen? Mag ik ook komen?
1: Als u dat leuk vindt, mag u ook komen, inderdaad. Ja. Ik wil zich daarvoor opgeven.
0: Dus, maar zijn dat bekende artiesten of zijn dat beginnende artiesten?
1: Beginnende artiesten meestal. Ja. Het wordt begeleid door Ferdy ten Ham. En het is ook voor elke leeftijd en akoestisch. Dus het wordt bij ons gedaan eigenlijk achter de welbekende kapschuur op de buitenspeelplaats. Dat is sowieso natuurlijk...
0: Mooie plek, hè? Mooie plek.
1: Een ontzettend mooie plek.
0: Ja, zo tussen de bomen en tussen het prachtige landgoed met groen. Dan gaan we even naar de tentoonstellingen, want die zijn er ook. En wat voor tentoonstellingen zijn er zoal?
1: Nou, we hebben op dit moment Alfred Jadobus Kwak hebben wij boven in de galerie. Dat is ontzettend leuk. Heel veel mensen zijn er natuurlijk heel erg bekend mee. En daar hangen eigenlijk de Alfred Jodocus kwakcels, zeg maar, die hangen daar. Mm-hmm. Dat is heel erg bijzonder, want die zijn heel erg uniek en nog echt op de authentieke manier getekend. Mm-hmm. Dat is super interessant. Ook hebben we een expositie van Rozemarijn van den Berg.
0: En wat is daarvan te zien? Wat maakt Rozemarijn?
1: Ja, wij hebben nu ook het boek van Repelsteeltje uit. Die is ook voor het eerst verkocht van het weekend. En er staan hele mooie werken in van Rozemarijn van den Berg.
0: Oh, maakt zij de tekeningen?
1: Ja, zij maakt de tekeningen.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, dat is echt ontzettend leuk. En ja, nou ja, ik vind het echt ontzettend, het is echt heel mooi gedaan. Maar die hangen dus bij ons in de gallery. Dus die kan, ja, als je bij ons de gallery bezoekt, zeg maar, dan zie je ze hangen. Maar ze staan dus ook in de boeken geïllustreerd.
0: Al met al, Sharon, heel veel te zien, heel veel te beleven de komende twee weken. Ja, absoluut. Ik zei het al, afgelopen zaterdag is het dus van start gegaan. En het loopt dus twee weken door. Zijn er nog kaarten te koop voor verschillende voorstellingen?
1: Zeker.
0: Ja. En hoe kunnen mensen aan deze kaarten komen?
1: Nou, wij hebben via de Herman van Veen Art Center site. Dus dat is www.hermanvanveenartcenter.com. Daar staat er een onder wat er speelt kun je naar de programmering. En daar kun je eigenlijk alles vinden wat er geprogrammeerd staat. Dus alle voorstellingen en workshops en rondleidingen.
0: Dus ga naar de website en daar vind je wat je maar wilt en waar je naartoe wil. Ja. En dan kun je nog kaarten krijgen. Want van hoe laat tot hoe laat kan men alles bezoeken?
1: Nou, wij zijn zeg maar altijd geopend. De villa is altijd geopend vanaf
0: en dat is vanaf
1: 10 uur.
0: Ja,
1: tot vijf.
0: Ja. Nou, Sharon, dat belooft hele mooie twee weken te worden.
1: Met
0: alles in de aanbieding. Het leuke kindermusical, Repelsteeltje. Ja. Zeker een aanrader om die te gaan bekijken met je kinderen in deze vakantie.
1: Ja, en de sprookjesoptocht. Sorry dat ik je in de reden val, maar de sprookjesoptocht die is ook echt ontzettend leuk.
0: Nou, dat moet zeker. Daar moet je zeker naartoe. Dat is sowieso heel gezellig.
1: Ja.
0: In augustus hebben wij weer contact met elkaar. Want dan heb jij weer een nieuw programma. Wat je kan vertellen. En dan gaan we daarover praten.
1: Helemaal goed.
0: Ik dank je voor vandaag. En,
1: bedankt voor de
0: inbellen. En wij spreken elkaar in augustus weer.
1: Oké, tot dan.
0: Wilt u kaarten? Ga naar de website van De Pals. En daar kunt u alles terugvinden. En dan kunt u ook gelijk kaarten bestellen.

0: Kent u ze nog, de Ramblers met Annie de Reuver? Ja, ik denk de oudere luisteraars onder ons zeer zeker. En dit was nummer I Only Have Eyes For You. En dan gaan wij over naar onze weerman Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Ook goedemorgen.
0: Heb jij genoten van de Ramblers zo net? Annie de Reuver, ken je haar nog?
2: Ja, ik heb het van gehoord, maar het is niet...
0: Of was dat voor jouw tijd?
2: Ja. Nee. Ik heb wel herinneringen aan. Maar het was niet mijn favoriete muziekgroep.
0: Nee, dat had ik ook. Wat is trouwens jouw favoriete muziekgroep? Nou, dat we het daar toch over hebben.
2: Ja, bijvoorbeeld Andrew Gold. Ja, zeg je dat nog iets?
0: Nee.
2: What a lonely boy.
0: Oh, what a lonely boy. Nou, we gaan kijken of we dat een keertje voor jou kunnen draaien. Ik vraag aan de technicus, aan onze Bernard Vagel, of hij dat eventjes kan opzoeken. En die hou jij dan te goed van ons. Wat hebben wij te goed van jou qua weer?
2: Ja, heel veel wolken vandaag. Ook wel af en toe een beetje zon. Een temperatuur rond of iets boven de 20 graden. Dus een vrij koele dag. Nog wel droog. Maar morgen dan trekt de depressie over Zuid-Noorwegen en Denemarken naar Polen. En daar krijgen we de wolkenschermen van. En die kunnen wat lichte regen of een enkele bui veroorzaken. Nou, als er morgen 2 millimeter valt, dan is het...
0: Hebben we het dan wel gehad weer? Oké.
2: Ja, we houden het maar op 1 millimeter, dus het houdt niet over.
0: Nee, en is dat alleen morgen, Klaas, of is dat de rest van de week?
2: Nee, daarna is het weer droog. Krijgen we weer hetzelfde wolkenvelden gedoe en droogte. Maar gelukkig in het weekend slaagt een storing over Noorwegen erin om een actieve trog daarvan, dus een buiengebied, juist over Nederland te sturen. En gisteren zou daaruit 5 tot 10 millimeter vallen. Maar vanmorgen zag ik dat het geüpgrade is, om het maar eens Engels te zeggen, tot 10 tot 15 millimeter.
0: Oh, dat gaat een beetje zo dan de dijk zetten.
2: Daar knapt de natuur van op. Ja, ik weet niet of alle mensen daarvan opknappen.
0: Nou ja, de natuur heeft het wel even nodig, hè? Een lekker regenbuitje.
2: Ja. Nee, dat is geen lekker regenbuitje, hoor. Dat zijn een paar flinke volwassen regenbuien.
0: Een volwassen regenbui. En dat verwacht je in het weekend?
2: Nee, dat verwachten we op zaterdag.
0: Want
2: direct daarna is er weer diezelfde noordelijke stroming die droog weer brengt. En ik ben bang dat het wel eens een probleem zou kunnen zijn om het daarna weer te laten regenen.
0: Nou ja,
2: we weer een lange droge periode hebben met ook een flinke opwarming naar zomerse temperaturen.
0: Maar dat is
2: nogal meer.
0: Dat is in het vooruitschiet. Dat moeten we nog even afwachten, Klaas.
2: Dat moeten we afwachten als volgende week die kant op gaat. Want,
0: Goed. Dus vandaag nog droog cool. Laten we zeggen cool. Hè? Zeker van wat we gewend waren.
2: En morgen cool met wat lichte regen of een enkel buitje. Dus de regen uit dat gebied valt voornamelijk in Polen en het oosten van Duitsland en Denemarken. Dat gaat aan ons voorbij.
0: Nou.
2: Maar daarna zal ook weer de jackpot hebben wat regen betreft. En dat is zaterdag.
0: Dat is zaterdag.
2: En dan kunnen we, tenminste niet iedereen, maar ik kijk daar naar uit.
0: Goed, dus iedereen haalt de paraplu en de regenjas weer tevoorschijn. Klaas, ik bedank je voor vandaag. En we bellen morgen weer. Dag hè.
2: Is goed. Dag. Mooie dag.

0: Queen of New Orleans, gezongen door de band, de Amerikaanse band Redbone. Ja, en dan is het tijd voor onze dagelijkse uitspatting, zal ik maar zeggen.
1: Live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse, Sam van den Broek.
2: Zijn we er al?
1: Dag 1.
0: Ja, we gaan naar Nijmegen. We gaan naar de Nijmeegse Vierdaagse. En onze, onze collega Sam van den Broek, die is er ook weer bij dit jaar. Hij is de uitdaging aangegaan en hij loopt mee. Ja, Sam, hoe gaat het met je?
3: Ja, nou, ik weet niet veel. Ik denk dat je de gezelligheid van op de achtergrond hoort.
0: Jazeker.
3: Ik loop hier door het... Het wordt hier nog harder, merk ik. Dat was even een foute inschatting, maar ja, zoals je hoort is het... Hartstikke gezellig. Ik zal mezelf even herhalen voor de luisteraar thuis. Het is fantastisch.
0: Het is fantastisch.
3: We lopen nu door het bruisende Huissen. Wie kent het niet? Rechts over de kaart, rechtsonder van Arnhem. Even voor de luisteraar die er vorig jaar niet bij was. Je hebt voor de 50 kilometer loop je altijd een extra lus. Mensen komen allemaal door Elst en door Bemmel vandaag. Allemaal hartstikke leuke plaatsen. Ja, nu lopen we door Huissen. Ja, en dan komt alleen de 50. Dus dat is toch even een andere sfeer.
0: Ja, ja.
3: Maar, nou, je hoorde het al aan de gezelligheid.
0: Het klinkt goed, Sam. Het klinkt daar goed. Eventjes, hoe gaat het met jou?
3: Nou, liefst dat je het vraagt. Het gaat ontzettend goed.
0: Ja?
3: Ik zit lekker in de wedstrijd. Slecht geslapen, dat wel. Eerder niet. Ja, het was koud op de camping en... een paar Duitse kinderen die het heel leuk vonden om tot een uurtje of 12 hard te gaan schreeuwen naast meteen.
0: Oh, dat is minder, dat is minder.
3: Dat maakt niet uit, ja. Ja.
0: Goed, nou ja, en hoe vroeg was...
3: Ja. Het voelt goed.
0: En hoe vroeg was jij aan de start, Sam?
3: Ik was om... ik stond om 4:15 al op het startterrein. Want ik wilde wel de opening meemaken. En leuk dat je vraagt naar de start.
0: Ja.
3: Ze hebben dit jaar de startprocedure aangepast. Of de eerste procedure is hetzelfde.
0: Ja.
3: Maar ze hebben het nu wat, laten ze het wat gestructureerder verlopen. Alleen, dat zorgt er alleen wel voor dat ik dus ver buiten de start de aftrap meemaakte. Dus dat ik van het openingstartschot weinig heb meegekregen.
0: Maar goed, je bent door de poortjes gegaan en jij bent gaan lopen. En hoe is het weer daar in Nijmegen op dit moment?
3: Ah, het is prachtig. Het is heerlijk wandelweer. Een gaatje of 20, 21, zonnetje, wolkje. Ik zal de mensen thuis ook echt, heb ik vorig jaar ook al gezegd, ik zal ze ook echt aanraden om hier eens een keer heen te gaan, op vakantie te gaan, een rondje te fietsen, een rondje te wandelen.
0: Hebben ze van 2VV jou ingehuurd om een promotiepraatje te maken?
3: Nee, dat dan weer niet. Nee, dat dan net niet. Had wel gekund. Als ze me willen bereiken, dan kan dat natuurlijk.
0: Ja. Sam, ik heb gisteren een oproepje gedaan aan de luisteraars om jou even een hart onder de riem te steken. Door even een berichtje te sturen naar onze website. Ja. En ik moet zeggen, de eerste berichten druppelen binnen. En iedereen die leeft met jou mee. En mevrouw Van den Broek, ik weet niet of je haar kent, maar zij...
3: Ja, nou ja, dat is dezelfde achternaam, dus ik denk
0: ja,
3: dat het...
0: Ja, die wens jou sterkte toe. En dan hebben we ook nog meneer hier uit Baren. Hij wilde zijn naam niet noemen, maar hij zegt, ja Sam, jongen, zet hem op.
3: Nou, wat ontzettend leuk om te horen. Nou, dat is wel een veer in de rug die ik nu nodig heb.
0: Die heb jij nodig. En ik hoor van onze redactie dat er steeds meer berichtjes binnenkomen voor jou. Dus wij steunen jou allemaal hier uit deze kant van Nederland. Sam, is er nog iets speciaals wat je hebt meegemaakt vandaag?
3: Je maakt hier zoveel dingen mee. Je maakt hier zoveel dingen mee. Je hebt weer de meest interessante gesprekken. Ik heb vanmorgen iemand ontmoet die is communicator, maar die zorgt ervoor dat hij... Die brengt groepen bij elkaar, dus die doet daar groepsbonding.
0: Oh.
3: Voor zijn werk. Ja, maar weet je, zo ontmoet je weer eens mensen.
0: Nou, dan is hij wel op de goede plek, want groepen genoeg daar.
3: Hier is genoeg te bonden. Ja. Hier is genoeg te bonden. En de mooie dingen, waar ik nu ook langs loop, er staan mensen met bordjes. En er staan kinderen staan bellen te blazen. En dan staat er ondertussen eentje met een bakje met droppies.
0: Nou, kijk.
3: Om ze uit te delen. Ja, het is een en al genieten. Ja, het weer is lekker. Het is top, Pearl. Het is top. Ik heb gewoon niks te klagen vandaag.
0: Nou, hartstikke goed. Sam, hoe laat tot slot verwacht jij binnen te komen vandaag?
3: Ja, dat is nog even een ding. Vandaag is 52,1 kilometer. Dus dat is best een hoop.
0: Mm-hmm.
3: De inschatting nu is 12:15. Maar ik denk dat ik nog wel ergens een keer rust ga houden. Of niet, dat zie ik vanzelf wel. Het kijken voor de benen voelen.
0: Ja.
3: En dan, ik denk tegen een uurtje of twee. Uiterlijk drie uur ben ik zeker binnen, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, laat je goed verzorgen. He, als je binnenkomt.
3: Ik moet zeggen, ik heb veel support. Dus
0: nou,
3: dat,
0: heel goed. Heel goed. Laat de benen lekker masseren en je voetjes.
3: Ja.
0: En ik zou zeggen...
3: Kom je daar ook nog voor langs, Pearl?
0: Ik kom jou helemaal masseren. Ik beloof het.
3: Dankjewel.
0: Sam, ik wens jou heel veel toi-toi vandaag. Iedereen daar de groeten van Eemland 1. En weet dat wij jou allemaal steunen hier. En morgen dan spreken we je weer. En dan horen we hoe het dan met jou gaat. En hoe de sfeer is daar in Nijmegen. Dankjewel. Sam, loop ze nog even.
3: Komt helemaal goed. Dankjewel. Hey,

0: The Isaacs luisteren we naar met de Three Bells. En daarvoor kon u genieten van Nazareth met Love Hurts. Deze morgen staan wij stil bij Eemland 1 bij het overlijden van Joop de Keizer. Joop de Keizer uit Amersfoort. Hij was brugwachter, badmeester, raadslid en columnist, maar vooral levensgenieter. Collega Willem van Veluw, bekend van het programma Randje 16 van Eemland 1, was naast collega van Joop ook een goede vriend. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Joop de Keizer. Hij was een goede collega, maar ook een hele goede vriend van jou. Willem, wanneer heb jij Joop leren kennen?
1: Ja, Joop heb ik eigenlijk in de jaren 80 leren kennen. Als een hele gezellige, vrolijke man. Waar het altijd lachen mee was. Waar hij ook verscheen. Je noemde net al de functies op die hij allemaal gedaan heeft. Ja, hij heeft dat altijd met zoveel vrolijkheid en plezier gedaan. Nooit chagrijnig.
0: Nee.
1: Het was een man naar mijn hart.
0: Maar ook zo verschillend, hè, Willem. Want ja, brugwachter en raadslid, dat ligt natuurlijk wel heel ver uit elkaar. Maar hij schreef ook columns. Had hij zoveel interesses of... Wat was dat, dat hij zoveel verschillende beroepen had? Of kan jij daar wat meer over vertellen?
1: Jazeker, Pelbe. Joop wilde van alles altijd uitproberen. Stond overal voor open. Dat hij op een gegeven moment raadslid werd, nou, daar moest iedereen in Amersfoort om lachen. Want dat was helemaal niet iets voor Joop, die zware stukken van de gemeenteraad doorlezen. Ja. Maar dat heeft hij toch gedaan, zei het maar 4 jaar. Toen is hij ermee gestopt. En toen is hij in dat Stad Amersfoortse columns gaan schrijven. Mm-hmm. Maar Joop wilde alles uitproberen. Alles wat hij... Hij is zelfs ook nog voetballer geweest bij KVA op een wat lager niveau. Ja, dan was het ook altijd lachen. Maar alles wilde hij uitproberen. En hij was natuurlijk 20 jaar lang heeft hij de column in de Stad Amersfoort geschreven.
0: Hoe stond Joop eigenlijk bekend in Amersfoort? Weet jij dat?
1: Als een zeer markante Amersfoorter. Iedereen liep met hem weg. Je zag hem ook in de binnenstad als hij weer eens een opname voor ons met Eemland moest doen. Dan bleef hij na afloop nog even zitten dat de mensen naar hem toe kwamen. Als een zeer geliefd persoon. Amersfoort is best geraakt door dit verlies van Joop. Want ook zijn columns, dat schreef hij met zoveel passie. En als je zijn column las in de Stad Amersfoort, dan had je net of je erbij was. Net of je de beelden voor je zag.
0: Ja, het was een beeld. Het was een markante man, maar ook een, ja, ik zei het al, levensgenieter. Dus wat zijn jouw persoonlijke herinneringen? Wat heb jij persoonlijk met hem meegemaakt?
1: Ja, ik heb zelfs in de jaren 2000, toen mocht ik met mijn, toen was ik voorzitter van ATOBC en toen mocht ik daar een voetbalwedstrijd organiseren. En toen hadden we bedacht, wij hadden het Amersfoortse kampioenschap, toen hadden we van iedere club 2 oud-prominenten uitgenodigd. En toen kwam Joop voetballen namens KVA als oud-prominent. Nou, en dan was hij de grootste sfeermaker natuurlijk van dat elftal wat tegen dat team van ATOBC speelde. Toen hebben we enorm gelachen, enorm veel plezier gehad. En als brugwachter, ik ging wel eens met de fietsboot naar Spakenburg in de zomertijd. En dan moest Joop 2 bruggen openen.
0: Ja.
1: Maar dan kwam Joop eerst even op de fietsboot een bakje koffie drinken. En dan zeiden de mensen van, Joop, ga nou naar je brug toe. Want hij moet wel open als die boot eraan komt. En dan ging hij op zijn fiets naar de eerste brug. En dan kwamen wij daar voorbij en dan zeiden we, Jopie, fietsen, hè, want die tweede brug moet ook op tijd open. Nou, dan die hele boot lag in een deuk en dan zei hij, rustig aan, ik heb een motor op mijn fiets, dus ik ben op tijd. Ja, altijd, maar hij had ook altijd gepaste grap, Pulder.
0: Ja,
1: geweldig, geweldig. Ja. En wat mij bijgebleven is, ik wist nooit dat de laatste uitzending zou worden. Op 9 april heb ik in het hartje van Amersfoort bij Willem aan tafel Joop een half uur geïnterviewd over zijn hele leven.
0: Ja.
1: En ik heb heel veel verzoeken gekregen de afgelopen dagen. Willem, ken jij die uitzending nog eens even terug naar ons mailen? Ze konden hem ook op YouTube zien natuurlijk, maar dat heb ik even teruggehaald. En toen heb ik gisteravond naar zo'n 60 mensen die uitzending nog een keer, dat mensen die kunnen zien.
0: Zo want, zie je, Willem, hoe Joop de Keijzer leefde in de harten van heel veel mensen.
1: Zeker, zeker Peul. En het zal morgen ook wat worden als hij, dan kun je dus afscheid van hem nemen. De crematie gaat in besloten kring, maar ze hebben wel ruim de tijd voor een condolence gedaan morgen. Die is bijna anderhalf uur hebben ze daarvoor uitgedrokt. Dus de familie verwacht ook heel veel mensen daar die daar echt in rijen zullen staan vanaf 7 uur tot 8:30 is dat op het Rusthof morgen. Heel triest. En ik ben zelf ook heel blij dat ik die reportage nog heb mogen maken. Want dat ik wist natuurlijk ook niet dat het zo snel zou gaan. Is echt heel snel gegaan. En wat ook indrukwekkend was, Peul, dat hij in zijn laatste column vorige week in de stad Amersfoort iedereen bedankt heeft voor het leven. En waarin die dus schreef, als jullie dit lezen, heb ik mijn euthanasie gepleegd en dan ben ik er niet meer. Ja, dan moest ik echt een traantje laten.
0: Kan ik me voorstellen, Willem. Want
1: deze markante man, de koning van de lach, is niet meer in Amersfoort.
0: Nee, jij hebt mooie herinneringen en ik denk samen met jou nog heel veel andere mensen. Dankjewel voor het mooie verhaal over Joop de Keijzer. En ik wens je morgen heel veel sterkte. En wij als collega's van Eemland 1 zullen zeker in gedachten bij hem zijn en bij zijn familie. Willem, ik wens je voor vandaag een fijne dag toe. En bedankt. En luisteraars, u hoort het. Eindtune is alweer ingestart. Dus we zijn aan het eind van deze Eemland 1 Actueel van 21 juli. Morgen zijn we er weer. Maar u kunt ons altijd volgen. Hè, weet via de socials en via onze website eemland1.nl. En denk aan Sam van den Broek die daar in Nijmegen aan het lopen is. En stuur hem even een berichtje via de socials of via onze website. En om even te steunen om deze dagen goed door te komen. Voor vandaag bedankt weer en ik ben er snel weer. Dag allemaal.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is

0: combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno.

Zou het soms zomertijd zijn bij Dekker Radio? Denk het wel, hè? Hobby Horse hoorden we met een hit uit 1972. Summertime, summertime. En hier is Bezia. Tretreluska heet ze van de achternaam. Mooie naam, hè? Time and Tide.

En toen was hij afgelopen. Bezia Tretarouska. Time and Tide. Bekker Radio. Daar hoor je dit voorbij komen. En de Tipsy Girls noemen ze zich, deze dames. Met een knipoog naar de Spice Girls natuurlijk. Ja, yeah, wannabe.

Reis is het orkestenhuis, hoor je het? Ja, bijzonder hoor. De Tipsy Girls. Wannabe. Joe Cocker. Summer in the City. Yeah! Legendarische klanken uit 1994. Je hoort het al. Dit is Dekker Radio.

1963, ja, had ik toch gelijk. Een zoele zotte zomer. Those lazy crazy days, lazy days of summer. Ja, daar moest ik over vallen, hoor. Daar kan ik niks aan doen. En het

to the rhythm. Dankjewel Katy Perry en Skip Marley. Chain to the rhythm. Nou ja. Het ritme van Xander de Buissonnier misschien. En die gaat iets heel belangrijks doen. Hij belooft dat hij de wereld zal redden. Luister maar.

Zo, dus even al af op het eerste gedeelte. Het eerste half uur van Wekker Radio. En daarna gaan we gewoon een heel uur ervan maken. Hoe vind je dat nou toch? Here is the real thing. You to me are everything.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Volgens de organisatie had Flex Energie nooit een vergunning mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken, zegt het Amerikaanse nieuwsmedium Politico. Details zijn nog niet bekend. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat hangt binnenkort camera's op om het rijverbod te handhaven. Het weer, afwisselend zon naar stapelwolken. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden.

Zo, we zijn weer terug in de Dekker Radio Studio met de muziekjes. Nou, we gaan gauw verder hoor. Nummertje 3. En 2 heb je nog te goed van deze 3. Harry Nilsson als eerste. Deze is van Neil Diamond.

kan zeggen wat je wil. Zingen kan zo, Glennis Grace. Deze strijders zijn 2024, 9e maand, staat erbij. Nou, we weten het ook precies, hè, dat hij uitkomt. Alsof ik jou ben. Over en uit. Een andere groep uit Nederland. Rondé. Never Been Better. Ben benieuwd.

0: Dank u wel, Rondé.
1: Met de muziek van de jaren 80.
0: Het was in 1984 dat dit een hit was. En ik was in Amerika voor de eerste keer van mijn leven. Ja, en toen hoorde ik deze op de radio. Bij WRR. Ja, ik kan me nog herinneren. Sheena Easton. Nou, dat was hem meteen helemaal voor mij. Sugar Walls bij Dekker Radio.

En weg is ze, Sheena Easton met haar sugar walls. Die houden er nooit lang, suikerwandjes. Nee. Dikke radio. Niet the very first time op de radio. Nee, precies. We gaan naar ABC. En een nummer uit

Even bijkomen hoor. De Charlie Daniels Band hoorde je met The Devil Went Down to Georgia. Ja, dat speelt daar nog wel hoor. En dit soort muziek is ook lekker rustig. Van de Commodores, ook uit Amerika. We gaan naar 1977 voor E!

0: Nou, de tijd is voorbij. Ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
1: Dikke Radio.
0: Nou, nog eentje dan.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige

0: toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
2: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
4: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2...

Dit is een herhaling van de reeds eerder opgenomen aflevering van Rock All Over The Years. Ja, goedemiddag. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. Ja, het is enorm warm, maar we laten ons niet door tegenhouden. Wat hebben we vandaag? Ja, oud en nieuw. We beginnen met iets nieuws en iets ouds. Van Morrison. Ja, de mensen hadden een paar jaar geleden nogal een hekel aan. Want hij had gekke dingen geroepen in de coronatijd. Maar het is hem allemaal vergeven. En hij doet nog steeds waar hij goed in is. Lekkere muziek maken. Bijna 80 jaar. Zometeen van zijn nieuwe album. Van nieuwe album Remembering Now. It Wasn't For Ray. Maar eerst uit 1967. De Midnight Special.

Van Morrison, je hoorde als laatste If It Wasn't For Ray van zijn nieuwe album. Dat nieuwe album heette Remembering Now. En daarvoor een oudje uit 67, Midnight Special. Ja, we gaan nog eens een oude rocker verder. Neil Young, ook inmiddels bijna 80. En heb ook een nieuw album uitgebracht en dat heette Talking to the Trees. Ja, nou ja, zullen we niet al te serieus nemen tegen bomen gaan praten. Maar goed, er staan lekkere nummers op. Het eerste nummer wat ik ga laten horen is Dark Mirage en daarna Let's Roll Again.

Neil Young, Dark Marriage. Ja, ik moet even melden, ik zei het al, de man is bijna 80. Maar dit album, Dark Marriage, is geproduceerd door Lou Adler. En deze Lou Adler is al 91 jaar, onvoorstelbaar toch. Hè? En die werkte ook onder met Janis Joplin, de Mamas en de Papas, Carole King. Ja, een heleboel grootheden uit die tijd. Erg knap, wie weet hoe lang het allemaal doorgaat. Maar ik zei het al, twee nummers van hetzelfde album, Talking to the Trees, Let's Roll Again.

0: Explosion.
1: Ja, dat tweede nummer van Neil Young, dat was eigenlijk meer toch zijn, ja, meer zoals we hem kennen, zijn stijl, Let's Run Again. Gaan verder met Jimmy Page, ja, de zanger van Led Zeppelin, heeft heel veel solo-projecten gedaan. Uit het solo-project uit 1984, we hebben vorige week al een nummer gedraaid, een cover van Buddy Holly, Think It Over.

Jimmy Page zingt erover. Ja, het klonk er iets anders als Buddy Holiday toen deed. Een beetje, ja, toch wat meer jaren 80 muziek. Pianootje erbij, gitaarsolootje. En hij probeerde ook de hik van Buddy Holiday na te doen. Het volgende nummer. Ja, ik ga niks aankondigen. Je moet eerst maar even luisteren en kijk maar of je weet wie het is.

Nou, enig idee wie dit was? De Beatles? Nee. John Lennon? Ja, doe ik ook een beetje Beatles. Nee, ook niet. Dit was Joe Cocker. I'll Cry Instead. Van het album The Eternity. Ja, lekker. Gewoon een echte Beatles-stijl. Ik weet niet wie het geschreven heeft, nummer. Maar je zou bijna denken, geschreven door de Beatles. We gaan verder met nog zo'n oude rocker. En die is ook nog levend. Gelukkig wel. Bill Wyman. Van het album Drive My Car. Thunder on the Mountain.

Bill Wyman, Thunder on the Mountain. Hij wordt volgend jaar weer 89 jaar. De oude bassist van de Rolling Stones. Gaan we verder met Stone the Grouse. Dat is een bandje die heeft uit Amerika, die heeft bestaan van 1969 tot 1973. En een van de leden, Leslie Harvey, werd bij een optreden geëlectrocuteerd in 1972. En ja, daarna, het jaar daarna zijn band opgeheven. En hij was 27 jaar, ja, ook bij de club van 27, alleen in zijn geval geen, niet vrijwillig, geen drugs, et cetera. Maar ze hebben wel lekker muziek achtergelaten. Stone the Crow met Good Time Girls.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: Gaan we verder met Ringo Starr. Je hebt ook een nieuw album uitgebracht dit jaar. Ja, en ook weer zo'n oude rocker, hè? De vorige drummer van de... Of de laatste drummer. Nee, het was niet de enige drummer van de Beatles. Want daarvoor... hij was een vervanger van de... Van de drummer die voor hem zat. Ja, meestal hè, zo'n drummer voor je zit ben je vervangen. Maar goed, ik kan even schouten, namelijk Pete Best, ja, was dat. En die werd dus vervangen door Ringo Starr. Hij heeft een album uitgebracht en dat heet een hele moeilijke naam. Look Up. Ja, een moeilijke naam, ik zei het al. You Want Some. Ja, Ringo Starr, artiest 2025 met zijn All-Star Band.

Billy Idol, Money Money uit 1981. En hij was vroeger de leider van de punkband Generation X. Brian May van Queen, ook solo projecten gedaan. Slowdown uit 2022.

0: While the others keep on talking, we keep on rocking.
1: Brian May, Slow Down. Ja, waarom de man dit meer zong was, nummer zong zelf. Toen hij nog gewoon in Queen zat, toen de band nog bestond. Ik snap het niet, want hij kon heel goed zingen. We gaan verder met de atmosfeers. Ja, waar bestaan die uit atmosfeers? Zover ik heb nu kunnen nagaan, bestond de band rond 1962, dat is al heel lang geleden, uit Robbie van Leeuwen en Siep Warner. Nou, die twee kennen we natuurlijk van The Motions. En Robbie van Leeuwen later ook van, hoofdzakelijk The Motions. En het is een instrumentaal nummer. Het heet Fickle Chicken.

De Atmosfeers, Fickle Chicken, Robbie van Leeuwen en Steve Warner. Ja, ik kon even schaam op de naam komen, maar dat was natuurlijk Shocking Blue. Hè? En hij heeft ook nog gespeeld, wat mij dat niet bekend is, maar hij schijnt natuurlijk gespeeld te hebben de T-set. Maar goed, maakt niet uit. We hoorden er straks een cover van Buddy Holly. Ja, en nu heb ik Buddy Holly zelf met Don't Come Back Knocking.

Ja, een van mijn favoriete bands, Buffalo Springfield. En die bestond onder andere uit Stephen Stills, Richie Furay, Bruce Palmer en Neil Young. En Dewey Martin ook nog. Lekkere muziek. Ook, moet je daarvan zeggen. Gewoon, ja, lekker. Uit 1967 was dat. We gaan eruit op het laatste nummer van Joe Bonamassa. So Many Roads uit 2006. En van het album You and Me.

0: Helaas, het uurtje zitten we op. We gingen eruit met Joe Bonamassa. So Many Roads uit 2006. Ja, volgende week mocht je weer naar Jos luisteren. Ik ga even op vakantie. En daarna ben ik weer terug. Ja, gewoon over 2 weken dus weer. Gaan we weer iets leuks maken. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Groetjes, doei.
1: Dit is Eemland 1.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de 2 duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

Jazeker, was hem dan de opening in het programma Bond van vandaag. Muziek uit het jaar 1981. De namens Dolly Dots hadden hier zo eens roepen STOP. Stop! En dat gaan we niet doen, want we zijn net begonnen met de show. Dus door met muziek. Ik ben Jan Berg trouwens en ik draai voor u het komende uur Madonna. Allemaal niet. Welkom tot Earrings is de titel van de plaat. Niks

0: Little Eva hoorde u. De Locomotion, ja, echt oude meuk, 1962. Ik was een klein knulletje van een jaar of twee. Inmiddels 66, dus nou ja.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Sprong in de tijd. We gaan naar 2002 met Anouk.

0: believe is right.
1: Anouk met muziek uit 2002, heel de titel van de plaat. En zo springen we door de decennia heen. Zo gaan we naar 2018 met de volgende plaat.
2: De magische muziekselectie. Hier en nu.
1: Lucas en Steve samen met Brandy. I could be wrong. Ja, iedereen kan zich zomaar vergissen.

0: Lucas en Steve samen met Brandy. Alweer een paar jaar terug deze plaat. I could be wrong. We gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En het nieuwe kun je dan ook weer in twee manieren zien. Het nummer is op zich oud. Skandaal in Sperrbezirk. We kennen dat natuurlijk uit de jaren 80. Met ditmaal een nieuwe uitvoering. En dan wel van Dirk Maverick en Yandis in een country uitvoering. Ja, wie had dat gedacht?

0: Jendis. Skandaal in Sperbezirk.
1: Ja, skandaal dus.
0: Het was natuurlijk de Spider Murphy Gang die er in de jaren 80 een dikke hit mee had.
2: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1993, André Hazes samen met Paul de Leeuw. Hun uitvoering van Droomland.

0: Ja, dat wil je toch allemaal als je s'avonds in je bedje ligt. Heerlijk, met droomland en lekker slapen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: 1971, Redbone. Een groep van Native American Indians. The Witch Queen of New Orleans.

0: Ja, 1971, lang geleden alweer. Redbone and the Witch Queen of New Orleans.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waar dat komt.
0: We gaan op naar het half uur, voor zover het nog lukt, met Miley Cyrus. En haar bloemetjes, The Flowers.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de kust van Mauritanië is een boot gevonden met 143 dode vluchtelingen en 38 overlevenden. De boot dobberde al 25 dagen op zee. Een Russisch oorlogsschip heeft 70 kilometer voor de Britse kust een schietoefening gehouden. Dergelijke oefeningen zijn toegestaan in internationale wateren. Het schip werd wel in de gaten gehouden. Er komt een importverbod voor goederen uit de door Israël bezette gebieden. De Kamer had erom gevraagd en minister Berendsen heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Het weer, toenemende bewolking en kans op een buitje, minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon!

Madonna, even terug uit jaar 1985. Dit was een nummer met de titel Gambler. En ze houdt van een gokjewagen, denken we dan maar. En zoals we net. U bent er nog steeds bij in de Bolte Muziekverzameling. Gaan wij de muziek van de hele tijd draaien. Zara Larsson. The Midnight Sun.

0: Kom al uit 2025 deze plaats. Sarah Larsson en The Midnight Sun.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1966 met Sam & Dave. Hold on, I'm coming.

0: De gouden muziek van Sam en Dave, even terug naar het jaar 1966. Hold on, I'm coming. Ja, ik kom niet, want ik ben er al.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2007 de opname, Alicia Keys en No One.

0: Muziek van Alicia Keys, alweer een aantal jaren terug in 2007. No One, de titel van de plaat. Een lekkere plaat om nog eens een keer te horen hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we die ook. Simon Orton en zijn nieuwe plaat Fly Me to the Moon. Natuurlijk ook een nummer wat al heel oud is.

0: In other words, I love you.
1: Ja, dat is hem dan zomaar. Deze Simon Orton en zijn uitvoering van Fly Me to the Moon. We kennen het onder andere in de voor mij jaren 60 uitvoering van Julie London. Van de vorige eeuw, hè? De jaren 60. Daar hebben we het dan natuurlijk ook over. Fijn dat u er nog steeds bij bent.
2: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
1: Jazeker, wat dacht u van deze? Dit is Train and Drive By.

uit 2012, deze van Train. Dit was Drive-By. En Drive-By bracht ons al aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg. En ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Wilt u reageren op het programma? Dat kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com staat er dan. En voor de overige rest van u een hele fijne dag te wensen. En u te vertellen wat de muziek is waar ermee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1976, Robin Starstead, My Resistance is Low. Daarna een nieuwe van Waiting and Bates, Hey Julie. En als laatste The McGuire Sisters uit 1958 en Superdime. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag tot de volgende bond.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij Eemland 1. Welkom bij Puntjes op de i op deze zomerse maandag 20 juli 2026. Vorige week en de week daarvoor en de week daarvoor draaiden we alleen maar zomerrits uit 1976. Toen dacht ik, ja, wat moet ik dan vandaag gaan doen? Maar ik ben gewoon 10 jaar verder gegaan. We gaan vanavond de zomerrits draaien uit 1986. De zomerrits van 40 jaar geleden. En dat zijn er ook een aantal hele leuke. Of ik daar 3 weken mee ga vullen, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval vanavond tussen 7 en 9 hoor je in Puntjes op die alleen maar de zomerrits van 1986. Maar we begonnen natuurlijk met Peter Lieberom en Kees Bouwman. Dat is een beetje onze paradeplaat de hele zomer lang. En die heet ook de hele zomer lang. Dus daar beginnen we elk uur mee hier bij 1-1. In ieder geval bij Puntjes op die. We gaan de 3 achter elkaar draaien, dat doen we elke keer zo. En nou, de eerste 3 liggen al klaar. Madonna zit in dat rijtje met Live to Tell. Sam Cooke met A Wonderful World. Maar we beginnen met Janet Jackson. Die had nog een nummer 1 hit ook in 1986. What Have You Done For Me Lately? Zo heet het.

Muziek uit de zomer van 1986. Madonna en Live to Tell. En gisteren was ze nog te zien in de pauze van het WK voetbal. Van de WK voetbalfinale tegen Spanje tegen Argentinië. Nou, in de jaren 80 klonk het beter. Laat ik het daarop houden. Live to Tell dus van Madonna uit de zomer van 1986. Daarvoor nog Wonderful World van Sam Cooke. Oorspronkelijk een grote hit in 1960, maar in 1986 opnieuw uitgebracht dankzij een spijkerbroekenreclame. En we begonnen het blokje van drie met een teller uit de Jackson-familie, Janet Jackson in dit geval. Zij stond in de zomer van 1986 op nummer 1 met What Have You Done For Me Lately. Het is 18,5 minuut over 7. Dit is 1x1. Je luistert naar puntjes op die. En we zijn bezig met de zomerhits van 1986. En er komen er weer drie aan. De Wham komt eraan met The Edge of Heaven. Miami Sound Machine had een grote zomerhit met Bad Boy. Maar we beginnen met Level 42 en Lessons in Love.

George Michael en Andrew Ridgeley samen vormend Wham en The Edge of Heaven. En die George Michael die stond in de zomer van 1986 ook nog op nummer 1 met een solo plaatje. Dat heette A Different Corner, maar die zit vanavond niet in het programma. Daarvoor nog Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Bad Boy. En we begonnen ook met een lekkere grote top 10 hit van Level 42 uit 1986. Uit de zomer van dat jaar, Lessons in Love, zo heette het. We gaan er weer 3 draaien. We gaan naar de winnares van het Songfestival van 1986. En die kwam uit België, die heette Sandra Kim. En ze scoorde een lekkere top 10 hit met J'aime la vie. Verder heb ik nog een hele mooie klassieker van Peter Gabriel, Sledgehammer. Maar we beginnen met Jermaine Stewart. We don't take our clothes off to have fun. Nee, zeker niet. Hier is die.

Een van mijn favorieten uit 1986, Peter Gabriel en Sledgehammer. Wat een geweldige videoclip zat er ook bij, zeg. Sledgehammer dus uit de zomer van 1986. Daarvoor de winnares van het Songfestival. Ze kwam uit België, ze heette Sandra Kim met het liedje heette J'aime la vie. En Jermaine Stewart hield gewoon zijn kleren aan. We don't have to take our clothes off. Was zijn zomerhit van 1986. Ik heb nog een kwartiertje voor dit eerste uur. Daar komen er nog mooi drie aan. Owen Paul gaan we zo mee beginnen. My Favorite Waste of Time. Volco had een hele grote hit met Rock Me Amadeus. En Whitney Houston deed het rustig aan met The Greatest Love of All. Nou, zullen we maar beginnen dan met Owen Paul? Dat gaan we doen. Your

een mooie uithaal. Whitney Houston, The Greatest Love of All, was de laatste in dit eerste uur van Puntjes op de i met de zomerhits van 1986. Wat draaiden wij daarvoor nog? Even kijken op mijn lijstje, jongen. Heb ik mijn lijstje nog? Ja, ik heb mijn lijstje nog. Falco, Rockme Amadeus. We begonnen met Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Straks nog een uur lang lekkere gouden oude hits van de zomer van 1986. Met straks onder andere nog De München naar Vrijheid. André van Duin komt nog langs. H.E. Daily en Lionel Richie. Dus blijf lekker luisteren. En zo ben je terug met nog een uur zomerhits van 40 jaar geleden.

0: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen. Dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Kijk voor het hele bike totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Ja, de hele zomer lang horen wij de muziek van Kees Bouwman en Peter Liebron. En we draaien vanavond de zomerhits van 1986. De eerste uur zit erop. We hebben nog een uur lang, hoor. We hebben nog een uur vol muziek uit de zomerhits van 40 jaar geleden. Wat gaan we doen? De komende drie plaatjes. Wat komt er allemaal weer aan op mijn lijstje? De lijst weer even omdraaien, want ik zit in een ander uur. Oh, het goede doel komt er onder andere aan met Alles geprobeerd. Venus van Bananarama. En we beginnen met een beetje een hitje hier uit de buurt. Want ze kwamen volgens mij uit Hilversum en omgeving. MC Marker G en DJ Swin, die scoorden een nummer 1 hit aan het eind van de zomer. Met de holiday rap. Ken je die nog? Tijd niet gehoord, hè? Nou, hier is die weer, hoor.

Het Goede Doel met deze keer Henk Temming in de hoofdrol. Alles geprobeerd. Daarvoor nog Bananarama met de lekkere lange versie van Venus. En we begonnen met de holiday rap van MC Marco G. En DJ Swen maakte wat leuks van het oude nummer van Madonna. En het is inmiddels alweer 6 minuten voor half negen. Ik heb eens 4 plaatjes gehad. Maakt niet uit, we hebben het gezellig. Dus we gaan gewoon door met de zomerrits van 40 jaar geleden. En over het Goede Doel gesproken. Henk Westbroek en de mannen van het Goede Doel zijn aankomende woensdag te zien in het Tourcafé in het Mediapark in Hilversum. Toegang gratis. Dus Henk en de mannen treden daarop. En hij zal wat leuke hits doen, denk ik. Misschien België. En ze hebben er genoeg gemaakt. Dus, maar Henk Temming is daar weer niet bij. Nee, dat gaat niet. Dat wordt bonje tussen die twee. Dus aankomende woensdag vanaf 2 uur in het Mediapark in Hilversum. Dus het Tourcafé met het Goede Doel. We gaan er weer 3 doen. Patty LaBelle en Michael McDonald komen eraan met On My Own. Queen zit daartussen met Friends Will Be Friends. Ja, Friends Will Be Friends. En we beginnen met een echte zomerhit uit Italië. Mattia Bazzara en T. Cento.

Oh, wat een stemmen en wat passen ze prachtig bij elkaar. Michael McDonald en Patti LaBelle en On My Own. Daarvoor nog Queen and Friends Will Be Friends. En we begonnen met een echte zomerhit hoor. Mattia Bizar uit Italië en T-Cento. En het is inmiddels bijna 8 minuten over 8:30 geworden. En we gaan wel lekker door tot 9:00 met de zomerhits van 40 jaar geleden. Er komen er weer 3 aan. Eentje uit Nederland, eentje uit België en eentje uit Amerika. Uit Nederland komt van André Verduin. Die had een hit met Barbecue. De Two Man Sound was een trio uit België. Dus de Two Man Sound was een trio uit België. Die hadden al een grote zomerhit gehad in de jaren 70. Maar in 1986 werd het nummer opnieuw uitgebracht. En dan heb ik het over de disco samba. Maar we beginnen met L.D. Barts. Die had een lekkere zomerhit, zeg in 1986. Dat heette Who's Johnny?

Sing Our Own Song van Yui 40. Ja, de barbecue van André van Duin, die wilde niet aan. Dus ik weet niet wat er is, maar waar ik hem ook opzet of wat voor schuif ik ook, hij wil niet. Dus geen André van Duin vanavond. Maar wel dus Yui 40, daarvoor nog de Two Man Sound en de Disco Samba. En L.D. Barts vroeg zich af wie en waar Johnny is. Ik weet het ook niet. Ik heb er nog twee voor je, want het is inmiddels ruim 6 minuten voor 9 uur. En misschien wel anderhalf dan. Lionel Richie, die gaan we in ieder geval doen. Dancing on the Ceiling. Wat mij betreft tot volgende week maandag even na 7. Of we dan weer een lekkere zomersaflevering gaan doen, ik weet het niet. Als het mooi weer is, gaan we er gewoon mee door. Laatste dus, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Wat mij betreft dus tot volgende week maandag even na 7. Veel plezier straks met The Blues van Bert. Bert dan. Tot zo. Hoi.

Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Ik had het al gezegd, het is de laatste voor vanavond. En ja, ik had André van Duin willen draaien. Ik weet niet wat er met die plaat is. Hij wil niet starten. Dus misschien volgende week. Anders neem ik hem wel even mee op cd. Dus ik ga het wel uitzoeken hoe het allemaal komt. Veel plezier straks met Bertwin, met The Blues en The Friends de komende 2 uur. Vorige week ging het mis, zei hij, maar nu niet. Ik ga er helemaal van uit dat we gewoon lekker kunnen luisteren tussen nu en 11 uur. Wat mij betreft, geniet van het mooie weer nog even. Het voetbal is afgelopen, dus je kan lekker in de tuin blijven luisteren. Tot volgende week maandag, even na 7. Hoi!

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hartelijk welkom.
3: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
4: In deze aflevering van de Baarnse Naald heb ik een gesprek met de nieuwe wethouder Simon Bremmer. We kijken naar het weer en we hebben het over de wintertuin die voorlopig dicht zit. En we hebben het over de storingen bij de Eembrug. Dat en meer in deze uitzending van de Baarnse Naald. Maar we gaan eerst naar muziek.

0: Dance, dat was hem. Oftewel Arnold George Dorsey. We kennen hem helemaal niet onder die naam. Maar wel onder de naam Engelbert Humperdinck. En in 1967, toen begon het eigenlijk allemaal voor hem. Toen hij een grote hit had met hem Release Me. En dit was hem, Dance the Night Away. Wat we misschien ook kennen van The Mavericks. Net voor het zomerreces was ik op het gemeentehuis. En ik sprak daar de nieuwe wethouder Simon Brenner. Het eerste deel van dat interview, dat laat ik je nu horen. Zometeen volgt deel 2. In Baren is een nieuw college van burgemeester en wethouders aangetreden. Bestaande uit burgemeester Mark Rowell en de wethouders Hugo Parken, Anne Sterenberg en Simon Bremmer. Vandaag zit ik aan tafel bij Simon. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel Kees.
0: Een nieuwe wethouder. Eerst raadslid geweest in Baren voor 3 maanden, heb ik begrepen. En ja, toen gevraagd om wethouder te worden in Baren. En we zijn dan uiterst benieuwd. Wie is nou eigenlijk Simon Bremmer?
1: Ja, ik zal me denk ik gewoon even voorstellen. Ik ben Simon. Ik ben 42 jaar. Ik ben geboren in Baren in het Maarschalksbos ziekenhuis. Het huidige Meanderlocatie. Ik ben getrouwd met Inge en heb 2 kinderen. Louise van 15 jaar en Cato van 13 jaar. Ik ben al vroeg in mijn jeugd verhuisd uit Baarn naar Drenthe. En vooral opgegroeid in Harderwijk en omgeving. En daar heb ik ook Inge ontmoet. En daarna ben ik nog even gewoond in Den Haag en Voorschoten. En sinds 8 jaar woon ik weer met mijn gezin in Baarn.
0: Terug op het honk, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, dat trok toch wel, moet ik zeggen. Ik zat in de situatie dat mijn ouders, die wonen in Elburg. En mijn schoonouders, die wonen in Harderwijk. En we hadden natuurlijk kleine kinderen die daar graag op bezoek kwamen. En ook oppasten. En toen kreeg ik op een gegeven moment, ja, wij wonen toen in Voorschoten. En toen dachten we, ja, als we nog een keer ergens in onze levensfase wat dichter bij mijn ouders en mijn schoonouders willen wonen, dan is het goed om nu te gaan. Dus ja. Zaten toen in groep 2 en groep 4. En dan ga je kijken, nou, wat vind je fijn wonen? Voorschoten was ook een beetje voor de omvang van Baarn. Dus dat vonden we fijn. En toen zag ik natuurlijk ook in mijn paspoort Baarn. En mijn ouders hebben natuurlijk altijd heel fijn hier gewoond. Dus ik ben hier gaan kijken. En ja, dat was niet lang voor nodig om gewoon te kiezen om hier weer terug te komen.
0: Ja, dat is mooi om in Baren te zijn, dus wat dat betreft. Zeker. Je bent van raadslid naar wethouder gegaan. 3 maanden als raadslid aan de gang.
1: En het was vindt
0: die coalitievorming plaats en dan moet er een wethouder komen. En toen is de keuze op jou gevallen. Je hebt ook een achtergrond die eigenlijk heel goed hierbij past, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ik heb sociale geografie en planologie gestudeerd in Utrecht. Dus echt de ruimtelijke ordening, wonen en bouwen. En ik heb kort bij een commercieel bedrijf gewerkt. Heb ik eigenlijk altijd in gemeenteland gewerkt als projectleider in Den Haag. Gebiedsontwikkeling. Dus gebiedsontwikkeling is dus gewoon woning bouwen, ja. Straten opknappen. En ik ben beleidsadviseur geweest, economie. Maar ook vooral een beetje de toch altijd wel ruimtelijke ordening kant. En de afgelopen 3 jaar was ik bestuursadviseur bij de gemeente De Bilt. Dus dan ondersteun je
0: het college
1: om ook mee te nemen, te sparren van oké, wat komt er op ons af? Ook met de organisatie mee te denken. Hoe je goede raadsvoorstellen schrijft. En hoe je ook het richting de samenleving, richting de inwoners brengt. Dus toen heb ik het in ieder geval van heel dichtbij gezien. Maar ja, nu wel in een andere rol natuurlijk. Nu ben ik zelf wethouder.
0: Wat dat betreft

0: je uitstekende stageposities gehad voordat je wethouder werd in Baren.
1: Ja, dat merk je wel. Is dat je, de rol is nieuw. Maar natuurlijk, de gemeente Baren werkt weer net anders als de Bilt. Maar het kost me ook afgelopen week niet echt heel veel tijd om in te werken. Dus nee. dat is wel makkelijk, omdat ik toch veel heb gezien.
0: Ja. Het is natuurlijk wel of je in die kant staat van de ambtenaren of aan de kant van de wethouder. Dat is toch net even een andere dimensie eigenlijk, hè, in het verhaal.
1: Ja, de dimensie is anders. Want als ambtenaren zit je natuurlijk meer in de voorbereiding. En de keuzes liggen natuurlijk bij de wethouders en bij de gemeenteraad. En die moeten uiteindelijk op hoofdlijnen de gemeenteraad. En in de uitvoering de wethouders, die geven natuurlijk de koers aan welke kant het op moet. Dus dat is echt wel anders. Ja, dat klopt.
0: Ja. Heb je moeite met die rol, die andere rol?
1: De keuzes maken.
0: Ja?
1: Het is makkelijker als je een mening hebt om hem wel te geven. Dat kan natuurlijk als raadslid, maar als wethouder.
0: Ja.
1: Dan om voor je te houden. en als ambtenaar, ja, dan moet je gewoon. Ja, je kan natuurlijk de voor- en nadelen leggen. Maar het is echt wel heel belangrijk dat de raad en de wethouders aangeven wat de koers is. Want die zijn mensen zijn gekozen met de verkiezingen. En daarmee hebben ze ook het mandaat om de beslissingen te nemen. Want die moeten gewoon niet bij de ambtenaren liggen. Zo werkt onze democratie gelukkig niet.
0: Nu heb je verschillende portefeuilles. Die verdeling is op een gegeven moment geweest. Heb je daar zelf ook invloed op gehad?
1: Ja, ik had het gelukkige omstandigheid dat ik zelf ook in de coalitieonderhandeling zat.
0: Okay.
1: Dus ik heb elke partij, de vier partijen hadden allemaal twee personen. Dus ik heb met Rick van Hardeveld namens het CDA de onderhandelingen gedaan. En ook de portefeuilleverdeling. Maar ik moet ook zeggen, dat viel ook wel vrij automatisch in elkaar, hoor. Dat hebben we ook niet. Mm. Ik denk dat we daar al binnen een half uurtje wel uit waren.
0: Dat is mooi.
1: Ook omdat we gewoon. Dat hebben alle partijen ook wel gedaan. Van oké, welke kandidaten hebben we en welke portefeuilles passen daar het beste bij? Dus Anne van de VVD, Anne Sterenberg, die heeft althans sociaal domein gedaan en financiën gedaan in Soest. Ja, dus
0: dan is redelijk ook logisch.
1: Ja,
0: dat
1: dan
0: ze,
1: is het heel logisch. Ja. En ik heb natuurlijk een echte ruimtelijke ordening achtergrond. Dus dat is dan ook heel logisch dat het dan bij mij valt. En Hugo is echt een duizendpoot. En dat zie je ook. Dat zie je ook terug in zijn portefeuille.
0: Ja. Zometeen gaan we naar deel 2 van het interview wat ik had met Simon Bremmer, de nieuwe wethouder van de gemeente Baren. Maar eerst muziek. Dit is Olivia Newton-John samen met John Travolta.

0: Terug in de tijd, dat deden we naar 1978 met Grease, de Amerikaanse romantische film musical. En John Travolta die speelde daar Danny en Olivia Newton-John Sandy. En je hoorde het nummer uit die film You're the One That I Want. We waren in gesprek met Simon Brenda, de wethouder van Baren. En we gaan naar deel 2 van dat interview.
1: Je gaf het al aan, namens het CDA ben je aan het onderhandelen geweest in deze coalitie.
2: Ja.
1: Toen was nog eventjes het punt van een wethouder voor het CDA en een wethouder voor 50+. Daar zijn jullie op een prima manier uitgekomen.
2: Ja, zeker.
1: En regelmatig de paarse stropdas om, begrijp ik, hè?
2: Nee, dat klopt. Nee, ik ben echt wethouder namens twee partijen. Kijk, ja. ik ben van het CDA. Ik ben al 20 jaar lid van. Maar ik ben ook wethouder namens 50+. Ik heb daar ook met Lieke Hogewerf en John van Loon ook echt goede gesprekken van hoe gaan we dat doen? Wat vinden jullie? Dat merkte ik natuurlijk al in de coalitieonderhandeling. Wat ze belangrijk vindt, maar wat zijn ook echt punten die voor jullie belangrijk zijn dat we realiseren. En ja, ik moet mijn aandacht ook een beetje en dat doe ik nu ook, verdelen tussen de fracties.
1: Ja.
2: Dus af en toe schuif ik bij het CDA en af en toe bij 50+. En ik had inderdaad vorige week, had ik bij mijn installatie, had ik inderdaad een paarse stropdas aan. Ik dacht van, nou, ik ben
1: natuurlijk
2: CDA-lid, maar ook wel ook namens die twee partijen. Dus ik dacht van, en ook wel de waardering dat ze dat met mij aangaan. Ik dacht van, nou, dat is wel een leuke manier om ook aan te geven dat ik echt voor die twee partijen.
1: Ja. Je geeft aan, je sluit van tijd tot tijd aan bij fractievergaderingen van de partijen. Is dat om meningen op te halen? Om te kijken hoe er over gedacht wordt over verschillende zaken die op de rol staan?
2: Ja, om een beetje te polsen van, hey, wat vinden jullie lang? Wat horen jullie ook uit de samenleving? Ik probeer zelf ook veel naar in het dorp te zijn. Maar in beide fracties zitten mensen met een enorm lokaal netwerk. Dus je probeert ook via die kant ook wel de dingen op te halen. En af en toe al een beetje te sonderen. Maar ook niet al te veel. Want je moet ook. Het college werkt voor de hele raad.
1: Ja.
2: Dus ik probeer ook met ook alle partijen wil ik de contacten goed houden. Het werkt ook nou eenmaal zo dat je als 50+ en ook het CDA, als zij dingen op mijn portefeuille zien, dan moeten ze dat ook gewoon in het openbaar op mij vragen. Zij moeten ook mij controleren dat ik het goede doe. Maar je hebt als wethouder je hebt gewoon een speciale band met die twee partijen.
1: Als je kijkt naar de portefeuilles die je gekregen hebt, wat is de belangrijkste portefeuille? Of misschien de zwaarste portefeuille? Dat is misschien een beter woord.
2: Ja, dat zijn toch wat. Ja, ik vind wonen echt het allerbelangrijkste.
1: Ja. Staat hoog genoteerd. Hij stond eigenlijk bij de vorige verkiezing al bijzonder hoog op de lijst natuurlijk. Want
2: ja, en het is natuurlijk een moeilijke opgave.
1: Ja.
2: Maar mensen moeten 8 tot 10 jaar wachten op een sociale huurwoning. En dan staan ze leven soms ook een beetje stil.
1: Ja.
2: Je wil een gezin bouwen. Misschien wil je kinderen. En als je dan vastzit op de zolderkamer van je ouders, dan kan je ook niet echt een goede start maken. Dus en daar is een groot tekort ook voor betaalbare koopwoningen. Dus ik zie het ook echt wel als mijn opgave om binnen mijn portefeuille, ook al hebben we niet zoveel plekken, om echt wel te kijken of we echt veel woningen kunnen toevoegen. Om in ieder geval die wachttijd dus een flink stukje terug te draaien. Ja.
1: Ja, de Baarnse Zoom zal de grootste klapper worden de komende tijd, denk ik. Hè?
2: Ja, daar kunnen we natuurlijk echt met 550 woningen bouwen. Maar kleine dingen kunnen ook wel optellen. Ja. In mijn eigen portefeuille zit het Montini-terrein.
1: Ja.
2: Daar kunnen we wat. Meander is natuurlijk. Daar heeft natuurlijk. Meander heeft aangegeven ook niet meer terug te willen op de locatie. Dus daar moeten we ook met de raad in gesprek van, wat willen we? Wat kunnen we en willen we daar? Dus daar zouden we nog een flinke slag kunnen maken. Ja, en ja, soms poppen er dingen ook natuurlijk gewoon op. En dan moeten we ook even goed kijken van, nou, voegen de projectontwikkelaars echt betaalbare woningen bij? Ja, dan moeten we daar ook samen op.
1: Kun je de gemeente als gemeente daar goed op sturen, op die betaalbare woningen? Dat is best een lastige, lijkt me, met een projectontwikkelaar die natuurlijk het hoogste rendement wil halen van een stuk grond.
2: Nou, jawel hoor. Je kan echt afdwingen in de ruimtelijke regelgeving van de details besparen. In de ruimtelijke regelgeving dat je 30% sociaal bijhoudt en bij elkaar 2/3 betaalbaar. Dat is ook middeldure huur, middeldure koop. Mm. Dat kan je afdwingen. Maar het is ook wel, je moet ook wel een beetje oog hebben voor de locaties. Baarnse Zoom is natuurlijk een stukje grasveld. Mm. Ja, daar kan je echt veel sociale woningen bouwen. Maar binnenstedelijk heb je wel meer kosten. En dan moet je ook... het is ook niet de bedoeling dat we de eisen zo hoog leggen dat je überhaupt geen project kon ontwikkelen. Ja. Dus en projectontwikkelaars hoeven niet torenhoge winsten te maken. Dan heb ik liever een betaalbare woning. Maar het zijn wel gewoon bedrijven.
1: Ja.
2: En er moet wel brood op de plank blijven. En daar moeten we ook gewoon met elkaar het eerlijke gesprek over voeren.
1: Ja. Een periode van 4 jaar daarvoor ben je benoemd als wethouder.
2: Ja, klopt.
1: We gaan er gewoon vanuit dat die 4 jaar compleet uitgemaakt worden. Dat kan niet anders. Wat zou je na die 4 jaar zeggen van als je terugkijkt? Zo, dat ben ik blij dat ik dat voor elkaar heb gekregen.
2: Nou, die grotere opgave dat we toch behoorlijk wat woningen gebouwd hebben of in de voorbereiding hebben, dat vind ik erg belangrijk. Dat we openbare ruimtes en andere belangrijke portefeuille van mij, dus dat we daar ook echt wat slagen in hebben gemaakt. De gemeenteraad heeft ook een meerjarige projectenportefeuille gemaakt. Hm. En dat we daar een aantal grote, de Eemstraat, ik wil de Wilhelminavijver, maar dat wil ik niet na 4 jaar. Dat wil ik eigenlijk al eerder opgelost hebben. Dat we daar ook een aantal dingen ook gewoon structureel hebben verbeterd en aangepakt. En daar zit ook mee openbare ruimte. Even een stapje, zit ook wel een beetje in de spanning. Omdat je de openbare ruimte ligt er niet heel goed bij. Heel baanbreed. Er komen ook best wel veel klachten over. En aan ons is het, aan mij is het ook wel de, om daar balans aan te geven. Kijk, als het echt niet kan, dan moeten we tijdelijk wat doen. Maar we moeten niet alleen maar met tijdelijke dingetjes bezig zijn, waardoor we grote projecten niet pakken. En daar, nou ja, dan moeten we ook echt goed het gesprek met onze inwoners. En dat moet ik ook echt af en toe zullen uitleggen. Van ja, uiteindelijk moet ik ook kijken. Niet hoe we er over 2 maanden bij leggen, maar hoe we er over 4 of 8 of 20 jaar.
1: Ja.
2: Gewoon nu de goede dingen doen voor later.
1: Ja. Ja. Dus echt flink vooruitkijken eigenlijk. Dat,
2: ja, zeker.
1: Heel belangrijk.
2: Verder dan 4 jaar.
1: Wat ja. Nou, we weten heel wat meer van deze wethouder. Simon Brenner, dank je wel voor dit gesprek. En we komen zeker weer bij je terug.
2: Dank je wel, Kees.
1: Het interview is ook nog een keer terug te kijken, op terug te luisteren, moet ik zeggen. En dan op de website van eemland1.nl. Muziek uit de top 40, nummer 2 om precies te zijn. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.

ook echt wel thuis. Ever David, een prachtig nummer, het nummer Words. En daarmee gingen we eigenlijk ook wel weer een beetje ver terug in de tijd. De Wintertuin, die is uit voorzorg dicht. En dat heeft alles te maken met een probleem wat zich voordeed. En de gemeente heeft er 100.000 euro voor uitgetrokken om de fundering te herstellen. De Wintertuin is per direct gesloten vanwege een verzakkende fundering. Uit recent technisch onderzoek blijkt dat de situatie ernstiger is dan eerder gedacht en risico's oplevert voor de veiligheid van bezoekers, gebruikers en medewerkers. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om die 100.000 euro ter beschikbaar te stellen om het herstel van die fundering op zich te kunnen nemen. De problemen met de fundering zijn al sinds december 2025 bekend. De verzakking heeft geleid tot zichtbare schade, maar blijkt dus nu ernstiger te zijn dan men in eerste instantie dacht. Vandaar de sluiting. Hoe lang het gaat duren, hopelijk als de nieuwe exploitant aan de gang gaat, is alles weer opgelost. En dat zou over een maand of drie het geval moeten zijn. Eens even kijken. Hebben we nog muziek voor je? Ja, we gaan heel ver terug in de tijd zelfs. Naar 1973. En dan komen we terecht bij Barry Blue. En hij had een prachtige hit in de tijd met het nummer Dancing on a Saturday Night.

uit 1973, Dancing on a Saturday Night. De Partij van de Arbeid heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. En dat gaat over de terugkerende storingen aan de ophaalbrug en de fietsbrug in Eembrugge. Aanleiding is de recente storing aan de fietsbrug nadat eerder ook de ophaalbrug meerdere keren uitviel. En de fractie wil onder meer weten hoeveel storingen zich sinds de ingebruikname hebben voorgedaan, wat de oorzaken waren en hoe lang de bruggen gemiddeld buiten gebruik zijn geweest. En ook vraagt de Partij van de Arbeid zich af of volgens het college inmiddels sprake is van een structureel probleem en welke maatregelen worden genomen om nieuwe storingen te voorkomen. En daarnaast vraagt de partij aandacht voor de gevolgen voor de storingen van de storingen voor het bereikbaarheid van Eembrugge, met name voor hulpdiensten, fietsers, scholieren en ondernemers. En zoals gebruikelijk bij dit soort zaken heeft het college 30 dagen de tijd om deze schriftelijke vragen te beantwoorden. Heel veel kan de gemeente Baarn er natuurlijk niet aan doen. Het zit op een weg van de provincie. De provincie is dus verantwoordelijk, maar de gemeente kan wel informeren bij de provincie.

Casey en de Sunshine Band. En als je dit nummer draaide, dan had je de dansvloer natuurlijk geheid volstaan. Dat nummer, That's the Way I Like It. Je hoort het hier allemaal in het programma De Baarnse Naald bij Eemland 1. En dit is even iets heel anders, maar het blijft ook zulke mooie muziek. Linda Ronstadt.

0: En dat was hem van lang geleden. Linda Ronstadt en even die prachtige nummers van haar. Het nummer Blue by You.
1: Het weerbericht van...
0: We gaan eens even kijken hoe het ervoor staat. Woensdag de 22e, dat is een behoorlijk bewolkte dag. De temperatuur ligt zo rond de 20 graden. Op donderdag de 23e, dan hebben we een deels bewolkte dag. Temperatuur is 21 graden. Vrijdag, dan wordt het alweer beter. Dan heeft het overwegend zonnig. En loopt de temperatuur weer op naar zo'n 25 graden. En wil je meer over het weer weten, dan kun je elke ochtend in het programma 1x1 actueel luisteren naar onze weerman Klaas Bijker. En hij kan je heel precies vertellen hoe het ervoor staat met het weer in de Eemland. Kortom, ook in Baarn natuurlijk. We gaan eens even kijken wat we voor muziek voor je hebben. Oh, dit is ook een heerlijke.

Do You Really Want To Hurt Me? Een van de twee grote hits die Culture Club had. En blijft gewoon heerlijke nummers van die lekkere ontspannen muziek. Dat past natuurlijk ook een beetje bij het tijdstip waar we op het ogenblik in zitten. Zo midden in het zomerreces van onze gemeenteraad. En dit zijn ze, Soul Sister. Prachtig nummer in de

0: Ook dit is zo'n nummer waarvan ik denk dat hoort gewoon bij de zomer. Een nummer wat lekker voor de dag gehaald kan worden. En ik pak dan mijn cd-verzameling erbij. En dan kijk ik, oké, waar zit hij ook alweer? En dan komt hij weer tevoorschijn. En dan blijkt hij te staan op een cd die heet Lentekriebels. Nou, misschien had het ook zomerkriebels kunnen zijn. Eens even kijken. Als we kijken naar de klok, dan is het weer de hoogste tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. En dat doen we ook. Het programma De Baren Senaat zit weer helemaal vol. Het interview wat ik had met onze nieuwe wethouder Simon Bremmer, dat kun je terugvinden op de website van Eemland 1. En kun je, als je gaat naar nieuws en je gaat naar Baren toe, dan vind je daar datzelfde interview terug. Kun je dan eens even op je gemak terugluisteren wat hij verteld heeft. En natuurlijk zijn we er volgende week, ondanks het zomerreces van de gemeente Baren, volgende week zijn we er ook, misschien met wat meer muziek en minder interviews. Maar we blijven lekker doorgaan deze zomer met ervoor je te zijn met het programma De Barendse Naald. Wat mij betreft, Kees Veerling, graag tot een volgende keer. Volgende week weer, wat mij betreft, hier bij Eemland 1.
1: U luistert naar Eemland 1 met Kees Veerling.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een leraar, opleider en onderzoeker. Maar zijn hart ligt in de jazz, waar hij als trompetist oogstrelende zelfs ook nog solos afvuurt in de groep Newts. Vorig jaar kwam het debuut uit met Revenge of the Tritones. En dat dankzij Spotify erg goed deed in de Verenigde Staten. Dat is heel mooi natuurlijk. Binnenkort laat geluidsdrager nummer 2 de kassas rinkelen. Ik zou zeggen, welkom Gerald van Dijk.
1: Dankjewel, Arjan.
0: Geweldig dat je bent gekomen. Ja, het is koud buiten. Het is regenachtig. Wat zeg ik, regenachtig? Ben je een beetje veilig aangekomen hier?
1: Ik ben veilig aangekomen, maar het was een behoorlijke expeditie die ik er graag voor over had.
0: Ja, op deze zondagavond. En zo daar ook nog een keertje terug. Met slecht weer, dus wat zal het allemaal worden? Ik hoop niet dat het gaat sneeuwen zoals afgelopen dinsdag.
1: Ik denk toch dat jij met je programma het zonnetje weer in verschillende huizen gaat brengen.
0: Dankjewel. Nou, in ieder geval in de tweede uur gaan we een zonnetje nog eens extra laten branden als jij je jazzfavorieten gaat laat draaien in dit geval. Maar we moeten eerst door het eerste uur heen. Hè? En vorige week is Wayne Shorter uit de tijd. Ja, dat is natuurlijk erg triest. Daarom beginnen we er ook mee. En een van zijn nummers waar ik echt helemaal wild van ben en waar zijn saxofoon echt helemaal tot uiting komt is Come Cumber Slumber van Weather Report.

0: Cucumber Slumber, ja, we moesten het even draaien. Van saxofonist Wijlen Wayne Shorter. Ja, vooral dat Wijlen, daar heb ik altijd wel moeite mee. Het was een fenomeen.
1: Het is heftig, ja, het was zeker een fenomeen.
0: Op Facebook een heleboel platenhoezen van Aja, want we moesten natuurlijk Aja draaien. Ja, en daar komt natuurlijk die prachtige solo van hem in voor. Maar ja, toch heb ik gekozen voor Cucumber Slumber. Ik vond het wel representatief van CD Mysterious Traveler. De volgende is, dat hebben we vorige week als CD van de week gehad. Dat heb je misschien ook wel gehoord. Waan, de groep Waan uit Amsterdam. En met Bart Wirts, die komt ook bij jou bij de favorieten voor. Saxofonist en effecten. Emiel van Rijthoven toetsen. Matteo Mazzu bas en Mark Schilders drums. Ja, dat dit gewoon door Nederlanders wordt gemaakt. Dan denk je ook van, geef ze nou eens een keer airplay.
1: Ja.
0: Maar ja, dat gebeurt zo weinig.
1: Ik ben het helemaal mee eens.
0: Precies. Maar we gaan heerlijk genieten weer van Omi.

0: Heerlijke muziek. Obi van Wan. Dat heb je vorige week ook geluisterd.
1: Ik heb het gehoord. Ik vind het prachtig. Ik ben meteen de hele plaat gaan checken.
0: En?
1: Ik vond het heerlijk. Ja. Het is interessante muziek. En het klinkt goed. Het is relaxed. Maar het is interessant genoeg om er echt goed naar te luisteren.
0: Precies. We gaan nu naar Teus Nobel. Die heeft ook op jouw stoel gezeten.
1: Ah, kijk.
0: En ja, natuurlijk. Wanneer kwam dat plaat uit? Geloof ik 2 maanden geleden. Nou, dat is echt een super succes geworden. Ik heb hem zelf ook nog in de krachtcentrale gezien in Huizen. Het was echt een geweldig concert. Dat komt ook omdat hij een hele mooie plaat heeft uitgebracht. Human First. En wij gaan draaien van Human First. When Ricky Saw the Colors Dancing Part 2.

0: vastgetekend Teus Nobel met Liberty Group. Ja, daar krijg je het warm van, toch?
1: Sowieso.
0: Op deze gure zondag.
1: Ik ben gewoon trots op dat in Nederland gemaakt wordt eigenlijk.
0: Ja, ja. Nou, dat is een topper dit, hè?
1: Ja.
0: We gaan even over de grens. We komen in Amerika terecht. En daar komen we tegen Ruben Wilson. En Ruben Wilson, die kennen we van Jazz Bethesda. Daar heeft hij in 1995 mee opgetreden. Live. Ook in Nederland. Ik heb hem zelf nog gezien. Prachtig. We gaan luisteren naar een heel mooi nummer. Got to get your own 9080.

0: NH Gooi. NH Gooi.
1: De release van de week is van José James. On and on, José James sings Badu. Het is een ode aan Erika Badu. Afgelopen dinsdag was hij in Paradiso met onder meer bassist Ben Williams en drummer Yeris Jokely. En ja, ik moet zeggen, het was echt helemaal top. Duidelijk was dat James genres combineert als jazz, soul, pop, hip-hop en drums en bass. Dus ik zou zeggen, zet de naald maar in On and On van José James. En dan hoor je natuurlijk ook een beetje Erika Badu weer terug, maar dan in een ander vaatje.

0: Ik zie mijn tafelgenoot Gerald van Dijk helemaal nagenieten van dit nummer.
1: Dit is verrukkelijk.
0: Ja.
1: En die man heeft ook zo'n heerlijke stem.
0: Mooie stem ook, hè? Ja. Degelijk.
1: Nou, maar ook veel gevoel erin en uniek. Ik bedoel, is heel herkenbaar.
0: Ja.
1: Je hoort meteen dat hij het is. Soms zingt hij ook mee op platen van andere muzikanten. En dan hoor je meteen, hey, José James.
0: Ja, alleen de aanloop duurde iets te lang.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: voor, ook voor de mensen die even naar het toilet wilden waarschijnlijk.
1: Dat is heel goed.
0: Daar heeft hij ook rekening mee gehouden.
1: Juist, juist.
0: We gaan naar Alphons Mouzon. We hebben hem al zien staan. Funky Snakefoot. Ja, dat kan niet anders dan dat het heel erg funky moet zijn. En dat is een Amerikaanse drummer, percussionist en acteur. Hij werd bekend van Weather Report.

0: Funky Snakefoot, Alfons Mouzon. Ja, prachtig.
1: Nou en of. Lekkere trompet erin.
0: We gaan nu naar de psychiater. Dat is al nodig naar dit Funky Snakefoot, denk ik. De psychiater heet Eddie Henderson. En die, ja, die blies natuurlijk ook wel gigantisch veel op zijn trompet. En misschien nog steeds. Hij is aardig op leeftijd, denk ik. En in 1975 kwam hij met een cd dat heet Coming True. En van Coming True draaien we Beyond Forever.

0: Dat was onze psychiater.
1: Verrukkelijke 70's.
0: Ja, ik zou daar wel op de bank willen liggen, eerlijk gezegd.
1: Kijk.
0: Van, hoe is het? Een beetje overspannen? Jawel, ik zou zeggen, draai nog maar zo'n nummertje, Eddie. Dat zou ik zeggen. Tof. Prachtig. We gaan naar Brooklyn Funk Essentials. Wat kan ik daarvan zeggen? Jij kent ze?
1: Nee.
0: Je kent ze niet. Het is een band uit New York. Mixed jazz, funk en hip-hop. En ja, het is in 1993 opgericht. Zie ik hier op mijn scherm van mijn computer. Dus laat het daar even bij houden. Want het is bijna weer het hele uur. Het is tenslotte ook om de muziek. Dus ik zou zeggen, take the L-train.

0: De Jazzagenda.
1: Op vrijdag 17 maart gaan we naar het Bimhuis. Philippe Catherine en Peter Thiehuis, twee van de grootste gitaarhelden van de Lage Landen, delen het podium met de Metropool Big Band. Verwacht jazz en pop met een vleugje blues. Zaal is open om 20:30. En op 18 maart, en dan heb ik het over zaterdag, kun je Jazzfest Amsterdam bezoeken. Tijdens het festival kun je de wervelende jazz scene van Amsterdam zien en horen. Een scene die overloopt van talent. Check de website jazzfestamsterdam.nl. En dan hebben we 19 maart...
2: Ja, dan hebben we de Newts in Jazz Mess in Harderwijk. Check de Newts op The Newts Jazz op Facebook.
1: En hoe laat begint het?
2: 3:00.
1: Precies, woensdag 22 maart Observant Amersfoort voor het jazzpodium Amersfoort hebben de broers Marius en Alexander Beesend initiatief genomen op enkele avonden geheel te wijden aan legendarische muzici uit de jazz. En ditmaal uit de Legends-serie. David Sanborn en Gerald Albright gaan dan passeren dan de revue. Aanvang 20:00. En dan tenslotte zondag 26 maart in Tivoli-Vredenburg. Jazz en hip-hop zijn de belangrijkste bouwstenen van Ashley Henry. Die gaan we ook in de 2:00 draaien. Spannende UK jazz in de Domstad. Warm aanbevolen. Aanvang 20:15. We gaan naar het einde van het 1:00. En we gaan eruit met tenor van Marc Moulin, de Belg.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijder was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dat was de opener Silver Synth van de Newts. En daar ben jij natuurlijk onderdeel van, hè?
1: Klopt, ik ben de trompetist.
0: Gerald van Dijk, ja, heerlijk. Ja.
1: In dit geval ook de componist van het stuk.
0: Ja, en dat is afgeleid van of helemaal uit de bolle kop?
1: Nou, het is wel afgeleid in ieder geval van het akkoordenschema van Silver Serenade. Van Horace Silver.
0: Ja.
1: En dat is iets wat ze vroeger veel deden in de jazz. Dat is een bestaand akkoordenschema. En daar een heel nieuw stuk van bouwen. En ja, je wilt toch op de schouders van reuzen staan. Ook als componist. Dus ik denk, laat ik dat eens proberen op die manier. En,

0: een twinkelend slotakkoord, zoals het dan heette. We gaan naar No Rush van Manu Katché. En Manu Katché heeft uitgenodigd meneer Thomas Stanko voor zijn de trompet.
1: Correct.
0: En ja, dan, ik zie hier twee trompetten liggen. Ik zou wel eens willen weten hoe je dat nou moet bespelen. Ik ben een leek op dat gebied. Ik weet wel dat je daar enorme lippen voor nodig hebt.
1: Ah.
0: Een lippendienst ook misschien.
1: Ja, klopt. Ja, je bewijst lippendienst aan het grootste leed van trompetisten nu.
0: Ja.
1: Inderdaad, en dat zijn die lippen, die verdomde kleine spiertjes waar het allemaal vandaan moet komen.
0: Moet je dat nou elke dag trainen?
1: Ja. En niet zo'n klein beetje ook. Ja.
0: En waar doe je dat? In de kelder?
1: Ja, dit wordt even een blokje zelfbeklag, zeg maar.
0: Ja.
1: Mag dat?
0: Ja, ik zeker. Kort houden. Ik zou zeggen, brandlos.
1: Ja, inderdaad. Je moet iedere dag, moet je zeker wel een half uur, moet je tamelijk vervelende oefeningen doen die ook nergens naar klinken. En dat is puur om het allemaal te trainen. Al die spieren, die luchtstroom, om dat te beheersen enzovoort. En daar zit je aan vast.
0: Ja, twee keer per maand heb je Jared Presenzer.
1: Ja.
0: Heb je in de Zoom.
1: Ja, we gaan hem straks ook horen. Die fenomenaal trompetist.
0: Die kennen we als Sting.
1: Ja, die kennen we van Sting. En die kennen we ook van Diki Diki Dak, Diki Diki Dak. Funky, funky.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk iedereen kent dat nummer.
0: US 3.
1: Juist.
0: Hey, en die heb je dan twee keer aan de Zoom.
1: Ja.
0: Dus dan gaat hij een beetje uitleggen van wat je dan allemaal moet doen met je lippen en met je vingers en weet ik veel wat.
1: Ja, en het is altijd een moeizaam gesprek. Want praten over muziek, dat is net zoiets als dansen over architectuur. Dat gaat eigenlijk gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus dan moet het voorgedaan worden en dan krijg je feedback enzovoort. En dan doet hij het voor en dan moet ik het nadoen. En dan kan ik natuurlijk niet in zijn schaduw staan.
0: Nee.
1: Maar
0: je probeert dat natuurlijk wel.
1: Maar... Ja, maar het is ontzettend leerzaam en eigenlijk enorme luxe ook dat je dat kan hebben tegenwoordig.
0: Ja, je gaat met de tent naar Italië. Wat ga je dan doen met je trompet?
1: Ja, dat is ingewikkeld. Want dat kan je de campinggasten niet aandoen. Nee. Al die ellendige oefeningen. Dus dan pak ik de auto en rijd ik de bergen in. En dan ga ik daar in mijn auto zitten oefenen.
0: Je meent het.
1: Ja, want je moet natuurlijk toch terugkomen weer na de vakantie. En weer optreden. En dan moet het ook ergens naar klinken. Dus
0: ongelooflijk. Ja, dat zou die mooi, Thomas Stanko denk ik ook wel gedaan hebben in Polen.
1: Ja, zeker.
0: We horen hem in No Rush van Manu Katché.

0: No Rush, Manu Katjee met Thomas Stanko, die is overleden.
1: Ja, helaas. Geweldige Poolse trompetist.
0: Ja.
1: Heel eigen geluid, zeer herkenbaar.
0: En die pianist is natuurlijk ook geweldig.
1: Ja, Marcin Wasilewski treedt nog veel op met een fantastisch pianotrio.
0: Ja, we gaan het over de cornet hebben, die heb je nu in je handen. En die heb je gekregen van een weduwe uit Baren.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, haar man was trompetist en was overleden. En dat ding lag er maar op zolder. En ze vond dat die gebruikt moest worden door een trompetist die er echt wat mee kon. En toen kreeg ik hem eigenlijk zomaar in mijn schoot geworpen.
0: Ja, maar dan belt ze naar jou? Of hoe doe je dat?
1: Ja, via ze aan mijn adres gekomen en... Kennelijk vond ze het leuk om hem aan mij te geven. Nou, dat is toch fantastisch.
0: En dan ga je wat platen opnemen en dan denk je van...
1: Ja, maar inmiddels gebruik ik hem niet meer zoveel. En ik heb nu mijn trompet en mijn bugel. Dat zijn eigenlijk mijn vaste instrumenten. Mm-hmm. Dus ik denk, wat moet ik nou met die cornet? Die ligt daar maar te liggen. En toen kwam ik op het idee om hem te doneren aan een stichting die heet Brass for Africa. En dat ga ik nu doen dit weekend. Ik heb al een afspraak. Dan wordt hij verscheept naar een ander dorpje in Afrika. Ik weet het niet precies.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, en dan er zijn veel kinderen die hebben helemaal geen toegang tot dit soort instrumenten. Mm-hmm. Maar die willen het wel graag leren.
0: Geweldig.
1: Dus daar gaat hij naartoe. En vandaag is hij voor het laatst eigenlijk in gebruik.
0: Ik zou zeggen, laat de zwanenzang van de cornet maar eens horen.
1: Ja, de zwanenzang.
0: De zwanenzang, ja. Precies.

0: Dat was een signatuur van Joshua Redman Elastic Band. Greasy G. Lekker. Gewoon lekker.
1: Precies.
0: En niets meer en niets minder. We gaan weer terug naar Nederland en dan komen we uit bij Newt. Ja, waar kennen we die ook weer vandaan? Ja, en dat nieuws, en dat is 19 maart, dan treedt de Newt op. Jazzmes Harderwijk om 3:00, dan staat hier in mijn agenda. Dat heb ik ook gelijk opgeschreven, want er was iemand die dat voorlas. Ik denk van, hé, gelijk even noteren. Wat kan je ervan van vertellen, Gerald?
2: Van de Newt of niet? Ja, van de Newt. Ja, ja, ja, het is een band eigenlijk met veel leden uit deze regio. Althans Amersfoort. Gerenommeerde beroepsmuzici, maar niet allemaal heel erg bekend.
0: Nee.
2: Maar die in verschillende projecten spelen en ook lesgeven enzovoort. En die voor dit project, Newt, eigenlijk helemaal hun eigen ding wilden doen. Zonder al te veel na te denken over, is dat eigenlijk wel in de markt te zetten? Zit iemand daarop te wachten? Nee, dit is gewoon hun creatieve project. En alle remmen gaan los voor wat ze zelf willen maken.
0: Blauwe Vlinder hebben jullie gemaakt.
2: Ja.
0: Wat is dat voor nummer? Ook een feestnummer?
2: Nee, nee, nee, sorry. Nee. Als je dat van tevoren had gezegd dat je dat wilde, had ik dat ook aan kunnen leveren. Want ja. Dan moeten ze naar onze plaat gaan en Shopska beluisteren. Daar kan je lekker op dansen.
0: Ja, maar dat hebben we vorig jaar geluisterd.
2: Denk ik ook.
0: Oh, prachtig nummer.
2: Ja. Ja, dit is, ja, maar dit is een wat meer ingetogen nummer met allerlei vreemde maatsoorten. Naar elkaar enzovoort. En ja, een beetje sferisch. En het heet Blauwe Vlinder. En het is gebaseerd op een ervaring die ik zelf had in het regenwoud.

0: Dit was de blauwe vlinder uit Suriname.
1: Klopt.
0: Want daar was jij geweest.
1: De Blue Morpho, ja.
0: Ja. En dat was jouw inspiratiebron.
1: Zo is het.
0: Hij vloog langs je hoofd.
1: Klopt, dan ging hij weer weg en dan kwam hij weer eens terug.
0: En allerlei maatsoorten, heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Hoe doen jullie dat live, al die maatsoorten? Dat is een ingewikkelde mathematische puzzel.
1: Zo is het, maar stug doortellen en af en toe op je papier spieken.
0: Ja, de koffer is open. Je trekt daar een prachtige trompet uit. En dan ga je op spelen. En wat ga je spelen op deze droeve dag?
1: Ja,
0: trouwens, droeve dag. Ja, buiten is het zo regenachtig. Het is niet normaal.
1: Echt smerig weer. Dus ja. We nemen dan gewoon eventjes het meest afgekloven jazznummer wat er is. Maar wat wel over de zomer gaat.
0: Summertime misschien?
1: Nou, laten we dat dan maar doen.
0: Ja.
1: Heel kort stukje.
0: Ja, laten we het. Tuurlijk.

0: Ja, lach er maar om. Goed, we gaan naar Handyman.
1: Ja, oftewel Maurits de Weert.
0: Ja, die is overleden.
1: Hij is helaas overleden begin januari, ja.
0: Begin bassist, zestiger, hè?
1: Ja, precies. Ja. We hebben in 2 weken terug in De Gigant een fantastische tribute aan hem gespeeld. Met de muzikanten die veel met hem speelden. Mm-hmm. Daar was ik ook bij natuurlijk. Hans Dulfer en dat soort lieden.
0: Ja.
1: Die daar een eerbetoon brachten eigenlijk. En voorkomen terecht.
0: Hoe groot is die band eigenlijk?
1: Nou, er zit wel een man of 7 zit erin.
0: Noem eens wat kopstukken.
1: Koen Grote van 7-Eleven. Julie Minguel. Zangeres. Ja.
0: Hans Dulfer natuurlijk.
1: Hans Dulfer uiteraard. Ja. Ja.
0: Dat is moeilijk weg te zetten, zei hij.
1: Ja, het is een grote band. En maakt een hoop kabaal. Het is wel zo, met Hans erbij trek je altijd wel volle zalen. Dus dat maakt veel goed.
0: Ja, maar zijn er wat vrijwilligers om al die microfoons neer te zetten? Of valt het een beetje tegen?
1: Ja, dat moet je dan gewoon. Ja, dat wordt natuurlijk.
0: Ik denk dat het grootste struikelblok is.
1: Dat is een struikelblok. En bovendien werken we veel met samples enzovoort. Maar goed, nu Maurits ons is ontvallen, is het ook de vraag of dat project door kan gaan. Want hij was wel de speelfiguur eigenlijk.
0: Ja, maar daar is toch wel een vervanger te vinden.
1: Ja, maar het was ook zijn.
0: Alleen zijn rugnummer wordt natuurlijk vereeuwigd. Dat begrijp je natuurlijk
1: nee,
0: wel.
1: Nee, dat ook. Maar het waren ook zijn composities. Het was ook echt zijn
0: het was ook zijn speeltje.
1: Ja, het was echt zijn speeltje. Ja.
0: Oh, okay.
1: Ja, we gaan een nummer van hem luisteren, toch?
0: Wat gaan we draaien?
1: Ik dacht Blast of Bass met een rapper erin ook. En Hans Dulfer. En ik speel er zelf ook op mee.
0: We gaan luisteren.

0: Een nummer zo scherp als een schaar, The Scissors. Heerlijk.
1: Ja.
0: En dat is ook weer Nederlands makelij.
1: Ja.
0: En dat wordt ook niet gedraaid op de radio.
1: Nee, destijds heeft het hele goede reviews gehad. En live shows waren heel populair. Ook echt in hippe clubs gespeeld met Dulver enzovoort. Maar
0: en wel plat gespeeld.
1: Ja, echt. Ja, geweldig. Ja.
0: Met bier overal.
1: En een hoop dansende jonge vrouwen.
0: Oh,
1: hartstikke leuk.
0: Okay. Ja, dat is het voordeel van een muzikant, hè?
1: Sowieso.
0: Ja, ja. Nieuwe plaat, Gerald.
1: Ja, we zijn hard aan de bak met de Newts. Inderdaad, nu bijna wekelijks in de studio. In Leusden, overigens. En ja, we hebben het geluk dat Jasper Verburg, onze producer, tevens drummer, die zit goed in de apparatuur. Die heeft heel veel van die vintage buizenversterkers en oude BBC-microfoons, zeg maar. Die geven echt karakteristiek geluiden. En het is heel bijzonder dat we daarvan gebruik mogen maken, eigenlijk.
0: Wordt het CD of wordt het weer vinyl?
1: Of het weer vinyl wordt, ik weet het niet. Want het is ook wel nog kostbaar, eigenlijk, om uit te geven op die manier. Ja. En probeer het maar eens aan de man te brengen, eigenlijk. Het is toch natuurlijk een beetje obscure muziek hier en daar. Jullie zijn liefhebbers, maar er zijn de mensen die ons volgen op Facebook enzovoort, die vinden het ook allemaal geweldig. En mensen die naar de shows komen. Maar in de platenbakken enzovoort, ja, sta je dan tussen de Joshua Redmans en de Miles Davis enzovoort. Ja. Dat ziet er leuk uit. Maar of mensen het kopen is punt 2.
0: Ja. Nou, ik hoop het natuurlijk. Hè. De concerten, hoe zit het daarmee?
1: Ja, hartstikke goed. Dus we zijn al 19 maart. Dat is eigenlijk...
0: Dat is volgende week.
1: Ja. Mes Harderwijk, 29 april Baggers Aalsmeer, 12 mei Oude Pothuis Utrecht, laat op de avond.
0: Oude Pothuis,
1: Ja, en de muzici willen daar toch weer spelen.
0: Hoe is het mogelijk? Ja, want zo groot is die ruimte niet.
1: Nee, maar echt grote namen komen daar ook, want mensen willen daar gewoon zijn.
0: Grote namen, kleine ruimte.
1: Ja, ja, precies. En dan Amersfoort, 21 mei Café Miles.
0: Ja, en daar treed je wel eens vaker op, geloof ik, hè?
1: Ja. Onder andere deze zondag ook, die net afgelopen is bijna.
0: Ja, hoe was het vanmiddag? Was het druk?
1: Het is altijd druk. Vooral als High Five daar speelt, is het bomvol.
0: Ja, en Jeroen de Valk op bas.
1: Ja.
0: Heerlijk. Bekende Amersfoorter. Die is ook nog geweest.
1: Nou, die Chad kan Baker, verhalen vertellen.
0: Over Chad Baker, hè?
1: De man is een fenomeen.
0: Ja, maar daar ben jij ook.
1: Jeroen de Valk.
0: Met twee van die prachtige toeters hier. Eentje die gaat naar Afrika en de andere blijft gewoon in de koffer en die gaat straks mee.
1: Ja.
0: Gerald van Dijk, mag ik jou danken voor jouw komst. Waarmee sluiten we af?
1: We sluiten af met Wynton Marsalis.
0: Ja, en wat
1: in zijn jonge jaren. Ja, dit is toch geweldig wat die man in zijn jonge jaren al kon. Daar zullen alle trompetisten echt bij staan te kijken van, ja, maar hoe dan?
0: Ja. Frisinian Man van de CD Black Coats. Gerald, mag ik jou danken.
1: Ik vond het zeer gezellig.
0: Ik ook.
1: Dank u, heren.
0: Dit was weer een wekelijks Porsche Jazz. De techniek was in handen van Kees Bouwman.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio. 1.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.